0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk de hele tijd vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde ruim 15 uur. De tijd dringt, de begroting moet vanavond al af zijn, want hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur vanochtend wordt er verder onderhandeld. Bij het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week heeft een man blijvende gehoorschade opgelopen. Bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur werd er vuurwerk op het veld en naar de familietribunes gegooid. De harde kern van Feyenoord vond dat het vuurwerk wel meeviel. Ga je niet dood aan, schreven ze op social media. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou die in 2023 overleed door euthanasie. Na haar overlijden schreef van Os een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of ze onderzoek wilde doen naar de rol van de ouders bij haar dood. Hij kan zich voorstellen dat dat pijnlijk was om te lezen, zei hij in het programma Zomergasten. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincie is het zelfs code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app
0: in de App Store.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Na ruim 15 uur vergaderen zijn de leiders van D66, VVD en CDA er nog steeds niet uit. De partijen moeten het eens worden over de begroting van komend jaar, maar er zijn zaken waarbij dat niet lukt, zoals de sociale zekerheid. Om 9 uur gaan de partijen weer met elkaar zitten. Vanavond moet de begroting af zijn. Op Sint Maarten zijn vandaag alle scholen dicht door slecht weer. Dat komt door de resten van tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing en ook op Saba en Sint Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Bij de dienst worden gasten van over de hele wereld verwacht. Ook president Trump komt misschien naar Oslo voor de uitvaart. En dan het weer van Weer Online. Er trekken flinke onweersbuien over het land. In de kustprovincies is het code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en ook weer onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see you all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met de broer van Bolle Jos, meldt het AD. Hij staat vandaag voor de rechter voor het witwassen van 15 miljoen van het misdaadgeld van zijn broer. Lang leek de afspraak er te komen, maar het OM trekt op het laatste moment toch de stekker eruit. Waarom willen ze niet zeggen? Iran heeft raketten afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger zegt dat het er 8 heeft kunnen onderscheppen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Er worden minstens 15 mensen vermist na overstromingen in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 72 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies geldt code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Grootnieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Reminder, u moet uw wekker nog instellen.
2: Okay, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
3: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
2: De Nieuwe Zaterdag.
3: Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Een nieuwe week is begonnen. Het is maandagochtend, 31 augustus. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Nathan van Boven van het Evangelisch College. Maar bij zo'n nieuwe dag als vandaag hoort natuurlijk ook een nieuwe dagtekst. Die vinden we vandaag in Psalm 147, vers 3. Daar staat: Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Amen.

0: Insolvation, je hoorde halleluja, amen. Er is niets zo veranderlijk als het leven. Maar waar leg je dan je prioriteiten in tijden van verandering? Daar gaan we over nadenken met Nathan van Boven van het Evangelisch College.
1: Wanneer heb jij voor het laatst een grote verandering meegemaakt in jouw leven? Een verhuizing, een nieuwe baan, het opstarten van werk na een grote vakantie? En hoe ging je dat moment in? Vol goede moed, met voornemens over hoe je het deze keer anders zou gaan doen? Zeker wanneer zo'n verandering anders uitkeert dan wij verwachten, laat hoe we daarop reageren veel zien over wat we werkelijk belangrijk vinden. In het boek Haggai zien we hoe het volk Israël omgaat met zo'n keerpunt en hoe God daarop reageert. We lezen in het boek Esra hoe de Israëlieten na 70 jaar terugkeren naar hun land van oorsprong, vol enthousiasme om de tempel te herbouwen en Gods wet weer op de eerste plaats te zetten. Laten we in het Bijbelgedeelte van vandaag kijken hoe God nu zo'n 50 jaar later terugkijkt op hoe dat gegaan is. Ik lees Haggai 1 vanaf vers 2. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monde van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen, en dat terwijl mijn huis nog een ruïne is. Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten, bezin je op de weg die jullie zijn ingeslagen. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Bezin je op de weg die jullie zijn ingeslagen. Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mijn luister tonen, zegt de Heer. Wat is er aan de hand in dit gedeelte? Om de keuzes van de Israëlieten en Gods mening daarover te begrijpen, moeten we eerst even uitzoomen om het hele verhaal te zien. De Heer had hen in het land dat hij aan Abraham beloofd had gebracht. Zolang de Israëlieten zijn wet zouden houden en hun levens zouden inrichten naar zijn principes, mochten ze in dat mooie land blijven. Maar keer op keer besloot het volk om zich van God af te keren. De prioriteiten van de Israëlieten lagen bij wat zij zelf wilden, niet bij Gods verlangens. En na de zoveelste kans besloot God om hen voor een tijd weg te sturen uit het beloofde land. In de jaren na deze nachtmerrie bouwden sommige ballingen een nieuw bestaan op. Dat beviel hun zo goed dat ze ook bleven nadat de Israëlieten terug mochten naar hun land. Maar een andere groep besloot al die nieuwe rijkdom achter te laten, om terug te keren en Gods wet weer centraal te stellen. Maar in het boek Esra lezen we hoe de teruggekeerde groep haar enthousiasme verliest. De financiering voor de herbouw van de tempel viel weg en omliggende volken verzetten zich tegen het plan. Het nieuwe leven in het geruïneerde land was al moeilijk genoeg zonder een groot bouwproject. En toen vielen de oogsten ook nog eens tegen en stortte de economie in. Was alle goede moed nu voor niks geweest? Laten we even blijven hangen in die wanhoop. Wij weten dat Haggai zegt wat God hiervan vindt. Maar daarvoor had de tempelbouw al 10 jaar lang stilgelegen. Een lange periode om na te denken over je keuzes. Was die verandering waar jij zo naar uitzag dan toch allemaal voor niets geweest? Maar je had toch geen andere keuze dan om jezelf en je gezin te redden door te focussen op wat echt moest gebeuren? Wat mij opvalt is dat God in dit boek niet de pijn van de Israëlieten overschreeuwt. Geen donderstormen, bliksemflitsen of vuur uit de hemel, maar een eerlijke oproep. Bezin je op de weg die jullie zijn ingeslagen. Kijk naar al je harde werk om te overleven, al die relaties, prestaties en buffers waar je zoveel tijd en moeite in hebt gestoken. Heeft dat alles je echt veiliger gemaakt? Heb je je leven nu echt op de rit? God laat zien dat de ballingen met al hun moeite om zichzelf te redden vergeten zijn aan hem te denken. En dat terwijl hij toch de enige is die alle problemen in hun leven kan oplossen. Hij is het die de oogsten kan laten lukken. Maar dan moeten we wel bij hem komen voordat we zelf alles proberen op te lossen. Hoe vaak neigen wij er niet naar om eerst alles te doen wat wij nodig denken te hebben en de tijd die dan nog overblijft aan God te geven? Ben jij op zoek naar zekerheid in een nieuwe situatie in je leven? Laat dan eerst eens alles liggen wat geregeld moet worden en zoek eerst God die als enige alles onder controle heeft.

0: Hij heeft ons leven in zijn hand en hij laat nooit los wat zijn hand ooit begonnen is. Dat horen we in dit lied van Matt Rabban, You Never Let Go. Maar ook net in het eerste gedeelte van de overdenking van Nathan van Boven van het Evangelisch College. We gaan nu luisteren naar het tweede gedeelte van zijn overdenking.
1: In het vorige deel hebben we gezien hoe de teruggekeerde Israëlieten worstelden met teleurstelling en tegenspoed. In plaats van hun originele plan om de tempel te herbouwen, focusten ze op wat ze zelf dachten nodig te hebben om te overleven. En dat bleek ook niet genoeg te zijn, omdat wij nooit ons hele leven in onze hand hebben. Alleen God kan ons door onverwachte tegenslag heen dragen, als wij eerst op onze knieën gaan en hem zoeken. Verderop in dit hoofdstuk lezen we ook hoe de Israëlieten luisteren naar Haggai. Zerubabel en Jozua, de leiders van het volk, nemen het voortouw om de tempelbouw weer te hervatten. En ze houden vol. Binnen 4 jaar zal de tempel herbouwd zijn. Wat bijzonder dat het volk in de Bijbel eens naar God luistert. In de rest van de geschiedenis van Israël zien we toch vooral dat ze zich afkeren van God en zijn profeten. Wat maakt nu het verschil bij Haggai? Wellicht geeft een andere profeet hier een antwoord op. In Jeremia 24 zien we hoe God de Israëlieten die niet in ballingschap gegaan zijn beschrijft als verrotte vijgen. De goede vijgen zijn juist de mensen die wel alles hebben verloren en nu in Babel zitten. Hoe kan deze vernedering ooit iets goeds veroorzaken? In de ogen van het volk was dit een volledige verspilling van tijd. God had hen toch het land van Abraham, Isaac en Jacob beloofd? Wat voor nut kan een verandering hebben wanneer het je alleen maar verder brengt van je doel? Die vraag herken ik persoonlijk ook. Om mij heen zie ik veel studenten uitvallen in hun studie of worstelen met mentale problemen. En ik ben zelf ook een van hen. Voor ons voelt de studievertraging of andere noodsituaties die dat veroorzaakt alsof onze dromen ineenstorten. De droombaan die je voor je zag, waarin je echt mensen kon helpen, lijkt dan verder weg dan ooit. Maar die noodgedwongen pauzes kunnen ook heel gezond voor je zijn. Zo voelen ze zeker niet. Als je in de put zit, wil je absoluut niet horen dat het je zal vormen. Maar dat doet het achteraf gezien wel. Als we ons daarvoor openstellen tenminste. Zo waren er Israëlieten die zich in Babel juist gingen richten op wat God nou echt van hen vroeg. Zij zouden bijvoorbeeld nooit meer neerknielen voor afgoden zoals de generaties voor hen. Op die manier hielp de vernietiging van hun droombeelden bij het realiseren van hun werkelijke bestemming. Maar er waren ook Israëlieten die vast bleven houden aan dat vroegere ideaal. Zij verzetten zich tegen de werkelijkheid en de overheid en kwamen dus in opstand. Of er waren Israëlieten die zich neerlegden bij hun pijn en wanhoop en dan maar opgingen in de cultuur van het overwinnende Babylon. Toen de periode van het wachten over was, bekenden de verschillende groepen kleur. Zij die zich vernederd hadden, God hadden gezocht en zijn originele plan voor het volk wilden volgen, keerden als nieuwe hoop terug naar het land. En hoewel we gezien hebben dat zij ook niet perfect waren, luisterden ze toch toen een profeet van de Heer hen riep. Zo vormt God dus een volk dat eindelijk bereid is om naar hem te luisteren. Door hun verkeerde beeld van zichzelf en de toekomst weg te doen, maakt hij ruimte voor zijn doel. God weet mijn moeilijkste uur te gebruiken om mij uiteindelijk op een plek of positie te brengen waar ik eerst helemaal niet klaar voor was. De keuze aan jou en aan mij is alleen of we bereid zijn om God daarin zijn gang te laten gaan.

Martijn Buwalda hoorde je bij Groot Nieuws Radio. Je zou eens moeten weten. Daarvoor de overdenking van Nathan van Boven, die ook terug te luisteren is als podcast. Dat kan via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen de nieuwe morgen met Annemarie. What

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop.
5: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
10: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde tot diep in de nacht. De tijd dringt, want de begroting moet vanavond af zijn. En moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur wordt er verder onderhandeld. Het waterschap Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om dat op te vangen. Ook veel regen op Sint Maarten, daar zijn vandaag alle scholen dicht. Reden zijn resten van de tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint-Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er veel regen- en onweersbuien. In de kustprovincies geldt code geel. Vanmiddag blijft het wisselvallig, maar breekt ook af en toe de zon door. En het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten.
16: Goedemorgen, wat heb jij nodig om deze dag goed te beginnen? In muzikale vorm? Laat het weten via een appje naar de studio. Kijk ik wat ik voor je kan doen. Zometeen in de Nieuwe Morgen.
17: Zoek jij werk dat ertoe doet? Waarmee je verschil maakt voor de mensen die het hardst nodig hebben? Bij het Leger des Heils staan we onvoorwaardelijk klaar voor de mensen die nergens anders terecht kunnen. We geven nooit op. We doen wat we geloven. Doe jij mee? Kijk op legerdesheils.nl/werk.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
22: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
24: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Groot de nieuwe morgen.
27: Met Annemarie Biljart.
26: Het christelijke radiostation.
28: Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, we mogen weer een nieuwe werkweek beginnen. We mochten weer een weekend hebben dat we ja, naar de kerk mochten gaan. Niet naar in vrijheid. Dat we nog naar zijn evangelie mogen luisteren. Ik wens iedereen een goede werkweek toe. Groeten en druk uit de deur.

0: Wat een begin van de dag. Chris Tomlin en We Fall Down op deze 31 augustus 2026. 6:09 is het. Regio Midden vandaag aan de beurt voor de allereerste schoolweek na de vakantie. En het kan even pittig zijn. Han, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, maar voor de leerling is het vandaag nog een eenvoudige dag, toch?
1: Ja, dat klopt. Vandaag zijn ze nog vrij. En wij hebben als docenten een startersvergadering. En vanavond gaan we naar de kerk. Her en der is dat, want we zijn een regionale school. En dan dinsdag voor het Echi.
0: Zo, en dat na 4, 5, 6 weken vakantie. Ook voor 3-star Leiden is het weer het moment om te beginnen. Is dat dan met frisse tegenzin? Of is dat helemaal vol enthousiasme? Ik bedoel, we zijn onder elkaar handen, dus je kunt gewoon vrij uitspreken.
1: Ja. Nou, laat ik voorop beginnen dat ik heel graag mijn werk doe. Met liefde. En ik ben weer blij als ze komen morgen.
0: Ja.
1: Dus ik zie niet tegen de dag op.
0: Oké, nou dat is goed om te weten. En jij bent verzuimcoördinator, dus jij vindt het leuk als mensen te laat komen. Dan heb je tenminste iets te doen, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, nou precies. Nou, er is toch wel genoeg te doen, hoor. Maar inderdaad, en er schuilt altijd wat achter dat te laatje.
0: Ah.
1: Dus er zit altijd meer achter. En zeker als er een structuur in zit.
0: Ja, precies. Ja. En dan zie je niet diegene die weer eens te laat is, maar dan zie je gewoon die mens achter dat te laat zijn. Tjonge,
1: precies, ja.
0: Wat mooi. Ja. Wat een mooi werk heb jij toch?
1: Hey, nou, zeker.
0: En, om de dag te beginnen, ja, ontzettend passend. En dit lied ontroert mij eigenlijk ook elke keer weer. In de uitvoering van Remco Hakkert. Ga
1: mooi.
0: Met God.
1: Zeker, daar kunnen we de dag aan.
0: Dankjewel, Han. Fijne dag.
1: Ja, ook zo. Werk ze.

0: deze bemoediging. Ga met God.
1: De dagtekst.
0: De laatste 5 psalmen die allemaal beginnen en eindigen met loof de Heer. Halleluja. In de context van de herbouw van Jeruzalem en de tempel, een hoopvolle toekomst, lees je in psalm 147 vers 3. En dat is de dagtekst van vandaag. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Psalm 147 vers 3 is de dagtekst van vandaag.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see you all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

is mijn header van de Opwekking Band. En dit is As For Me and My House van Keith en Kristen Getty en Katrin en Co. Terwijl een heel aantal van jullie wakker is en zich meldt in de app van Groot Nieuws Radio. Zoals Arjan wenst ons een fijne dag. Dankjewel, Arjan. Ja, hetzelfde gewenst natuurlijk. Corina zit heerlijk aan de koffie. Nou, ik heb mijn eerste bakje ook bijna op. André onderweg in de vrachtwagen. John, goedemorgen zeg ik tegen jou. Marien is erbij, Rosa ook. Henk heeft een goed weekend gehad. Eten met vrienden, aardappelen rooien, een wijkfeest, een barbecue met de Bijbelkring, naar de kerk gaan. Nou, dat klinkt fantastisch. De andere André is na een heerlijk weekend weer op weg naar Wijk en Aalburg om les te geven op de vrachtauto en de tractor. Maar het zal iets drukker zijn onderweg, want de schoolvakanties zijn nu echt voorbij. De basisscholen beginnen in ieder geval vandaag. Middelbare scholieren, maar soms rooster ophalen. Of vanavond naar de kerk, zoals je net hoorde. In Noorwegen is Gerda wakker geworden. Gert-Jan is wakker, stapt zo op de fiets. Dat is fijn als je wakker bent en fietst. Nagali vraagt zich af of ik een goede vakantie heb gehad. Ja, zeker Nagali. Al even terug, maar ik heb het zeker goed gehad. Verlang stiekem alweer naar de volgende. Nee, dat is goed. En Noelle die zegt, ik ben de lunch van de jongens aan het klaarmaken voor school. Ondertussen genieten van Groot Nieuws Radio. Ah, Noelle. Wat ontzettend lief dat je nog steeds de bammetjes smeert. En er zullen meer van jullie zijn die vandaag voor het eerst die broodtrommels weer tevoorschijn halen. Sommigen misschien beschimmeld, maar goed, ja, het gewone leven gaat weer beginnen.

0: Beats. En daarvoor Jackie Velasquez met On My Knees. Het is 6:30. Goedemorgen. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Mensen die nu een vast energiecontract afsluiten zijn daar per jaar gemiddeld €600 meer voor kwijt dan in februari, meldt nu.nl. Reden is de hoge gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. De leiders van D66, VVD en CDA hebben tot diep in de nacht gepraat over de begroting, maar zijn het niet eens geworden. Vandaag praten ze verder. Het gaat over de koers om steun te vinden bij de oppositie. En door de overstromingen in Nepal zitten misschien wel 1000 mensen vast bij stuwdammen en waterkrachtcentrales in de bergen, bijvoorbeeld in ondergelopen tunnels. 100 mensen uit één zo'n tunnel zijn bevrijd, maar er zijn er nog veel meer.
2: Groot nieuws update.
0: Het had een geweldig festivalweekend moeten worden, maar het Big Church Festival in het Engelse West Sussex eindigde vrijdag in diepe rouw. Een groot bord viel op een 41-jarige man die ter plaatse overleed. 6 anderen raakten gewond. De organisatie maakt direct een einde aan het festival. Later in deze uitzending hoor je er meer over. In verschillende Noorse kerken zijn gisteren herdenkingsdiensten gehouden voor de vrijdag overleden koning Harald. De kerk waarin de koninklijke familie de dienst bijwoonde was zo vol dat 500 mensen het buiten moesten volgen. Volgende week woensdag is de begrafenis. Erna Pijenburg is zaterdag verkozen tot de eerste vrouwelijke oud-katholieke bisschop van Nederland. Ze is nu nog pastoor van Alkmaar en Enkhuizen. De oud-katholieken zijn een kleinere denominatie binnen de katholieke kerk. En de Sint-Willibrorduskerk in Vierakker, de gereformeerde kerk in Andijk en de Adventskerk in Assen zijn onder meer nog in de race voor de mooiste kerk van Nederland. Trouw schreef de verkiezing uit. Afgelopen zomer boog een vakjury zich over die ene mooiste. Aanstaande donderdag wordt de winnaar bekend. Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanochtend is er vooral in het zuidoosten zon. Elders vallen stevige buien, vooral in de kustprovincies. Het wordt ongeveer 20 graden. Verkeersinformatie is er, krijg je van de ANWB.
3: Is de files van de dag op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. 9 kilometer file. A15 Gorinchem-Rotterdam bij Sliedrecht-West 4 kilometer file. Op de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn bij de N457 een kwartier vertraging.
4: Annemarie Biljart.
0: Ja, helemaal goed natuurlijk. Als je me wakker meldt in de app van Groot Nieuws Radio, geldt voor Gert-Jan onderweg naar de marine in Den Helder. Remco, goeiemorgen. En Peter onderweg van Amersfoort naar de Meern.
2: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke

CC Winans die stond te shinen vorige week in Ahoy Rotterdam. Opnieuw meer dan indrukwekkend. En dit was Lef, God en reisgenoot. Zometeen lezen we samen uit de Bijbel. Na Praise My Soul.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Filippenzen 1 uit de Basisbijbel. Iets over dit boek. Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in de stad Filippi in Noord-Griekenland. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Zo was hij ook in Filippi geweest. Op het moment dat hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis in Rome vanwege zijn geloof in Jezus. Paulus' gebed voor de gemeente in Filippi. Deze brief is van Paulus en Timotheus, dienaren van Jezus Christus. Wij doen de groeten aan alle mensen in Filippi die in Jezus Christus geloven en aan hun leiders. Ik bid dat God, die onze Vader is, in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Elke keer als ik aan jullie denk, dank ik mijn God. Altijd als ik voor jullie bid, ben ik blij over jullie. Want jullie hebben het goede nieuws geloofd vanaf de eerste dag dat jullie het hoorden. En jullie geloven het nog steeds. God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven totdat Jezus Christus terugkomt. Het is voor mij heel vanzelfsprekend om zo over jullie te denken. Dat komt doordat jullie en ik heel veel van elkaar houden. Want ik weet dat de liefde van God die in mij is, ook in jullie is. Want jullie zijn één met mij nu ik gevangen zit en ik mij bij de keizer moet verdedigen en ik moet uitleggen wat ik precies geloof. God weet dat ik er met de liefde van Christus naar verlang om jullie weer te zien. Ik bid dat jullie liefde aldoor zal blijven groeien, want daardoor zal ook jullie wijsheid groeien. Dan zullen jullie de dingen van God steeds beter begrijpen. Jullie zullen steeds beter gaan zien welke dingen werkelijk belangrijk zijn. Daardoor zullen jullie zuiver en volmaakt zijn op de dag dat Christus terugkomt. Dan zal aan jullie te zien zijn hoe God jullie heeft veranderd sinds hij jullie heeft vrijgesproken van schuld. En dat allemaal dankzij Jezus Christus. Daardoor zullen de mensen God eren en prijzen. Het nut van Paulus' gevangenschap. Broeders en zusters, het is niet erg dat ik gevangen zit, want door alles wat er met mij is gebeurd, heeft het goede nieuws zich nog verder kunnen verspreiden. Want alle mensen aan het hof van de keizer hier in Rome en alle anderen hebben gehoord waarom ik gevangen zit, namelijk vanwege mijn geloof in Christus. En doordat ik gevangen zit, hebben de meeste broeders en zusters nieuw vertrouwen in de Heer gekregen. Ze zijn niet meer bang om in de gevangenis te komen. Ze durven zonder vrees het woord van God aan de mensen te vertellen. Sommige mensen vertellen de boodschap van God alleen maar omdat ze er jaloers op zijn hoe God mij gebruikt. Ze willen het beter doen dan ik. Maar andere mensen doen het met goede bedoelingen. Zij vertellen uit liefde over Christus, omdat ze weten dat het eigenlijk mijn taak is om het goede nieuws te brengen. Maar die andere mensen vertellen uit eigen belang over Christus. Ze hebben oneerlijke bedoelingen. Ze willen mij jaloers maken. Ze willen het mij extra moeilijk maken dat ik in de gevangenis zit. Maar wat maakt het uit? Want of het nu met eerlijke of oneerlijke bedoelingen is, het gaat erom dat de mensen het nieuws van Christus te horen krijgen. En daarom ben ik er blij over. En ik zal er ook blij over blijven. Want ik weet dat die blijdschap mij goed zal doen. Ook jullie gebeden en de hulp van de Geest van Jezus Christus helpen mij. Oproep om vol te houden. Ik verlang en hoop vurig dat ik niets zal doen waarvoor ik mij zal hoeven te schamen. Ik hoop dat ik, zoals altijd, vol geloof en zonder vrees voor mijn geloof zal durven uitkomen. Ik wil dat Christus altijd de eer zal krijgen. Dat kan zijn door mijn leven, maar dat kan ook zijn door mijn dood. Leven betekent voor mij leven voor Christus. Maar als ik sterf, betekent dat voor mij nog iets veel beters. Want dan ben ik bij de Heer. Als ik blijf leven, kan ik werken met goed resultaat. Ik weet niet wat ik liever heb. Alle twee zijn aantrekkelijk. Ik wil graag uit dit leven vertrekken om bij Christus te kunnen zijn. Dat is voor mij het allerbeste. Maar nog blijven leven is beter voor jullie. Daarom vertrouw ik erop dat ik zal blijven leven. Dan kan ik bij jullie zijn. Dan kan ik jullie helpen om verder te groeien in geloof en blijdschap. Als ik weer bij jullie kan komen, zullen jullie reden genoeg hebben om God voor mij te danken in Jezus Christus. Maar jullie moeten leven op een manier die past bij het goede nieuws van Christus. Het moet niet uitmaken of ik naar jullie toe kom of dat ik hier blijf. Ik wil van jullie horen dat jullie één zijn met elkaar en dat jullie je samen inspannen voor het geloof in het goede nieuws. Laat je niet bang maken door de mensen die jullie tegenwerken. Want als jullie niet bang zijn, zal dat die mensen duidelijk maken dat zij verloren gaan. Maar voor jullie zal het een teken zijn dat God jullie heeft gered. Want God is goed voor jullie geweest. Hij heeft jullie niet alleen de kracht gegeven om in Christus te kunnen geloven. Hij heeft jullie ook de kracht gegeven om voor hem te kunnen lijden. Want jullie zullen dezelfde strijd hebben die jullie bij mij hebben gezien. En waarover ik jullie nu schrijf.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

maakt ons één van Sela. Terwijl Gerda uit Noorwegen, dat is wel heel bijzonder, laat weten dat ze gisteren het welkomstwoord in de kerk deed. En dat was deze keer natuurlijk uitzonderlijk. Want uiteraard werd het overlijden van de Noorse koning genoemd. Er werd een kaars aangestoken en een gebed uitgesproken. En daarna God save the king in het Noors. En de aanmoediging dat we als christenen ook moeten bidden voor het koningshuis. We got

0: Party Bibles. De man die over 20 nachtjes naar Nederland komt. En ik ga kaartjes weggeven voor zijn concert. Moet je maar luisteren zometeen.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie nu een vast energiecontract afsluit, is op jaarbasis zeker €600 duurder uit dan in februari. En dat komt volgens nu.nl door de gestegen energieprijzen. Vooral de gasprijs ging flink omhoog, maar ook stroom werd duurder. Dat komt door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Er is nog steeds geen deal over de begroting. De tijd begint te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA zijn het niet eens over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan vanochtend verder. In Meeden in Groningen woedt al sinds zaterdag brand in een hoogspanningsstation. In ondergrondse ruimte staat koelolie in brand en blussen is bijna niet te doen, meldt RTV Noord. De brandweer laat de boel daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden zitten nog dagen in de stank en de rook. En dan het weer van Weer Online. Buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Omdat het flink kan onweren is code geel afgegeven. Soms komt ook de zon even door en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuwsradio Verkeer.
4: ANWB.
17: Is de files van de ochtendspits. Ook voor de regio op midden is de vakantie voorbij. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam 10 minuten vertraging ook tussen Knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp 9 kilometer file. Op de A15 Nijmegen Rotterdam tussen Knooppunt Gorkum en Hardingsveld Giessendam 4 kilometer file. 10 minuten vertraging. En 5 minuten extra op de A16 Breda Rotterdam bij Knooppunt Ridderkerk 9 kilometer file.
0: Hij is sterk als je in de file staat. Goedemorgen. Jaco is onderweg. Stuurt een prachtige foto van het ochtendgloren in de app. Ook al zien we hem met een hoofdletter nog niet. Hij is onderweg en we mogen zijn licht verspreiden. Nou, zo is het maar net, Jaco. En dat doen we heel graag. Ook in de nieuwe morgen zometeen.

0: Libri vuurwerken, .nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
10: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
9: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van Voodoo.
11: Aldi.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
13: Fans van Voodoo.
11: Aldi.
9: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
15: Groot
9: de Nieuwe Morgen.
16: Met Annemarie Biljart.
9: Het christelijke radiostation.

0: Casting Crowns met Your Love is Extravagant. Een alles overweldigende liefde. Eindeloos groot en goed. Met alle vragen die daarbij horen. Hè, want die zijn er. En soms krijg je antwoorden. En soms echt totaal niet. Kan je vast ook over meepraten. En toch.
1: De dagtekst.
0: De laatste vijf psalmen die allemaal beginnen en eindigen met Loof de Heer. Halleluja. In de context van de herbouw van Jeruzalem en de tempel. Een hoopvolle toekomst. En dan lees je in psalm 147, vers 3. Dat is de dagtekst van vandaag. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Psalm 147, vers 3 is de dagtekst van vandaag. Goedemorgen. Piet laat weten tijdens de krantenwijk te merken vandaag. De vakantie is voorbij. Veel meer mensen zie je naar hun werk gaan. Nou, dat klopt helemaal, Piet. En de scholen in regio Midden die vandaag weer beginnen. Op sommige scholen een hele zware dag vandaag. Kennis maken met de klas en het rooster doornemen. Ik zeg, je hebt gewoon nog vakantie. De Theologische Universiteit Utrecht begint dit schooljaar met een record aantal studenten theologie. Dat is een relatief record aantal, maar daar hoor je zo wel over. Hoe dat komt, daar ga ik het met je over hebben. Maar je moet jezelf, vooral als het gewone leven weer begint, soms ook gewoon simpelweg leuke dingen in het vooruitzicht stellen. En daar heb ik vandaag iets heel geschikts voor.
2: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Josiah Queen.
0: Ja, want hij komt weer naar Nederland. Na het enorme succes van zijn eerste Nederlandse shows keert Josiah Queen terug. Bekend van nummers als Dusty Bibles en Can't Steal My Joy. Hij pakt het lekker groot aan. Ahoy Rotterdam, daar staat hij, 20 september. Nou, op zich is het nu heel simpel. Ik heb twee kaartjes. Jij meldt je aan via grootnieuwsradio.nl/actie. En dan spreek ik je zo meteen. Dus grootnieuwsradio.nl/actie voor die kaartjes voor Josiah Queen.

Zometeen hoor je muziek van Reijer. En dit is Phil Wickham, What an Awesome God. Het nieuwe studiejaar gaat vandaag van start. En onder de vele opleidingen is ook dit jaar theologie weer opvallend populair. Onder meer bij de Theologische Universiteit in Utrecht. Na een verhuizing 4 jaar geleden naar Utrecht meldde zich een record aantal studenten aan. En dit jaar zijn het er 15. Dat klinkt misschien niet veel als je het naast bedrijfskunde of de PABO legt, maar toch

0: weten ze nog niet altijd helemaal. Sommigen die komen echt met heel uitgesproken plannen om predikant te worden. Maar sommigen willen het ook gewoon ontdekken. En zeker in de bachelor heb je ook nog alle mogelijkheden om dat te doen.
1: Ja, want wat gaan ze leren de komende jaren?
0: Ze leren in ieder geval de brontalen, dus Grieks en Hebreeuws, om zeg maar de Bijbelse bronnen zelf te kunnen lezen. Maar ze leren ook algemeen van hoe past het christelijk geloof in de samenleving en hoe kun je dat ook in post-seculiere samenleving zeg maar, op een verstandige manier uitleggen. Dus verstandig spreken over God, dat leer je eigenlijk in een opleiding.
1: Hoe komt het nou dat die opleiding theologie steeds populairder wordt?
0: Ik denk dat er sowieso veel vraag is naar theologen. Dus vanuit verschillende kerkelijke denominaties is dat van belang, dat er predikanten worden opgeleid. Uh-huh. Maar voor jongeren is het ook een ontdekkingstocht van dat geloof is toch wel belangrijk voor mij. En waar kan ik daar meer van leren? Uh-huh. En we zien ook heel veel jongeren die gewoon eigenlijk gewoon gemotiveerd zijn om hun eigen geloof verder te verdiepen.
1: Ja, en als ik hem omdraai, is het natuurlijk gevaarlijk om aan de voorzitter van het college van bestuur van een theologische opleiding te vragen, maar in hoeverre zit de maatschappij te wachten op nieuwe theologen?
0: Ja, die komen toch wel op heel veel verschillende plaatsen terecht, niet alleen in de kerk. We zien ook op het gebied van geestelijke verzorging dat er eigenlijk grote vraag is. En dat is zowel bij seculiere organisaties als de politie, het leger. Maar ook in verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Je ziet eigenlijk dat op heel veel plaatsen toch ook wel vraag is naar wat drijft de mens en hoe kun je ook op de been blijven in een samenleving als de onze.
1: Ja, en dat is ook op steeds meer plekken die misschien minder voor de hand liggen. Meer studenten theologie dus. Hoe groot is de impact van jullie verhuizing erop geweest, denkt u?
0: We zien wel dat er steeds meer studenten ook die andere studies doen, toch bij ons een minor komen volgen. Of het feit dat we wat meer in het centrum zitten van het land, zeg maar, maakt het voor studenten wat makkelijker. In Utrecht zijn al 60.000 studenten, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus voor hun is het ook makkelijker om een route naar de TU te volgen. Ja. Dus naast de 15 eerstejaars hebben we nog een groep van 30 studenten die een deel van het programma komen volgen.
1: Ja, en ook nog eens op een fantastische locatie in de binnenstad van Utrecht. Maar goed, je moet de studie natuurlijk nooit op zo'n locatie zoeken, maar het heeft wel degelijk meegeholpen aan de populariteit waarschijnlijk. Wat staat er vandaag op de planning voor die nieuwe studenten?
0: Nou ja, in ieder geval, ze krijgen vandaag hun eerste colleges. En vanmiddag gaan we met als college van bestuur ook met de studenten lunchen om ook hun verhalen nog te horen. Hè, van wat heeft je gedreven om deze studie te kiezen. En ook om gewoon dicht bij de studenten te zijn, zeg maar. Vrijdag openen wij het academisch jaar formeel in de Geertekerk. Dat is een mooie bijeenkomst. De andere theologische opleidingen zullen vandaag openen. Apeldoorn en de Protestantse Theologische Universiteit.
1: Ja, precies. Mooi. De start van een heel bijzonder en mooi jaar. Zeker voor deze nieuwe studenten theologie. Pim Boven, voorzitter van het college van bestuur van de Theologische Universiteit in Utrecht. Hartelijk dank en een heel mooi jaar toegewenst.

0: Want ik weet hoe goed mijn God is. Ja, ik weet hoe goed mijn God is.
1: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
2: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
3: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
1: Vanaf 9 uur Blessings.
4: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
1: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Gospel Boulevard and Joy. Half acht is het, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Die maken autorijden duurder, maar de stijging kan ook doorwerken in bijvoorbeeld de prijs van de dagelijkse boodschappen. In de Grand Canyon in Amerika is een dode gevallen door overstromingen en 15 mensen worden vermist. Het komt door noodweer in het weekend. Tientallen mensen werden geëvacueerd. En Iran zegt dat Amerika een supertanker in de straat van Hormuz in brand heeft geschoten en dat er een Amerikaanse drone is neergehaald. Ook zijn uit wraak Amerikaanse bases in de regio beschoten met raketten.
2: Groot nieuws update.
0: De man die vrijdag om het leven kwam tijdens het Big Church Festival in Engeland is de 41-jarige Robert Quanko. Hij was voorganger bij de Jesus the Living Water Church in Eastbourne. 6 andere mensen raakten gewond. Het kwam door een groot houten bord dat viel tijdens het festival, dat daarna op vrijdag onmiddellijk werd afgelast. Later deze uitzending hoor je hier meer over. De openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan verder. De commissie onderzoekt de aanpak van de coronacrisis en hoort vandaag oud-minister en huidig burgemeester van Rotterdam, Carole Schouten van de ChristenUnie. Ze was vicepremier tijdens de coronaperiode. Ook beantwoordt toenmalig SGP-voorman Kees van der Staaij vragen van de commissie. Erna Pijenburg is zaterdag verkozen tot de eerste vrouwelijke oud-katholieke bisschop van Nederland. Ze is nu nog pastoor van Alkmaar en Enkhuizen. De oud-katholieken zijn een kleinere denominatie binnen de katholieke kerk. 10 oktober is de officiële inwijding. Het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanochtend is er vooral in het zuidoosten zon. Elders vallen stevige buien, vooral in de kustprovincies. Het wordt ongeveer 20 graden. Verkeersinformatie is er en die krijg je van de ANWB.
3: Overal is de vakantie weer voorbij. Dat merk je aan de terugkeer van de dagelijkse files. Ook in de regio midden op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. 8 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland was een ongeluk gebeurd bij Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file. De weg is wel weer vrij.
0: Ja, als het toch zo druk is onderweg, dan ga je gewoon iets later van huis. Reis je buiten de spits om. En geef je nu op via grootnieuwsradio.nl/actie voor kaartjes voor Josiah Queen.
2: De nieuwe morgen.

0: Worship met Brooke Lichardwood. What a beautiful name.
1: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Josiah Queen.
0: Ja, want hij komt weer naar Nederland. Na het enorme succes van zijn eerste Nederlandse show keert hij terug. Josiah Queen. Bekend van nummers als Dusty Bibles, Can't Steal My Joy. Vorig jaar was de vraag naar tickets zo overweldigend dat de show op het laatste moment moest uitwijken naar een grotere zaal. Nou, dat gaat dit jaar anders, want hij pakt groots uit en staat in Ahoy Rotterdam. Tjeerd, goedemorgen. Jij,
2: goedemorgen.
0: Delft, Rotterdam, dus even, dus redelijk in de buurt. Ja, in dezelfde hoek ongeveer, hè? Dan houdt het wel op.
2: Ja, precies. Ongeveer dezelfde hoek, ja.
0: Het is niet Groningen en Limburg, zeg maar.
2: Nee.
0: Oh, en je al lang onderweg eigenlijk vandaag?
2: We zijn om 4:15 vertrokken.
0: Oh, joh. Hoeveelste kopje koffie zit er dan al achter de kiezen?
2: Tweede.
0: Oh. Hey, en we, dat zijn Marcel en jij, hè?
2: Ja.
0: Leuk. Top. Gezellig. Als je zo mee is. Een ritje dat nog duurt tot hoe lang vanmiddag ongeveer?
2: Een uur of 4 zijn we klaar, denk ik.
0: Jongen, dat zijn nog wel werkdagen, zeg.
2: Ja. Maar het is een hobby ook, hè?
0: Ja, lekker is dat. Dat hoor ik van zoveel chauffeurs die zeggen: joh, ik word gewoon betaald om iets leuks te doen.
2: Ja, precies.
0: Geldt voor meer mensen, kan ik je vertellen. Geldt voor meer mensen.
2: Mooi, mooi.
0: Ja. En jullie zaten dus al zo vroeg vannacht eigenlijk in de auto.
2: Ja.
0: En hoorde het voorbij komen. Josiah Queen en die kaartjes. Wat zei Marcel?
3: Ja, wat zei hij? Ja, bijna de hele kerk gaat. Dus ja, waarom wij niet?
0: Nou, zeg dat. Bijna de hele kerk gaat. Ja, meestal moet je dan een kaartje kopen. Maar Tjeerd en Marcel, jullie gaan naar Josiah Queen!
2: Yeah!
0: Yeah! Dat wordt fantastisch. Hey, deze dag die kon al niet meer stuk. Het wordt alleen nog maar beter. Geniet ervan, hè?
2: Ja, bedankt, hè?
0: Hoi, hoi.

Cannoli en Ancient of Days. En kaartjes voor Josiah Queen geven we de hele week nog weg. Dus je meldt je via grootnieuwsradio.nl/actie. Zometeen de overdenking van Nadine de Vos. Die gaat over minder angst en meer geloof. Na Gebed om Kalmte van Irma Dee.

0: Een eeuwenoud gebed, zo verwoorden. Het gebed omkant in de uitvoering van Irma Die. De overdenking vertrouwt op maandagochtend van Nadine de Vos, zoals gezegd, over minder angst en meer geloof.
1: Vanochtend een eerlijke bekentenis van mij. Ik doe vaak dingen die ik best wel spannend vind. Voor mijn werk trek ik met grote groepen vrouwen de natuur in. Naar de bergen, buiten, back to basic. En veel mensen denken dat dit voor mij een soort piece of cake is. Dat ik dit zomaar doe. Maar regelmatig ervaar ik best wel angst. Ook door de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. En ja, daar kan ik wakker van liggen. Soms slaan gedachten van angst over wat er mis kan gaan of het allemaal wel gaat lukken, als het ware in op mijn nachtrust. Ik heb voor het slapen gaan echt gebeden en mijn zorgen overgegeven. Maar toch, het lijkt wel alsof mijn ziel langzaam volloopt door golven van angstige gedachten. Het is net als de storm waar de discipelen zich in bevinden in Marcus 4, vers 35. In de avond stappen ze met Jezus de boot in en steekt er een harde stormwind op. En de golven slaan over in het schip, zodat het volloopt. Ze weten heus wel dat Jezus erbij is en toch, ze staan daar te hozen. Ze zien alleen maar donker en voelen nattigheid. En Jezus die slaapt. Hij slaapt totdat ze hem wakker maken, hem erbij roepen. En ze gaan met hem in gesprek. Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Jezus wordt wakker en hij bestraft de wind en zegt tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind gaat liggen en er komt een grote stilte. Jezus spreekt daarna zijn discipelen aan en hij zegt, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En precies die twee vragen heb ik vaak in die donkere nachten ook nodig om te horen. Met een volgelopen hoofd van angst heeft het bij mij meestal geen zin om in bed te blijven liggen. Ik kan beter even opstaan, een lichtje aanzetten en bijvoorbeeld even mijn gedachten opschrijven. Om zo als het ware Jezus wakker te maken, het licht op te zoeken, een gebed uit te spreken en mijn gedachten tot orde te roepen. Door die vraag te laten klinken, waarom ben je zo angstig Nadine? Waar is je geloof? Deze vragen helpen me het grotere plaatje te zien. Te beseffen, net als de discipelen in de boot, wie Jezus is. Er staat dat zij niet meer angstig waren voor de storm, maar dat zij Jezus vreesden met grote vrees, een grotere vrees dan de storm. Ze zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Ze beseffen wie Jezus is en ten diepste doet dat de storm verstillen. Een vraag aan jou. Waarover zou jij minder angstig zijn als je wist dat Jezus in jouw boot was? Waardoor zou jij dingen kunnen oppakken waar je misschien angst bij voelt, omdat je weet wie Jezus is en dat Hij jou aanmoedigt in je leven? Denk eens na over deze vragen. Wat zou jij doen als je geen angst zou hebben?
2: God van eeuw tot eeuw, ook als alles hier verdwijnt, staat uw woord nog overeind.

0: Ademproject met uw trouw. Na de overdenking van Nadine de Vos, wat weet zij toch altijd te bemoedigen en te confronteren. Je hoort haar ook het volgend uur, de nieuwe morgen, met haar overdenking.
1: En verder vandaag?
0: Straks tussen 10 en 12 in Brandstof. Een bekend gezicht, jarenlang het gezicht van Opwekking. Directeur was hij. Ruben Vlag is te gast. Hij nam de moedige stap om te vertrekken bij Stichting Opwekking. Een sprong in het diepe die hem niet direct iets nieuws bracht. En daardoor kwam er een reis naar binnen. Een confronterende reis waarin hij veel over zichzelf, leiderschap en God leerde. En daar gaat hij over praten als hij te gast is. Straks tussen 10 en 12 bij collega Eunice in Brandstof.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
6: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo. Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
10: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit, jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Buitenlandse studenten leveren ons land meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat komt doordat er steeds meer na hun afstuderen hier blijven. Momenteel ongeveer 1 op de 5. Ze gaan in Nederland aan het werk en betalen dan dus ook belasting. Door noodweer dit weekend in de Grand Canyon in Amerika zijn daar overstromingen en is er een dode gevallen. 15 mensen worden vermist. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam in de bergen. Ook bij andere waterkrachtcentrales zitten door de overstromingen werknemers vast op onbereikbare plekken. In de straat van Hormuz staat een supertanker in brand. Iran zegt dat het komt door een Amerikaanse aanval en dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Ook zijn uit wraak raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Jordanië en de Emiraten. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer. Eerst vooral in het noorden en westen, later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. En dat was het ANP Nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Met de afloop van de zomervakantie zijn de dagelijkse files weer gekeerd. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitse grens richting Utrecht, is veel vertraging. Er is ook een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. 7 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht. Je kan beter omrijden via Nijmegen, via de N325, A15 en de A50. Een ongeluk op de A27 Almere richting Gorkum geeft 6 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten meer dan een halve uur vertraging. Daar zijn dan ook 3 rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A28 Groningen richting Zwolle. 11 kilometer file tussen Staphorst en Zwolle Noord, een kwartier erbij. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem 20 minuten vertraging tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. En 20 minuten op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file.
14: Ja, goedemorgen. Welkom in je normale werkweek. Het gewone ritme. En voor sommige mensen is het heel fijn dat dat gewoon nu weer begint. De nieuwe morgen is er vertrouwd met zometeen muziek.

0: Over geloofsvertrouwen. Build a boat hoor je zometeen.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. worldvision.nl.
6: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. worldvision.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Oh, Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
15: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
16: Groot nieuws.
15: De Nieuwe Morgen.
16: Met Annemarie Biljart.
15: Het christelijke radiostation.
16: Groot.

0: Wat een geloofsvertrouwen. Een boot bouwen terwijl er nog geen druppel regen is gevallen. Colton Dixon hoorde je. Goedemorgen. Een mooi nieuw nummer heeft hij ook voor mensen die ooit beschadigd zijn door de kerk. Clou van het liedje, letterlijk in één zin. Ik hoop dat je God vindt, ondanks wat de kerk of medegelovigen je hebben aangedaan. Nou, dat in combinatie met vertrouwen. Ondertussen, betekent dat een vlekkeloos leven zonder hoppels en dalen nou helemaal niet? Kijk naar wat er in de wereld gebeurt, daar hoef ik je eigenlijk niet over bij te praten. Je weet het. In al dat wereldnieuws ook de tragedie van afgelopen vrijdag in Engeland, waar het Big Church Festival van start ging en weer gecanceld werd vanwege dat vreselijke ongeluk waarbij één man om het leven kwam en er meerdere gewonden vielen. Collega Nando was ook op dat festival. Je hoort er zometeen meer over.
1: Dagtekst.
0: De laatste vijf psalmen die allemaal beginnen en eindigen met loof de Heer, halleluja. In de context van de herbouw van Jeruzalem en de tempel een hoopvolle toekomst. Je leest in psalm 147 vers 3. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Psalm 147 vers 3 is de dagtekst.
2: Mag

0: Anne-Michel en Maaike van Putten veilig in mijn armen. Het had een geweldig festivalweekend moeten worden, maar het Big Church Festival in Engeland eindigde vrijdag in diepe rouw. Een groot bord viel op een 41-jarige man die ter plaatse overleed. 6 anderen raakten gewond en de organisatie maakte direct een einde aan het festival. Collega Nando Kok was daarbij en sprak met Lambert Dekkers, voorzitter van Big Church Europe.
1: Wij zaten er echt, denk ik, zo'n 200 meter vandaan. In een tent eigenlijk. We waren net aangekomen. Ik denk dat we een uurtje op het terrein waren. En overal feestvreugde. Alles kwam eigenlijk op gang. Wel harde wind, maar zonnig. En opeens ging de muziek uit. En zagen we een helikopter in de lucht komen. En begon eigenlijk de sfeer te veranderen. En iedereen was eigenlijk aan het wachten van wat is hier aan de hand. Totdat alles werd afgezet en het de ene na de andere ambulance kwam. En toen wisten we, het is iets serieus.
2: Kun je woorden geven aan de verslagenheid hier op het terrein?
1: Ja, ik denk dat dat... Het was een mix. Je merkte op een gegeven moment toen het duidelijk werd dat er wel heel veel vrede was op het terrein. Tegelijkertijd, dat is misschien ook wel de eigen emotie, maar dat merkte je ook om je heen. Er was heel veel teleurstelling en verdriet. Omdat het zo anders was dan wat iedereen had verwacht. Het was de eerste editie, volledig uitverkocht. En er was een excitement. En dat slaat er in één keer om in van, wat is hier gebeurd? Want het duurde lang voordat we echt duidelijkheid hadden wat er werkelijk was gebeurd. En dan ben je aan het

0: die het direct treft. En dan in tweede instantie natuurlijk naar alle bezoekers en iedereen die met een hele andere verwachting was gekomen.
1: Achter ons zien we mensen wachten op de shuttlebus op weg naar huis. Gisteravond laat kwam dan dat bericht van het gaat definitief stoppen. Big Church, dat draait echt om die christelijke community hier in Engeland. Wat is het effect voor die community dat dit is gebeurd?
0: Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Maar ik denk dat het in de ene kant samenbrengt. Kijk, het besluit op zich dat je niet door kan gaan is denk ik ondiscutabel. Iedereen begrijpt, je kan niet door als er zoiets is gebeurd. Hè?
1: Want het is een feeststemming. Dat kan je niet doen als zoiets is gebeurd.
0: Nee, dat is het. Dat is het. Dus ik denk dat er ook alleen maar begrip is onder alle bezoekers. En nu is het vooruitkijken en verwerken wat er is gebeurd.
1: Kan een festival terugkomen naar zo'n situatie?
0: Ik hoop het wel. En ik denk het ook. Maar dat is eigenlijk nog te vroeg om daar echt de antwoorden op te geven. En het is nu verwerken. Zorg voor de mensen die naar huis zijn gegaan. Zorg voor de slachtoffers. Alles goed op een rijtje zetten. En daarna weer vooruitkijken van hoe nu verder.
1: Jullie hebben als organiserende stichting voor Big Church Europe net deze week de presentatie gehad van de Europese tak die in Limburg zou gaan plaatsvinden in 2027.
0: Ja.
1: Heeft dit invloed op die plannen?
0: Nou, vooralsnog niet. We gaan er gewoon vanuit dat dit goed geëvalueerd wordt. En daarna gaan we de plannen met elkaar bespreken. Maar op dit moment worden dat soort grote beslissingen niet genomen. En dat is eigenlijk de status van nu. We hebben wel op de website de boel even stopgezet. Dat betekent even geen verkoop. We willen betrokken zijn bij wat hier is gebeurd. We merken ook aan de leiding hier en de leiding in Nederland dat we heel erg verbonden zijn. Dus we trekken echt hierin samen op. En dat zal de komende dagen wel duidelijk gaan worden wat de volgende stappen zijn. Op dit moment staat er een persbericht op zowel de Engelse site als de Nederlandse site. Dus als mensen nog even een officieel bericht willen lezen, kan dat. En daarna besluiten we vanaf wanneer we weer doorgaan en hoe we dan doorgaan.
1: Wat is jouw gebed?
0: Nou, mijn gebed is dat dit, want we voelen dit als toch wel een, het is echt een aanval op zoiets. Hè. Ik kan het geestelijk benaderen, maar het voelt echt dat er, dat het een strijd is wat een klap heeft gekregen. En dan is mijn gebed dat God dingen omdraait. Je staat zo mooi in de Bijbel van, hij kan van verdriet, hè, de rouw en de as, kan hij vreugdeolie van maken. En eigenlijk is mijn gebed dat op een of andere manier iets goddelijks zal gebeuren. Dat dit wordt omgedraaid door God. En dat we weer terug kunnen naar dat moment van vanuit rouw weer komen naar vreugde. Maar nu is er een tijd van verwerken. Nu is er een tijd van rouw. En mijn gebed is dat daarna weer terugkomen in die vreugdemomenten.
2: Lambert Dekkers, voorzitter van Big Church Europe, in gesprek met collega Nando. Luisteraar Henk Westerhuis, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ook jij was daar in Engeland op dat vreselijke moment. Hoe heb jij aangesloten bij dat gebed waar Lambert Dekkers het over heeft?
3: Nou, ik denk gelijk aan een psalm, psalm 21. Kijk naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? De hulp komt van de Heer. En dat is waar wij nu de hele tijd aan denken en wij stonden vooraan bij Fanny Cash toen wij de traumahelikopter zagen landen. En toen keken we elkaar al aan en toen wisten we al van dit is foutenboel.
2: Wat gebeurde er onder al die bezoekers op dat moment?
3: Er was een drama natuurlijk. Ik zag wel spontaan kleine groepjes mensen ook bidden. En daarna werd er toch wel veel over gesproken van hoe dit kon gebeuren. En ja, niemand heeft daar natuurlijk een antwoord op. Dus,
2: nee.
3: Het was wel heel veel verslagenheid. Dus wat dat betreft kan ik me aansluiten aan bij Nando. We waren net bij de laatste liedje van Fanny Cash onderweg naar Ann Wilson. En toen zagen we ook de ambulances allemaal komen. En we werden gelijk weer teruggestuurd naar de verzamelplaats wat bij de mainstage was. Dus Ja. Dus ik wil wel met een positieve iets eindigen. En dat
2: ja, want ik vroeg me af, wat voor gevoel overheerst nu op deze maandag? Want teleurstelling...

0: Dat een festival niet doorgaat, ja. dat is één ding. Maar dat verdwijnt uiteraard helemaal naar de achtergrond. En het medeleven naar de slachtoffers in de eerste plaats. Klopt. En de nabestaanden.
1: Klopt, wij zijn zaterdag al teruggekomen. Dus verslagenheid, dat speelt bij ons toch een hele grote rol. Zelfs tot op vandaag, want we zouden eigenlijk nu in de auto zitten naar huis toe. En de hele weekend hebben we er wel over gesproken. En denk je er wel aan. Ook gisteren zijn we naar de Mosaic Family in Arnhem geweest. En daar hebben we ook voor gebeden. En daar hebben we ook heel veel over gesproken. Dus je merkt gewoon verslagenheid. Dat is toch wel het grootste woord. Dus.
0: Ja. En toch zei jij, ik wil positief tussen aanhalingstekens onder deze omstandigheden eindigen.
1: Er is een nieuwe band wat wij gehoord hebben. Die speelde voor Franny Cash. En dat was Strings and Hearts. En laat die band nou net komen als de voorprogramma voor Joshua Queen. En die hebben eigenlijk een heel mooi lied ook gedraaid van Maverick Music, als ik het goed uit mijn hoofd heb. Bass. En laten we die nou net gisteren ook gezongen hebben bij de Mosaic 0318. En toen kreeg toch een klein beetje dat gevoel weer terug wat we op de festival hadden. Dus dat namen we wel weer mee terug.
0: En die community waar dan over gesproken wordt, dat verbonden zijn met elkaar.
1: Ja.
0: Dat is dus echt onder alle omstandigheden. Daar heb jij het over.
1: In Engeland is het heel erg groot. Op Facebook wordt ook heel veel daarover gesproken. En iedereen die bidt mee. En er is zelfs al £45.000 opgehaald voor de voorganger die in Eastbourne is overleden. Eastbourne is een plaatsje wat er vlak erbij ligt. En ik heb ook begrepen dat de kerkdienst er gisteren niet door is gegaan. Dus er is een hoop verslagenheid ook daar. En daar gaan onze gedachten toch zeker naar uit.
0: Zeker.
1: Want deze voorganger was getrouwd en had ook een dochter. Dat moet gewoon vreselijk zijn. Dus.
0: Dat is het 41-jarige slachtoffer. Dank voor wat je gedeeld hebt, Henk Westerhuis. We spraken over de grote tragedie op dat Big Church Festival in Engeland afgelopen weekend.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk de hele tijd vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see you all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Natalie Grant en Mary Mary met Shackles Praise You. En daarvoor Lauren Daigle, die ook zou optreden tijdens dat Big Church Festival in Engeland. Half negen is het. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Buitenlandse studenten leveren ons land per saldo geld op, zegt het Centraal Planbureau. Het vorige kabinet wilde de instroom beperken, maar nu blijkt dat het juist voordelig is, want na hun studie blijven ze vaak hier en gaan dan belasting betalen. Een vast energiecontract is in een half jaar veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer, meldt nu.nl. Dat komt vooral door de gasprijs. Die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. En het dodental door de overstromingsramp in de Himalaya nadert de 1000. Maar het kan nog veel verder oplopen, want duizenden mensen worden vermist. Ook enkele Nederlanders en Belgen.
2: Groot nieuws update.
0: De man die vrijdag om het leven kwam tijdens het Big Church Festival in Engeland is de 41-jarige Robert Kwanko. Hij was voorganger bij de Jesus the Living Water Church in Eastbourne. 6 andere mensen raakten gewond. Dat kwam door een groot houten bord dat viel tijdens het festival, dat daarna op vrijdag direct werd afgelast. De openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan verder vandaag. De commissie onderzoekt de aanpak van de coronacrisis en hoort oud-minister en huidig burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten van de ChristenUnie. Ze was vicepremier tijdens de coronaperiode. Ook beantwoordt toenmalig SGP-voorman Kees van der Staaij vragen. Erna Pijenburg is zaterdag verkozen tot de eerste vrouwelijke oud-katholieke bisschop van Nederland. Ze is nu nog pastoor van Alkmaar en Enkhuizen. De oud-katholieken zijn een kleinere denominatie binnen de katholieke kerk. 10 oktober is de officiële inwijding. En de Sint-Willibrordkerk in Vierakker, de Gereformeerde Kerk in Andijk en de Adventskerk in Assen zijn onder meer nog in de race voor de mooiste kerk van Nederland. Trouw schreef de verkiezing uit. Afgelopen zomer boog de vakjury zich over die ene mooiste. Donderdag wordt de winnaar bekend. Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanochtend is er vooral in het zuidoosten zon. Elders vallen stevige buien. Vooral in de kustprovincies met kans op hagel en onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Verkeersinformatie is er en krijg je van de ANWB.
3: De meeste files staan in de Randstad en in Gelderland. Ongelukken veroorzaken de meeste extra reistijd. Er was een ongeluk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Dus knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek staat 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A27 Almere richting Gorinchem zorgt een ongeluk voor een half uur vertraging. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten staat 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Is ook dicht op de A28 Groningen richting Zwolle bij Zwolle Noord. 13 kilometer file vanaf Staphorst door een ongeluk. Nee, door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit den Dolder en Utrecht. 6 kilometer stilstaand verkeer door dat ongeluk op de A27 bij Lunetten. En de vertraging is een uur.
4: Annemarie Biljart.
0: Het is echt waar. Ze zijn allemaal weer naar school. Dus jij kan gewoon een bakje koffie pakken, achteroverleunen, staartje van de Nieuwe Morgen meebeleven.
2: De Nieuwe Morgen.

0: Need to breathe and happiness. Ja, de scholen zijn weer begonnen. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent de wereld van de studies ingedoken.
2: Ja, zeker. Ja. Theologie is natuurlijk weer hip. Daar hadden we het vanochtend over.
0: Ja.
2: Mensen die het woord hip gebruiken overigens niet. Die zijn meestal niet meer hip. Maar eerder vanochtend hoorden we Pim Boven van de Theologische Universiteit Utrecht hierover. Daar zijn dit jaar 15 nieuwe aanmeldingen. Klinkt niet veel, maar dat is voor deze studie best wat. En ik kan beamen dat dit natuurlijk de allerleukste opleiding is om te doen. Maar er zijn daarnaast talloze studies waar je uit kan kiezen. Wat denk jij dat de drie populairste universitaire opleidingen zijn?
0: Rechten?
2: Nee.
0: Niet vrije tijdskunde?
2: Nee. Die klinkt wel goed, maar nee.
0: Oh, nou.
2: Nee, we zitten waar studenten zich het meest op oriënteren, want dat is waar ik cijfers van kon vinden, zijn geneeskunde, criminologie en diergeneeskunde.
0: Oké.
2: Of ze het dan daadwerkelijk ook gaan doen, dat was me niet helemaal duidelijk. Maar dit is in ieder geval het meest populair. En daarnaast zijn er ook elk jaar nieuwe opleidingen die je kan doen. Wat opvalt is dat het vooral Engels en cool moet klinken. Een greep uit de opties dit jaar. Je kan bijvoorbeeld Urban Sustainability Studies doen. Nou, iets met groen en klimaatverandering en energie en zo. Nou, heel mooi, maar het klinkt vooral hip. Dan heb je nog Geo Maps Data. Mag je met kaarten, drones en laserscanning aan de slag. Dat, als kind had ik hier, denk ik, was ik wel aan opgegaan. En dan heb je nog Architectural Crafts. Nou, klinkt alsof je gebouwen mag tekenen, maar je gaat aan de slag met 3D-printen en zelfs traditionele ambachten.
0: Dat is een hele opleiding doen om het uit te kunnen spreken.
2: Ja, dat alleen al, ja. En dan heb je nog de opleidingen die je toch wel niche zou kunnen noemen, waarvan je als ouder zou zeggen, lieverd, ik hou van je, maar weet je het wel zeker? Zoals Viking-studies. Vrij specifiek, maar je mag dan wel op tripjes naar Scandinavië. Dat is wel leuk. Je hebt nog een studie naar de zangeres Taylor Swift. Wat je aan hen hebt, geen idee, maar voor fans zal het wel leuk zijn. En je hebt een opleiding tot doedelzakspeler. Gek genoeg moet je daarvoor naar België en niet naar Schotland. Nou, maar goed, ook dit seizoen is er natuurlijk maar één studie die echt telt. En daar hoef je niet voor op kamers of duizenden euro's aan collegegeld voor te betalen.
0: Bijbelstudie!
2: Ja, natuurlijk! De Bijbelstudie, zo is het.

0: Chris Tomlin en Doesn't He. De overdenking op maandagochtend krijg je vertrouwd van Nadine de Vos. Je vindt haar overdenkingen ook in onze podcast Preken en Overdenkingen. Alles overzichtelijk op een rijtje. Vandaag heeft ze het over met Jezus te maken hebben.
1: Vanochtend wil ik met jullie stilstaan bij het verhaal dat meteen in het eerste hoofdstuk van Marcus staat geschreven. Hier gebeurt iets dat Marcus nog niet eerder heeft meegemaakt. En hij schrijft in vers 21 dat zij in Capernaum komen en dan op de Sabbat naar de synagoge gaan, Jezus en zijn discipelen. En Jezus geeft daar onderwijs. En de mensen staan versteld van zijn onderricht. Waarom? Want hij onderwijst hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Wat wordt hiermee bedoeld? Er valt iets op. Dit is iets anders. Een ander soort gezag. Dit is een spreken met liefde en niet met regels. En het gaat veel dieper, niet alleen maar over gedrag. Nee, Jezus spreekt tot het hart. En dan in die synagoge is er ook een man. Een man met een onreine geest. En die geest die begint te schreeuwen als hij Jezus ziet. En hij zegt, ga weg. Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Een onreine geest die roept, ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Bizarre gedachte dat de uitspraak van een onreine geest opgeschreven staat in het Heilige Woord van God. Waarom zou God dat hebben laten opschrijven? Nou, misschien wel als getuigenis aan jou en mij. Als wij niet getuigen, dan doen zij het wel. Zelfs zij, de onreine geesten. Of misschien wel juist de onreine geesten. Want zij weten donders goed wie Jezus is. Zij kennen de geestelijke wereld. Zij kennen wat licht en duister is. Wat een grote gebeurtenis. En het verhaal gaat verder, want Jezus bestraft de geest en zegt zwijg en ga weg uit hem. De onreine geest doet de man stuiptrekken en hij gaat al roepend weg. En iedereen die eromheen staat is verbaasd. En ze vragen aan elkaar, wat is dit? Wat is dit voor nieuwe leer? Dat hij ook onreine geesten met gezag bevel geeft en dat zij hem gehoorzaam zijn? Jezus' gezag gaat verder dan dat wat ze tot dan toe kennen. Ze staan met hun mond open te kijken van verbazing. En dit bericht verspreidt zich snel. 'S Avonds staan er allemaal mensen voor Jezus' deur, met vrienden en familie met onreine geesten. En Jezus drijft ze uit. En dat deed me afvragen. Wie ken ik die er slecht aan toe is? Misschien wel door demonen bezeten, door leugens, kwade en destructieve gedachten? Zien we dat nog zo? Beseffen we dat die geestelijke wereld er is? Beseffen we nog dat Jezus ook diezelfde autoriteit nog heeft? Met wie zou jij dan 's avonds bij Jezus aan de deur staan? Breng die persoon vandaag in gebed aan zijn voeten. Want Jezus is dezelfde. Gisteren, vandaag en morgen. Hij heeft autoriteit en hij wil met jou te maken hebben. Juist omdat de duistere geesten niet willen dat Jezus komt, breng jouw vrienden, buren, familie in het licht en laat ze kennis maken met Jezus.

0: met Red Worship, Alpha en Omega, de neuzen dezelfde kant op.
1: De eerste blessing van de dag.
0: Tim, goedemorgen.
2: Yes, goedemorgen. Die allereerste blessing gaat vanmorgen richting Vlissingen. Naar het project Hoop voor Vlissingen, met plekken van ontmoeting, geloofsgroei en hoop. En ze hebben het verlangen om mensen die normaal gesproken weinig met kerk of geloof in aanraking komen, kennis te laten maken met de christelijke boodschap van hoop. En deze morgen voor iedereen die betrokken is, een blessing om je te bedanken en om je aan te vuren. Eigenlijk is dit al een blessing die ik hier presenteer, maar zometeen natuurlijk ook de muziek erbij om er nog meer kracht bij te zetten. Ik zou zeggen, schuif weer lekker aan. We gaan vertrekken met de allermooiste muziek die jij hebt uitgezocht. Mocht er nog een plaat moeten worden toegevoegd wat jou betreft aan de uitzending van vandaag, dan is er nog een kleine kans. Dus app de studio en dan kijk ik wat ik nog voor je kan doen.
0: Blessings na het nieuws van 9 uur.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
6: Loco.
5: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Internationale studenten kosten ons land geld, maar ze leveren vaak nog meer op. De politiek wilde de instroom lang beperken vanwege kostenposten als sociale zekerheid en zorg. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de studenten steeds vaker blijven, hier aan het werk gaan en dan dus ook belasting betalen. Een vast energiecontract is veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer dan in februari, meldt nu.nl. Dat komt vooral door de gasprijs, die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook stroom is duurder. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de overstromingsramp in de Himalaya. Maar het kunnen er nog vele malen meer worden, want duizenden mensen worden vermist, ook buitenlanders. Verder zitten er mensen vast op onbereikbare plekken, bijvoorbeeld werknemers van waterkrachtcentrales in de bergen. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer, eerst vooral in het noorden en westen en later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. En dat was het ANP Nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Nogal wat aan de hand vanochtend door een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bijvoorbeeld 13 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. De weg is wel weer vrij. De A27 Almere richting Gorkum is ook weer vrij bij knooppunt Lunetten. 10 kilometer file nog vanaf Hilversum, een kwartier vertraging. Een half uur op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden. De A67 Venlo richting Eindhoven is de linkerrijstrook dicht in beide richtingen bij Gelderop. Er staat richting Eindhoven 8 kilometer file vanaf afrit Zomeren. En verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Maastricht, via de A73 en de A2.
2: Yes, dankjewel. En zometeen blessings. De vraag is, wie ben je? Waar ben je op dit moment? En wat houdt jou bezig? Terwijl je nu luistert, je kunt het ons weer laten weten. App jouw actuele luisterstatus nu door. En Laura's Story, die wacht je zometeen op met het nummer Blessings.
6: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetke kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
20: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
19: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
21: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
23: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
24: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
25: Groot
24: Blessings.
25: Met Tim Hendricks.
24: Het christelijke radiostation.

Aurora Stories schreef dit nummer in een zware tijd, met meer vragen dan antwoorden. Ze was een aantal jaar getrouwd met Martin, een knappe atleet, toen ze plotseling te horen kreeg dat hij ernstig ziek was en met spoed geopereerd moest worden aan een hersentumor. We begrijpen het niet, zegt Laura. Waarom ziekte, waarom verdriet? Maar als God onze gebeden niet beantwoordt op de manier die wij graag willen, betekent dat dan automatisch dat hij dus helemaal niet antwoordt? Of kan dat misschien ook iets anders betekenen? Voor Laura is één ding zeker. God leidt ons dwars door alle beproevingen. En misschien zegent God ons juist in die heftige momenten en kunnen we hem dichterbij ervaren dan ooit. Dat is de boodschap met Laura's Story en Blessings. Aan het begin van Blessings. En Sonja die meldt zich en is er eerlijk over. Mijn luisterstatus is dat ik me verslapen heb. Ja, en mijn collega het even zonder mij moet doen. Sorry, maar ik kom eraan. Ze komt snel helpen onder het genot van goede muziek. Neemt Grootnieuws Radio mee. Iedereen een gezegende dag. Meerte die zegt, mijn man en ik zijn onderweg naar Texel voor een paar dagjes vakantie en daar vieren we zijn verjaardag. Zin in, onderweg, groot nieuws erbij, altijd goed. Erna zegt, weer aan het werk op volle toeren hier in de worstenmakerij. Ik zie het, Erna. Rebecca die is de cavia's aan het verzorgen. Henk die meldt zich achter de computer om te werken aan het kerkblad van de hervormde gemeente Zevenhuizen, dat volgende week weer uitkomt. Mensen dus houden bus in de gaten. En Joke die is aan het ontbijt in de tent in Zwalmen op de camping. Anja dan nog eventjes, die heeft nog een beetje vakantie. Dus lekker luisteren. En die heeft het online Israël weekend op de Battled meegemaakt. Wat een bemoediging. En Ad nog even, die is present vanuit Huissen. Ik sta aan vrachtgemalen hoogovenslakken te lossen. Hoogovenslakken. Steenachtige bijproduct dat ontstaat bij de productie van ruw ijzer in een hoogoven. Weet je dat ook weer? Wie ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is, dit zijn ze, de blessings van vandaag. Het is maandag 31 augustus in het jaar 2026. Ja, is een goed jaar hoor, wat betreft de blessings. En deze mogen we doorgeven namens het bestuur, kernteam van Stichting Hoop voor Vlissingen. Christian Dekker spreekt namens bestuur en kernteam als hij zegt, vrienden van Stichting Hoop voor Vlissingen, broers en zussen, van harte zin, kracht, geloof, hoop en een overvloed van liefde toegewenst voor het nieuwe seizoen. Laten we de schouders eronder zetten, schouders aan schouder hetzelfde doel najagen, dat in Vlissingen en omstreken mensen Jezus ontmoeten en hem van harte gaan volgen. Dat is ons gebed, dat is ons verlangen. En we zijn heel erg blij en dankbaar met jullie en voor jullie werk. Christian Dekker namens bestuur en kernteam. En ook Sela met Gods verhaal gaat door.

Julia uit Willem en Marieke onderweg naar Italië met Grootnieuws Radio aan op dit moment. Een goede reis voor jullie. Dan naar Den Haag, want Fred wil graag iets zeggen tegen Roline Pathuis-Doren uit Den Haag dus. Want lieve Roline, zaterdag heb je je 79ste verjaardag mogen vieren. Je bent begonnen aan je 80ste levensjaar. En onlangs heb je weer een achterkleinzoon bijgekregen. Wat een zegen. God is goed en ik ben dankbaar dat ik jou nu alweer bijna 8 jaar als mijn echtgenote aan mijn zijde mag hebben. Je bent voor mij een godsgeschenk en ik hou van je. Van jouw eigen doe je. En dit is Michael W. Smith met het prachtige lied Great is Thy Faithfulness. Het cadeau.

Michael W. Smith en Great is Thy Faithfulness. En terwijl je lekker zit te genieten van de muziek, mogen we elkaar begroeten. Hans en Gerda die zwaaien eventjes. Ze zeggen, zaterdag hadden we een mooi feest van onze kleinkids. Tweeling Tirza en Joel uit Molenaarsgraaf, 20 geworden. Wat een zegen. Ah, mooi even die blessings delen. En Wiepje en Meinder, jullie laten weten, wij zitten nog een weekje met vakantie in Ermelo. Het regent hier, maar ja, met blessings schijnt de zon. Dat is mooi. Miranda, laat ook even weten, ik luister gezellig mee naar jullie radiozender. Nou, jullie radiozender, Miranda, het is jouw radiozender.

radiozender, hè? Dus niet vergeten. Martin die zegt goedemorgen, deze stamgast is er ook weer bij. Fantastisch. En ook Gert-Jan, stamgast, krijgt ze kraakhelder binnen de blessings in België. En Elisa is onderweg naar school voor ja, weer de eerste dag werken na de vakantie. Ja joh, ja, ik vond morgen ook voor het eerst weer de kinderen naar school brengen. Dat was toch wel even een momentje, misschien herken je dat ook. Daar gingen ze alle drie. En ze hadden er heel veel zin in, gelukkig maar. En ja, dus het zijn toch van die gouden momenten. Hè, dat je denkt, stop de tijd even. Ik wil dit vasthouden, dit geluksmoment. Als ik ze zo ja, de klas weer binnen zie wandelen in het nieuwe jaar. Nou ja, we gaan naar Drachten met een muzikale blessing voor Marja Dijkstra. Marja, heel veel shalom en liefs van Mattie van der Bij. Ze zegt het met muziek. Ze zegt, lieve Marja, vandaag ben je 70 geworden. Wat een bijzondere mijlpaal die je een hele, op een hele speciale plek mag vieren. Want jouw grootste wens was ooit om nog eens naar Israël te kunnen gaan. En dat is ook waar je nu bent. Samen met je dochter om te genieten van wat hopelijk een onvergetelijke reis zal worden. En ja, ik hoop dat jullie samen mooie herinneringen zullen maken, zegt Mattie. Als het goed is, ga je vandaag naar Jeruzalem, waar je heel erg lang naar uit hebt gekeken. Dus wil ik je vandaag feliciteren met een toepasselijk lied, een blessing. Vanuit Drachten stuur ik je Jeruzalem, stad van goud, van Christian van Woerd. Ja, een hele dikke knuffel ook. En ik ben dankbaar voor onze vriendschap. Lieve Marja, shalom. En heel veel liefs van mij, Mattie. Van erbij.

0: Als ik jou vergeet, o Jeruzalem, laat mijn rechterhand aan zichzelf vergeten.
1: Maria. Een lied dat vandaag dus klinkt op een bijzondere plek in Israël. Daar waar jij nu bent. 70 jaar geworden, ook namens Groot Nieuws van harte. En dit lied, Christian verwoord, Jeruzalem, stad van goud, dat om meerdere redenen natuurlijk extra lading krijgt, dat het vandaag klinkt. Ook de roerige tijd op dit moment daar in het Midden-Oosten. Wat bijzonder dat je daar nu op dit moment bent. Ja, zo met jou verbonden. Linda die voelt zich ook met jou verbonden. Die zegt, ik heb een beetje slechte nachtrust gehad. Mijn hoofd ging malen en toen ben ik gaan bidden en ik vond rust. God is er in alle omstandigheden van je leven. Hij blijft dezelfde. Hij is trouw en hij is een God van genade. We mogen God daar elke dag voor prijzen en ik wil dat doen. Ik wil het lied laten klinken voor mezelf of voor iedereen die het wel eens moeilijk heeft. Casting Crowns en God of All My Days, The Blessing. I can't.

0: days.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
3: Johan en Joukje, een hele goede morgen. Fijn jullie te mogen begroeten, ook vandaag weer. Deze keer ja, in Oostenrijk. Het is wat, joh. Ja, ik stel mij zo voor hoe jullie in Oostenrijk zijn. Ik heb een heel mooi landschap, een heel mooi plaatje heb ik nu voor me. Maar Joukje zegt iets tegen jou, Johan. Dat zul je wel begrijpen, want lieve schat, zegt Joukje, vandaag mag jij jouw 56e verjaardag vieren. En dat mogen wij dus doen vanuit het prachtige Oostenrijk, genietend van Gods wonderbaarlijke schepping. En ik bid jou, Johan, Gods rijke zegen toe voor dit nieuwe levensjaar. En dat wij nog lang voor elkaar gespaard mogen worden. Weet dat ik bijzonder veel van jou hou. Een super dikke verjaardagskus en knuffel van jou, Joukje. En Joukje zegt het met een gaaf lied dat we voor je gaan draaien, Johan. De goedheid van God. We vieren het mee hier in Nederland. En daarover gesproken, ook Gerrit en zus Pieti sluiten zich aan bij het feestje en laten weten, bovenste beste broer Johan, alweer een jaar voorbij. Hartelijk gefeliciteerd met jouw nieuwe levensjaar en nog vele jaren in gezondheid samen met Joukje, jouw vrouw. Maak er samen een mooie dag van. En kijk eens omhoog naar de bergen. Waar komt onze hulp vandaan? We mogen weten dat onze hulp van de Heer is in alle omstandigheden. En je bent al wel niet thuis vandaag, maar reken er maar op dat je onder de visite niet uitkomt. Een zegengroet vanuit Damwoude. En van dus broer Gerrit en zus Pieti. We beginnen met de goedheid van God op verzoek van Joukje en daarna het lied Kijk omhoog van Lef, aangevraagd dus voor je broer en zus. Ik hou

0: moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag. Grootnieuws.
2: Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.
3: Als we soms de moed verliezen,

nog gaat komen. Of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven, dat onze toekomst zeker is.

Weer een fantastische muziekmix die jij hier voor elkaar krijgt. Met alle platen die worden opgegeven. En deze heb je te danken aan Arjan Simon Karolski met I Wonder As I Wonder. Heb je muzikale ideeën? Ja, laat het even weten. Hè? Als er zomaar ineens een lied bij je komt opborrelen, laat ons weten. Dan kunnen we hem draaien. En dan kan het tot zegen zijn voor jezelf en tot zegen voor een ander. Dat is toch een beetje het idee. De muzikale blessings die we hier aan elkaar doorgeven. Heb je ideeën om iemand in het zonnetje te zetten? Wil je een bemoediging laten klinken? Gewoon ons laten kennismaken met hele mooie, waardevolle muziek. Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/blessings en plan jouw verzoek in. Ja, en soms dan kunnen wij ook natuurlijk gewoon tijdens de uitzending nog snel schakelen. Wij zijn voor vandaag op pad gestuurd naar Dinxperlo. Nou, wij gaan heel graag naar Dinxperlo. Zeker als het voor Joke Naberman is. Joke, goedemorgen. En je krijgt een hele dikke knuffel via de radio van Leni. Leni van Duin. Want, lieve Joke, ik ken jou als een dankbaar en blij mens, zegt Leni. Die elke nieuwe dag als een geschenk van God ervaart. En ondanks jouw lichamelijke beperking ben je opgewekt en positief. Met iedereen maak jij een praatje en je getuigt vrijmoedig van jouw Heer en Heiland. Dank je wel voor jouw vriendschap. En fijn dat we de dingen die ons bezighouden kunnen delen, omdat we gelijkgestemd zijn. Je houdt ook veel van zingen. En daarom geef ik jou nu ook een blessing voor je verjaardag. Hartelijk gefeliciteerd, lieve Joke. En nog vele jaren. Totdat hij komt op de wolken. Onze verwachting en hoop. Liefs en een knuffel van Leni. Met Christian Verwoerd en elke dag.

0: Christian Verwoord met Elke Dag. En we gaan verder met het programma Brandstof. We bereiden je alvast voor, ja?
1: Sorry Tim, ik wou zeggen, dat is niet elke dag.
0: Dus niet elke dag, elke maandag.
1: Zeker.
0: En elke vrijdag. En elke zaterdag.
1: Heel goed.
0: Ja, ik heb het programma gids uit mijn hoofd geleerd hoor.
1: Fantastisch.
0: Ja, je zal maar overhoord worden op de zender en dan moet je het wel weten.
1: Nou, zo is het.
0: Hé, hey, wie zit er zometeen bij jou in de uitzending? Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, ik vind dit ontzettend leuk. Het is iemand die wij eigenlijk heel goed kennen, maar al een tijd niet hebben gesproken. En zijn naam is Ruben Vlag.
0: Nee, Ruben Vlag.
1: Leuk hè?
0: Bij ons in de uitzending,
1: ja,
0: zometeen.
1: Zo even, hij heeft beloofd even een rondje te doen, even handjes te schudden. Dus ga daar klaar voor staan.
0: Leuk. Nou, ik heb hier nog een laatste plaat. Hiermee gaan we echt naar Brandstof. We maken de brug met In Salvation, Sander en Angela en Hij Leeft. Hij Leeft.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
6: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zitten sinds een uur weer bij elkaar om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen over de begroting. Gisteren lukte dat ondanks uren praten niet, maar de druk groeit, want vanavond laat moet het klaar zijn. Struikelblok is de koers om steun te krijgen vanuit de oppositie. De kapitein van de veerboot die verging bij Cyprus heeft het zinkende schip verlaten, zeggen passagiers. Ook zeggen ze dat de deuren aan boord op slot zaten. De verhalen worden meegenomen in het onderzoek. De bemanning is gearresteerd. 8 mensen zijn verdronken en er zijn ook nog vermisten. In Nepal worden nog duizenden mensen vermist na de overstromingsramp. Ook veel buitenlanders. Zuid-Korea stuurt een eigen team om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die werkte bij een stuwdam in de bergen. Het dodental ligt nu boven de 900, maar dat kan nog veel verder oplopen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge perioden breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Ook wel wat aan de hand in de spits op de A7 Zaanstad richting Hoorn. 4 kilometer file bij Purmerend door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Opruimwerkzaamheden op de A44 Amsterdam Den Haag geven 3 kilometer file bij Wassenaar Centrum. De Kobberlo-tunnel is dicht vanuit Wassenaar richting Zoeterwoude door een ongeluk. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Epe. 5 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. Er liggen spullen op de weg op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij afrit Hoenderloo. Een kwartier vertraging, 6 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven, helemaal dicht bij Geldrop. Dat komt door een ongeluk tot een uur of 9:45 waarschijnlijk. 11 kilometer file begint al bij Asten en omrijden gaat via Roermond, via de A73 en de A2.
21: Zometeen dan hoor je deze in Brandstof.
22: Refiners Fire.
21: Ja, je hoort Brian Dirksen. En ik heb met toch ook een leuke gast met ook nog wat inhoud. Nou, niet wat inhoud, heel veel inhoud. Dus blijf lekker luisteren.
0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
19: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
22: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
24: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
26: Loco.
25: De Lulu.
26: Gek.
25: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
24: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
27: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Brandstof.
28: Met Denise Nahuis.
27: Het christelijke radiostation.

0: Brian Dirksen samen met Mission House en Refiner's Fire.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Goedemorgen, wat fijn je weer te spreken. Hoe is het met je? Ik had een heerlijk weekend, maar ik werd waarschijnlijk net als jij ook opgeschrikt door het nieuws uit Engeland. Ja, daar kom ik zo nog even op terug, want ik denk dat mijn gast die er dit weekend ook veel aan heeft gedacht, maar dat horen we zo meteen. Ja, want de gast is Ruben Vlag. Kent u die nog? Ja, natuurlijk. Jarenlang was hij het gezicht van Opwekking als directeur. Maar hij nam de moedige stap om daar te vertrekken. Ja, een sprong in het diepe die hem niet direct iets nieuws bracht. En daardoor kwam er een reis naar binnen. Ja, en zoals dat gaat bij dat soort processen, dat kan confronterend zijn. Je leert veel over jezelf. En hij ook, over leiderschap en over God. Nou, daarover gaan we in gesprek. Maar natuurlijk, ik zei het al, kunnen we niet om het nieuws uit Engeland heen. Je hebt het vast meegekregen op het christelijke festival Big Church Festival. Is een man overleden en zijn er gewonden nadat een groot bord naar beneden kwam. Ja, Ruben, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Nies.
0: De vergelijking met Opwekking, die is wel snel gemaakt. Dacht jij er ook gelijk aan?
2: Ja, zeker. Dus ik heb ook even contact gehad, ook met Carlino bijvoorbeeld van Opwekking. Van, hey, heb je het ook gezien? En dan deel je toch even met elkaar dat, ja, je bidt en bereid je natuurlijk enorm voor dat dit soort dingen niet kunnen gebeuren. Want dit is, ja, hier moet je niet bij nadenken. Het is verschrikkelijk.
0: Ja, maar zo nauw zijn dus ook nog wel je contacten, dat je dan meteen contact hebt. Wordt er ook vanuit Engeland gekeken naar Opwekking? Het is natuurlijk, nou, een mega groot festival.
2: Ja, zeker. We hebben ook even contact gehad met een aantal mensen van de organisatie in het weekend. Ja, omdat zij gewoon ook echt een grote uitdaging hebben. Ik bedoel, het is natuurlijk zo dubbel, hè. Tegelijkertijd gaat het over mensenlevens. Hè? Iemand heeft zijn leven verloren.
0: Ja.
2: Er liggen mensen in het ziekenhuis. En zo'n organisatie die dan verder denkt van ja, en hoe nu verder?
0: Ja, want ze hebben het afgebroken, hè, het festival.
2: Ja, ja, dus dat is natuurlijk echt een, ja, weet je, je bouwt een heel jaar naar iets toe en dan is het er niet meer.
0: Ja.
2: Het duurde maar 2 uur. Dus ja, wat gaan ze doen? Ook naar de bezoekers. Hoe pakken ze dat aan? Dus dan is het fijn als je elkaar kent en elkaar even kunt raadplegen. Van joh, hebben jullie dat gedaan in het verleden? Wat is jullie ervaring? Dus het is mooi dat je daar met elkaar over kunt delen.
0: Ja, kun je daar iets over zeggen? Wat heb je geadviseerd?
2: Nou, vooral om open en transparant te zijn. Weet je, zo'n organisatie bestaat ook vanuit visie. Het klinkt dan festival, dat klinkt dan gelijk muziek. Maar er zit natuurlijk echt een echte visie achter, ook van aanbidding en dat brengen. Dat hebben we wel bij Opwekking al die jaren geprobeerd. En ook wel, nou ja, ik denk dat we dat ook wel goed gedaan hebben. Ook in de tijd van corona bijvoorbeeld. Dat het eerste jaar dat het niet doorging. Communiceer open. Blijf vanuit visie praten, maar wees ook transparant. Zeg ook gewoon wat lukt, wat niet lukt en de uitdagingen die je aangaat. En mijn ervaring is gelukkig dat mensen zich daar dan ook wel echt achter scharen en mee gaan bouwen naar de toekomst.
0: Ja, wat ik ook wel merk is dat er bij alle berichten die erover online staan, dat je meteen merkt hoe iedereen hier ook in geloof mee omgaat. De reacties zijn ook niet mals vanuit, nou ja, het staat op alle grote nieuwssites en mensen doen een beetje gekscherend over, oh, een christelijk festival. Ja, het wordt niet overal even fijn ook benoemd dat dit kan gebeuren op een christelijk festival. Tegelijkertijd zeggen wij, ja, wij zijn niet mensen die het ongeluk dat ons dat niet treft. Is dat ook een vraag waar jij afgelopen weekend mee bezig bent geweest?
2: Nou, natuurlijk kijk je ook vanuit dat perspectief. Hè. Ik heb ook die reacties gezien, vooral op de Engelse site, dat mensen echt een beetje ja, de draak ermee steken. Van, ja, als God dan bestaat, hoe kan dit dan? En hè, alsof je als christen overal gespaard wordt.
0: Dat ja, ja.
2: En dat maakt het voor een organisatie alleen nog maar heftiger. Want ik weet zelf vanuit Opwekking hoe we ja, meer dan een jaar bezig zijn met veiligheid en hoe belangrijk dat is. En tegelijkertijd, je weet ook hoe relatief dat soms is. Ja, als ik denk aan de grote Sing-in, dan zei ik ook wel eens van ja, je kunt natuurlijk oefenen wat je wilt, maar als er iets gebeurt op dat terrein en 55.000 mensen gaan rennen, rennen ze alle kanten op, ja, dan is er geen protocol meer die dan geldt.
0: Ja.
2: Dus, nou ja, om daar een goed antwoord op te geven, ook daar in die transparantie, want dat is natuurlijk een vraag die heel erg speelt, ook in onze tijd. Regelt God dan altijd alles en komt het dan allemaal goed? En als je nou maar genoeg geloof hebt, is het dan, ja, blijkt dus toch niet zo te zijn. Ja, en op veel plekken gaan dingen mis. Dus ook wel hier. En mag het gebeuren? Nee, liever niet. Maar ja, daarom heet het ook een ongeluk.
0: Ja. Nou, nuchtere kijk hierop en tegelijkertijd is heel betrokken. Mooi om jou weer bij ons te horen en om je nou toch ook een beetje nog meer dat thuisgevoel te geven. Deze twee, die ken jij heel goed. Reni en Elisa, ik breng je wel bij Jezus.

Reni en Elisa met die heerlijke scheurende gitaren van Elisa. Ik breng je wel bij Jezus. Zometeen in gesprek met Ruben Vlag. Ik ben heel benieuwd naar jouw herinneringen van hem. Misschien heb je ook wel een bijzondere herinnering. Ja, hij sprak natuurlijk ook veel tijdens opwekking, tijdens de Pinksterconferentie. Dus stuur het maar door in de Groot Nieuws Radio app. Zometeen hoor je Twyla Paris en dit is Amy Grant.

0: We will glorify your the Twilight Paris. Er zijn mensen wiens stem je terugbrengen naar een bepaalde plek, een bepaalde periode en misschien zelfs wel bijzondere momenten met God. Voor mij, en ik denk voor veel anderen, is dat bij het horen van Ruben Vlag, oud-directeur van Opwekking. Ja, en hoe klinkt die stem ook alweer?
1: Goedemorgen, Opwekking. Groet je buurman even zeggen, fijn dat je er toch nog bent.
0: Ruben, goedemorgen nogmaals.
2: Wanneer was dit?
0: Sorry, ik kon het niet laten, maar ja, dit moet... Ja, ik heb zo meteen nog een ander fragmentje, was 2021. Ik denk dat dit niet veel langer daarna was. Maar we hebben jou zo vaak gesproken. Ik weet dat je een man van humor bent. Ja, die Pinksterconferentie had altijd wel impact op jouw stem.
2: Ja, ja, zeker. Ja, en zeker als het slecht weer was. Dan was ik natuurlijk, ik was ook mee aan het bouwen. En als het dan regende, dan liep je de hele week in de regen. En dan moest je nog de Pinksterconferentie draaien. Ja, dan was het op maandag wel vaak. Op zondag had ik dan nog een beetje een radiostem.
0: Ja.
2: En dan op maandag had ik... ik weet niet wat voor stem dat dan was, maar dat klonk een beetje zo.
0: Nee, het is tof dat je er bent. Je was tot 2024 directeur van Opwekking. Uiteraard komt dat voorbij in dit gesprek, maar we gaan niet alleen terugkijken. Ik heb je uitgenodigd omdat ik benieuwd ben hoe het met je gaat. En ik een bericht op LinkedIn van je las, waarin je schrijft over een transitietijd die soms voelde als een woestijnreis. Zit je voor je gevoel nog steeds in die transitietijd?
2: Nou, mijn LinkedIn-postje was inderdaad het moment dat ik aangaf... Joh, ik heb het idee dat ik daar uit mag gaan. Maar ja, dat voelde inderdaad wel zo. En ik ben een regelaar, dus ik dacht heel vaak tussendoor... ik ga dingen regelen. Maar dan was het toch alsof ik een stemmetje van de Heer van God hoorde van... nee, als ik jou in de woestijn zet, dan blijf je net zo lang... totdat ik zeg dat je eruit mag. Nou, dat was best even wennen.
0: Ja.
2: Ja, ik ben een doener, dus ik ben er wel altijd mee bezig. En ik heb natuurlijk niet stilgezeten die 2 jaar... maar dat was wel even anders dan ik misschien gedacht had.
0: Ja, je noemt het dus ook een woestijnreis. Nou, dat is denk ik dan ongeveer de afgelopen 2 jaar. Daarvoor dus 10 jaar directeur van Opwekking. Als de afgelopen 2 jaar een woestijnreis was... hoe was dan die periode daarvoor? Hoe zou je die omschrijven?
2: Dat is een hele goede vraag. Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, dat was van een paradijs naar de storm en alles door elkaar. Want ja, wat hebben we een hoop meegemaakt in die 10 jaar? Ik bedoel, ja, we hebben samen ook een heleboel dingen gedaan. Daar dacht ik vanmorgen nog aan. We hebben GLS gepresenteerd. We hebben Pinksterconferentie digitaal gepresenteerd.
0: Ja.
2: Ergens in Vierhouten. We hebben hier bij jullie in de studio de eerste digitale gedaan. Ja, dat waren een heleboel hoogtepunten en een heleboel... nou ja, ik zou niet zeggen dieptepunten... maar wel, er was wel af en toe strijd waar we doorheen moesten.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk kwamen het er altijd weer ontzettend mooi uit. En ja, ik kijk ontzettend dankbaar op die 10 jaar terug.
0: Ja, want begon het dan soms als een storm en werd het een paradijs?
2: Ja, uiteindelijk wel. Nou ben ik wel degene die altijd daar het paradijs wel blijft zien. Dus dat is wel fijn, hè, als je glas altijd half vol is. Maar je moest er wel met elkaar doorheen. Ja, dat eerste jaar corona, alles was onzeker. Niks ging door. Wat gaan we doen? En dan roep je heel leuk met elkaar. Nou, dan gaan we de eerste grootste digitale conferentie ooit organiseren. Maar ja, dan moet die nog wel komen. En dat was echt knoerd hard werken.
0: Ja.
2: Dus ik heb dat fragmentje, dat staat ook nog wel ergens op YouTube... dat ik hier de digitale conferentie afsluit, helemaal in tranen. Ik had daarna een gesprek bij jou.
0: Ja.
2: Nou, toen kon Henk gelukkig even bijspringen, zodat ik even bij kon komen.
0: Henk Storvogel, ja.
2: Ja, maar dan heb je zo ontzettend veel gegeven. En nou, ik moet eerlijk zeggen, kijk, die conferentie vond ik best heel spannend. Hè? Ik was heel gewend om op Opwekking... je weet hoe het werkt, de mensen komen wel. Maar ook financiën bijvoorbeeld, dat was heel grappig. Ik heb echt in die 10 jaar eigenlijk nooit wakker gelegen... van al dat geld dat binnen moest komen. En voor de digitale conferentie moest er maar 300.000 binnen. Hè? Even ten opzichte van de bijna 5 miljoen wat het normaal kost.
0: Ja.
2: En ik weet ook dat ik hier naartoe reed, letterlijk hier naar de studio... en dat ik echt tegen de heer zei van ja, u moet het echt regelen. Ik heb geen idee. Gaan mensen kijken. Doen mensen mee. We wisten het niet. We moesten alles uitvinden.
0: Ja.
2: En ja, als je dan kijkt hoe groot de zegen was... die we met elkaar mochten brengen, want zo heb ik het echt wel gezien. Weet je, het samenwerken was natuurlijk fantastisch. En dat was ook wat we met elkaar deden. We omarmden het, omdat we zeiden van ja, het kan niet bestaan... dat de Pinksterconferentie er niet is.
0: Ja.
2: En met de partners waar we dat mee samen deden... hebben we dat echt omarmd. En als je dan ziet dat honderdduizenden mensen meeluisteren en meekijken... Nou ja, daar valt zoveel over te zeggen. Maar dat was. Ja, dan is uiteindelijk wat er dan ontstaat, is een soort van paradijs. Wat we dan ook weer mochten delen met mensen, want dat is wat we deden.
0: Ja, ook wel fijn hoor, om even terug te gaan in de tijd. Ik ben ook weer even helemaal daar. Jij stond zelf regelmatig op het podium van de Pinksterconferentie, ook als spreker. En jij bleef niet op afstand, maar je liet je raken. En dat kunnen we ook horen in een fragment van, ik denk 2021, maar misschien weet jij het zometeen beter.
3: Ja, er is zoveel nood. Er is zoveel verdriet. Er is zoveel hopeloosheid. Heer, en we moeten toegeven. We kunnen het niet zelf. Heer, wat wij vinden dat nodig is, dat hebben we helemaal niet. Maar we hebben uw naam. Heer, we willen opstaan in uw naam. Ik wil u bidden, Heer, dat u mensen aanraakt. Heer, in de kracht van uw naam, in de naam van Jezus. Dat je leven vernieuwd wordt. Dat je opnieuw vervuld wordt met de Heilige Geest in de naam van Jezus. En dat we zullen opstaan als kerk in dit land. Wat ooit zo'n land van God was. Een land wat God nodig heeft. En dat dwars door deze conferentie heen we opnieuw vervuld zullen worden met de Heilige Geest van God. Heer, dat u herstelt wat verbroken is. Dat u geneest wat ziek is. Heer, dat u ons als eerste bij de hand grijpt. Zodat wij onze handen kunnen uitstrekken naar degene die het zo nodig hebben in uw naam. Heer, dat we opnieuw een kerk zullen zijn vol van het vuur van uw geest. Vol van de kracht van de naam van Jezus. Het komt door uw naam. Door het geloof van uw naam. En ik proclameer geloof in de naam van Jezus. Ik proclameer vrijheid en bevrijding in de naam van Jezus. Ik proclameer herstel in de naam van Jezus. Ik proclameer de kracht van Jezus over jouw leven. In Jezus' naam.
0: Wat raakte jou hier zo? En opnieuw?
2: Ja, nou, ik denk dat dit 2022 was, het eerste jaar na corona.
0: Ja.
2: Het thema was toen het komt door zijn naam.
0: Mm-hmm.
2: En ja, je corona heeft zoiets bizars blootgelegd. Eenheid was zo broos. Dat bleek maar weer. Het raakt me inderdaad nog van de week heb ik daar nog over geschreven, een stukje. Dat het zo bizar is hoe je dan ontdekt dat wat je denkt te hebben met elkaar, dat ja, door dan overheidsbepalingen of wat keuzes die gemaakt werden, dat je zo tegenover elkaar komt te staan. Ja, dat raakt me inderdaad nog steeds. He, ook omdat ik, waar ik over schreef, is dat ik zo gehoopt had dat we als kerk echt zouden leren van die tijd. En dat ik toch merk dat onze natuurlijke neiging is om weer terug te gaan naar wat was. Terugkijken soms ook opnieuw de vraag stellen. En wat hadden we kunnen leren? Wat we eigenlijk nog steeds zouden moeten doen.
0: En wat is dat?
2: Nou, dat eenheid niet is allemaal gelijk zijn. Maar dat we echt met elkaar opnieuw het gesprek moeten voeren. Wat zijn dan hoofdzaken? Wat zijn bijzaken? En dat bijzaken echt bijzaken blijven. We rekenen elkaar zo ontzettend af op bijzaken.
0: En wat zijn dat voor jou, bijzaken?
2: Nou, dat zijn allerlei geloofsdingetjes die we zo tussendoor bedacht hebben. Dingen die traditie zijn geworden. Er is niks mis met traditie. Ik zeg altijd, traditie vertelt een verhaal. Maar visie kijkt naar de toekomst. En als ik dan kijk naar de kerk van nu, en ik ben ook betrokken bij een jongerenbeweging, bij de Cent. En als ik zie wat er onder de jongeren gebeurt, dat is zo fantastisch. Ik ben echt heel voorzichtig in te zeggen dat dingen een opwekking zijn. Maar ik denk toch wel dat je mag zeggen dat we een opwekking zien onder Gen Z. En met heel veel liefde voor de kerk, want ik hou van de kerk, zeg ik toch van ja, maar in wat voor kerk komen zij terecht? En zijn we niet alleen in staat, maar ook bereid om samen kerk te zijn, ook als generaties. Ja, want nu opnieuw gaan dingen spelen op die manier. En als dan, weet je, als het Oude Testament afsluit met de belofte dat vaders en zonen weer bij elkaar zullen komen, generaties één zullen worden, dan gaat het niet over stijl. Want ik ben zelf bijna 60. Ik sta ook wel eens ergens op een plek waarvan ik denk van ja, dit is niet meer mijn muziek. Het is niet meer mijn stijl, maar het gaat niet over stijl. Dus bijzaken zijn vaak dingen die met stijl te maken hebben, met smaak te maken hebben, waar we zoveel waarde aan gehecht hebben dat het godsdienst wordt. En uiteindelijk, en dat is, weet je, als je het dan hebt over die woestijnperiode, wat heb je nog meer geleerd? Ik mocht begin dit jaar een programma doen met iemand, een 13-delige serie over genade. Ik sprak hem 2 weken terug nog. Ik zeg, ik ben echt opnieuw tot bekering gekomen.
0: Oh ja?
2: Ja, omdat genade, ja, moest echt opnieuw een plek krijgen in mijn leven. Mm. Dus wat betekent genade ten diepste? En ik wens ons allemaal toe dat we dat echt gaan ontdekken, zodat we ruimte maken voor genade, ook voor de nieuwe generatie.
0: Wauw. Ja, volgens mij is dat een terugkerend iets in ons leven, bekering. Opwekking wordt ook wel eens de werkplaats van de Heilige Geest genoemd. En als ik jou zo zie, dan denk ik dat die geest nog lang niet is uitgedoofd en door blijft gaan. Ja, je besloot wat nieuws te gaan doen en we gaan daar zeker ook zo nog over in gesprek. Muziek komt eraan van Toby Mac met Jamie McDonald. En dit is De Lize met haar Kleine Dingen.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: God Did It, Toby Mac en Jamie McDonald. Voor veel mensen is hij jarenlang het gezicht van opwekking, Ruben Vlag. En ik noem hem wel eens gekscherend een Braziliaan gevangen in een Nederlands lichaam. Hij bracht vuur en warmte naar de Pinksterconferentie en naar opwekking als organisatie. Ja, Ruben, voor de mensen die dit niet weten, ik zie een grote glimlach. Waarom noem ik jou een Braziliaan?
1: Ja, nou ja, je verwoordt dat heel goed.
0: Ja?
1: Ja, gevangen in een Nederlands lichaam, dat is wel zo. Ik verhuisde samen met mijn ouders toen ik 8 was naar Brazilië. En ik heb daar tot mijn 35ste gewoond. Dus ja, weet je, dan heb je ook de meest impactvolle tijd in je leven maak je daardoor.
0: Ja.
1: Dus ik moet nog een keer een boek gaan schrijven. Dat moet ik toch maar eens een keer gaan doen. Maar ik zeg wel eens ja, weet je, mijn moedertaal is Portugees. Mijn paspoort is Nederlands, maar daar is ook alles mee gezegd.
0: Ja. En werd je daar ook al vroeg gegrepen door God en het evangelie?
1: Ja, wel grappig, want toen ik daarheen verhuisde als 8-jarig jongetje, we werden geïnterviewd op Schiphol toen we vertrokken. En ik wist 2 dingen te vertellen. Ik zou mensen gaan vertellen over Jezus. Dus dat was al echt vroeg mijn overtuiging. En het tweede is dat ik Tarzan zou worden. Dat is niet helemaal gelukt, die tweede. Maar die eerste, dat hebben we goed gedaan.
0: Zo, die zag ik niet aankomen. Mooi. En had deze ambitieuze jongen, had hij ook ooit gedacht leiding te geven aan opwekking?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Wij kwamen in 2003 terug naar Nederland als gezin. En ik heb wel eens gezegd, maar ik denk dat mijn midlife crisis toen was. Ik was toen 35. Ik had in Nederland een mbo-diploma bijbelschool. En ik sprak Nederlands en daar was alles mee gezegd. Verder had ik niks.
0: Oh, wat een overgang.
1: Ja, en ik leidde daar. Ik heb het werk van mijn ouders overgenomen. Mijn vader is jong overleden, dus ik heb dat werk overgenomen. En 10 jaar lang 5 gemeentes geleid. 2 kinderen in het semi-internaat, een boerderij. En ik zat bij gouverneurs en bij alles en nog. En ik kwam naar een land waar, nogmaals, mijn paspoort is Nederlands, maar ik was hier verder niks en niemand. En ik wist ook helemaal niks.
0: Mm.
1: Ik weet nog dat ik bij het NS-station heb staan kijken hoe de kaartjes uit de machine kwamen, omdat ineens die mensen uit het loket weg waren. En ik had geen idee, hoe kom je dan aan een kaartje?
0: Oh, wow.
1: Dus ik denk, ik kijk maar gewoon 3 keer toe hoe ze het doen en dan red ik het zelf ook wel. Maar ik was dus echt compleet vreemd in mijn eigen land. Dat was heel raar.
0: Ja, en hoe kwam je bij opwekking terecht?
1: Nou, ik werkte toen als algemeen secretaris van de VPE, de Verenigde Pinkster Evangeliegemeente. Daar was ik voor gevraagd. En ja, Joop Gankema, mijn voorganger, was op zoek naar een opvolger. Ja, dan zit je toch een beetje in dat circuit. Dus zij vroegen aan de voorzitter destijds van de VPE, weet jij iemand? En die heeft mijn naam genoemd. Nou, daar heeft hij later spijt van gekregen, want ik zou eigenlijk hem opvolgen als voorzitter van de VPE.
0: Oh.
1: Dus zo werd ik eigenlijk gevraagd. En ik weet nog goed dat, ja, ik liep ook gewoon als alle gewone mensen op de Pinksterconferentie rond. En nou, ik zwaaide wel eens naar Joop, maar Joop was altijd druk. Dus die zwaaide nooit terug. Dus ik dacht van, nou, dat is iemand die heel druk is. En we hebben elkaar ontmoet in een interim bestuur waar we even een organisatie in Nederland hielpen. Want dat waren dingen die ik deed. En toen werd ik gebeld door Joop of ik langs wilde komen voor koffie, want hij had advies van me nodig. Dus ik weet nog goed dat ik naar beneden liep en tegen mijn vrouw zei, de Joop Gankema heeft advies van mij nodig. Het moet niet heel veel gekker worden.
0: Mm.
1: En zo ben ik naar Putten gereden. Toen, nou ja, daar al koffie pratende met Joop en met Kees Goedhart, die voorzitter was van het bestuur, kwam de vraag of ik wilde nadenken over Joop opvolgen.
0: Maar dat kwam voor jou dus eigenlijk wel een beetje als een, misschien niet een donderslag, maar het was wel echt een verrassing.
1: Ja, ik had dat nooit bedacht. En ik heb ook niet gelijk ja gezegd. We hebben een jaar gedaan om erover na te denken en ervoor te bidden of ik dat überhaupt moest doen.
0: Mm.
1: Omdat ik 1 ding zeker wist. God moet ja zeggen. Heel mooi het lied wat je net speelde. God heeft het gedaan. En zo heb ik 10 jaar opwekking ook echt ervaren. Dus we hebben echt gewacht tot God ja zei. En ik weet dat Joop mij opbelde net voor de zomer. 2014 moet dat geweest zijn. En zei van ja, ik moet het nu weten, want ik ga met pensioen. En anders moet ik opnieuw gaan zoeken, als jij nu nee zegt. En toen heb ik tegen hem gezegd, oké, dan gaan we nu 3 weken met vakantie. Want het stond er net op punt om weg te gaan. En na die vakantie krijg je een antwoord, ja of nee. Want als God niet spreekt, ja, dan wordt het nee. Dus zo zat ik er ook nog in. Ik had helemaal niet bedacht van, oh, maar het is fantastisch om directeur te zijn. En dat was het natuurlijk allemaal wel. Maar dat ontdekte ik pas later, dat wist ik helemaal niet.
0: En God zei dus ja?
1: Ja, ja. En ik wist ook 1 ding zeker. Want ja, weet je, ik word al snel enthousiast over dingen. Maar je moet ook in leiderschap, je moet je tegenstem organiseren. Je moet je wijsheid organiseren. Nou, dat is bij mij thuis mijn vrouw. Dus ik had ook God gebeden, het moet door mijn vrouw komen, het antwoord. En zo gebeurde het tijdens de vakantie. Zij liep letterlijk langs een riviertje te bidden van Heer, wat moeten we doen? En toen zag ze een vis tegen de stroom in zwemmen. En het was als God zei, want zo kwam ze ook terug bij mij in de tent, helemaal excited van, nou ja, wat ik net heb meegemaakt. God zegt van, joh, het voelt als tegen de stroom in, maar je moet het doen. Nou, oké. Dus zo is het begonnen eigenlijk.
0: Klinkt als een Bijbels verhaal. Je vrouw verlaat de tent, ze komt weer terug en heeft de indruk dat God, en ook met de vis, wauw.
1: Ja.
0: Ik weet dat de jaren opwekking, we hoorden het net al in het eerste deel van ons gesprek. Ja, ze zijn voor jou volgens mij echt als een roeping. Gaan, nou, niet alleen gaan voelen, dat was vanaf het begin duidelijk. En dan stop je ermee.
1: Ja, waarom? Nou ja, dat heeft een aantal belangrijke redenen. Grappig genoeg, toen ik begon, heb ik al eens tegen mensen gezegd, ik heb de indruk dat het voor misschien 10 jaar is. Dus dat was ook zomaar een indruk. Maar ik geloof ook echt in leiderschap dat niet alleen komt, maar ook gaat. Het woord transitie is voor mij heel belangrijk geworden. Ook in de uitgang naar opwekking. Ik denk dat we als leiders veel te laat beginnen om na te denken over transitie. Maar in het 9e jaar werd ik door iemand gebeld tijdens mijn befaamde wandelrondje. Ik ben toen heel veel, met name corona, zoals heel veel mensen, veel gaan wandelen. En toen werd ik gebeld door een vriendin uit het land. En die zei van, joh, ik had een droom vannacht. En mag ik dat met je delen? Nou, dus die deelde een verhaal. En dat kwam dus uiteindelijk neer op, er komt een nieuw seizoen in je leven. Wat ik normaal gesproken doe, eigenlijk in al dit soort situaties, ik sla het op, ik schrijf het op en dan wacht ik op, wat werkt het verder uit. Maar het was heel grappig dat in een paar maanden tijd er nog 2 andere mensen kwamen met een exact dezelfde verhaal. En er zat een detail in dat verhaal, dat ging over een aquarium. En dat kwam in die 3...
0: Weer een vis.
1: Weer een vis. Ja. Een vis bij de ingang, een vis bij de uitgang. Dus zo is het eigenlijk gekomen. Dat ik wist dat een eind aan zou komen. En nou ja, we zaten toen in onderhandelingen met Walibi over het nieuwe contract. En toen heb ik tegen het bestuur gezegd, van, joh, dit is wat er speelt. Mm-hmm. En ik denk dat ik niet nog 4 jaar hier ben. Dus als wij nu een contract ondertekenen van 4 jaar, wil ik wel dat jullie weten dat ik daar geen verantwoordelijkheid voor ga nemen. Want ik ga gewoon niet nog 4 jaar blijven. Dat is de indruk die ik heb.
0: Wow.
1: Dus ik heb het inderdaad vol geloof gedaan. Maar ook ervaren dat God me altijd geloof heeft gegeven. Ook in de moeilijke onderhandelingen, soms met Walibi of met andere leveranciers. Of het nou corona was. Ik ervoer echt dat God mij daar geloof voor gaf. En op het moment dat God je duidelijk maakt dat je gaat vertrekken, is het dus niet meer jouw geloofsverantwoordelijkheid. En zo heb ik het ook naar het bestuur gecommuniceerd. Van, joh, weet je, als ik dan wegga, dan kan ik dit nu niet tekenen. Want dan, ja, het is niet meer mijn geloofsverantwoordelijkheid.
0: Dat is best wel bijzonder om te doen. En ik kan me voorstellen dat je juist als mens denkt, ik ga dit nog naar mij toe trekken, zoveel mogelijk nog laten netjes overdragen. En daarbij stiekem misschien ook wel juist je eigen stempel er nog op drukken.
1: Ja, ja. Ja, goed, weet je, dat is mooi. Ik ben dus zonder ambitie ingestapt. Ik heb het inderdaad als een roeping gedaan. Maar het is nooit van mij geworden. En dat is iets wat ik geleerd heb, eigenlijk al jong. Hè, want mijn vader overleed op zijn 47e. Dus al heel snel leerde ik via de harde weg, je kunt denken dat je tot je 100ste leeft. Maar wie zal zeggen hoe het gaat? En ik snap heel goed dat pioniers het gevoel soms krijgen van, ja, we hebben heel veel gegeven, het is toch een beetje van ons geworden.
0: Ja, heel veel mensen kunnen het juist niet loslaten.
1: Nee, en ik heb heel vaak gezegd in mijn leven, en daar praat ik ook veel over in mijn leiderschapstrainingen en gesprekken met leiders, zodra er iets ontstaat van gevoel van eigendom, het is een beetje van mij, kom je in een gevarenzone. Want het is nooit van ons.
0: En zo heb jij het dus losgelaten, zelfs zo ver losgelaten, begrijp ik, dat het eerste jaar nadat jij directeur af was, je geen eens meer naar de conferentie bent gegaan, hè?
1: Nee, want je moet ruimte maken.
0: Je moet ruimte maken. Nou, dat heb jij ook gedaan. De periode die je inging, die omschrijf je dus als een woestijnreis. Daar gaan we het over hebben zometeen na 11 uur. En praat lekker mee in de app met je herinneringen over Ruben. Vinden we heel mooi om te lezen. Dit is Make It Well.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een restaurant in de Utrechtse wijk Zuilen was vannacht een explosie. De klap was volgens de regionale omroep zo hard dat een deel van de voorgevel loskwam en ruiten sprongen. De oorzaak van de explosie is onduidelijk. 3 jaar terug was er ook een explosie bij het restaurant. Toen werd de eigenaar afgeperst. In Nepal zijn de massabegrafenissen begonnen na de overstromingsramp. Honderden lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, maar om de hygiëne kan het begraven niet langer wachten. Er worden DNA-monsters genomen om identificatie later alsnog mogelijk te maken. In Zuid-Korea is de leider van de Moon-secte veroordeeld tot 2 jaar cel voor omkoping. De leider is de vrouw van de overleden oprichter van de secte. Ze gaf de vrouw van ex-president Yoon dure cadeaus om zo gunstig beleid af te dwingen. De voormalige first lady kreeg zelf ook celstraf omdat ze de cadeaus aannam. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge perioden breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Na een ongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven is de weg weer vrij, maar nog 4 kilometer file tussen Afrit Liesel en Afrit Zomeren. En de vertraging is 20 minuten.
5: Zometeen deel 2 van Brandstof. Ik ben in gesprek met Ruben Vlag. Mooi, alle herinneringen die binnendruppelen. Zoals die van Esther, die zegt: wauw, wat een mooi, ontroerend en oprecht gesprek vanmorgen bij de start van een nieuw seizoen. Ja, en zij heeft ook een vraag voor Ruben Vlag. Dat mag natuurlijk ook. Gaat over je roeping teruggeven aan God. Een dienst waarin Henk Storvogel dat deed. Nou, wie weet, nemen we hem zometeen mee. Maar we hebben een hoop te bespreken. Zometeen dus meer Brandstof met muziek van Matt Redman.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Grondwerk, straatwerk en riool of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schept vertrouwen.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuurlijk.
9: Oh, Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. €1. En alle Melk Unie Breaker. Per stuk ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
15: Koekoe.
16: Lulu.
15: Gek.
14: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
17: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
18: Brandstof.
19: Met Denise Nahuis.
17: Het christelijke radiostation.

0: eigenlijk kan het niet genoeg zijn. Het prijzen van God, en daarom zegt Matt Redman Unbroken Praise.
1: Brandstof
2: met Eunice Nahuis.
0: Wat fijn dat je luistert. Te gast is Ruben Vlag en er komen mooie berichtjes voor hem binnen. Ik kan ze niet allemaal oplezen, maar onder andere van Gerrit, die zegt: ja, zoals hij spreekt, is hij. En dat is geweldig om mee en onder te werken. Ah, kijk, je bent een ervaringsdeskundige. Het is een ander geluid tegenover de oude theologie dat je altijd maar door moet gaan als voorzitter, directeur, oudste. Een mooie kwetsbare manier van transitie. Ja, wat vormt ten diepste je identiteit en zekerheid? Nou, je hebt het helemaal begrepen, Gerrit, waar we het over gaan hebben. Ik vind het moedig als iemand durft te laten zien: leven met God, dat kan ook betekenen rouwen, wachten en opnieuw leren vertrouwen. Ik ben dus in gesprek met Ruben Vlag, oud-directeur van Opwekking en op dit moment adviseur en coach. Ja, Ruben, jij werd een bekend gezicht in Christelijk Nederland. Is er dan druk om na Opwekking een andere grote bediening op te pakken?
3: Ja, ik weet niet of druk het goede woord is. Het is wel verwachting. Ik had wel mensen om me heen die zeiden van: ja, maar wat komt er dan na Opwekking? Dat moet toch dan toch, dat moet internationaal zijn of dat moet enorm zijn. Want in ons perspectief moet je altijd groter.
0: Ja, wat deed jij met die verwachting?
3: Eigenlijk heb ik altijd gezegd: joh, voor mij is dat niet het principe van het Koninkrijk van God. Dat het altijd groter moet worden. Het Koninkrijksprincipe is dat je doet wat God je te doen geeft. En ik zeg altijd tegen mensen: de makkelijkste manier om Gods wil te ontdekken is om te doen wat voorhanden is. Dus ik heb letterlijk gezegd: van, ja, weet je, als ik in de tussentijd ergens buschauffeur moet worden, ook prima. Lijkt me een prima beroep.
0: Vond je echt oké? Er was helemaal niks bij van: oh ja, iedereen verwacht het van mij. Is dat toch mooi als er een grote kans voorbij was gekomen?
3: Nee, nou ja, weet je, er waren ook wel woorden in die richting, hè, van Oost-Europa. En dus nogmaals, wat ik eerder al vertelde: ja, alles wat mensen dan uitspreken, schrijf je gewoon op. En dan wacht je rustig. Heb ik ook wel geleerd. Want als het dan gebeurt, natuurlijk geeft het helpt je in ieder geval om voor te bereiden. Maar ik was zelf niet teleurgesteld dat er niet gelijk iets kwam.
0: Hmm. En toch zeg je, je ging een woestijnreis in met verschillende fases. Wachten, loslaten, reflecteren, opnieuw leren vertrouwen. Ik denk ook rouwen.
3: Zeker. Ja, en met name dat laatste is misschien wel een hele belangrijke. Transitie spreekt me heel erg aan. Ook in de fase dat we in transitie zaten bij Opwekking. We hebben echt letterlijk gezegd: we hebben een transitiecoach in huis gehaald. Omdat ik zo wakker werd. En ik heb een boek gelezen in mijn eerste week van het jaar. Want dus dat is ook zo'n ding wat ik ingebouwd heb voor mezelf. Ik ga altijd in januari een week op een persoonlijke retret. Omdat ik echt gewoon afhankelijk wil blijven van God. Wil zoeken van: wat is er voor dit jaar? Ja, in die week heb ik een boek van Jacob van Wieling gelezen. Dat gaat over transities.
0: Dacht het al bij het woord transitie.
3: Ja. Ik heb later ook de school voor transitie gedaan. Dus dat spreekt natuurlijk over zich. Maar toen is dat woord wel voor mij gaan leven. Omdat ik heel erg op zoek was. En ik ben opgegroeid in die voorgangerswereld. Eerst als voorgangerskind, zelf voorganger geweest. Nou, directeur van Opwekking. Bij de VPE veel gedaan. In al dan niet gedwongen transities binnen de kerk, want dat gaat ook niet altijd goed. Maar het is wel een thema geworden naar mijn hart. Dat je gewoon gaat begrijpen dat het leven bestaat uit transities. Dat zijn er vele. Maar zo ook in leiderschap. En beter is om je goed daarop voor te bereiden. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen die je leidt.
0: Ja,
3: en wij denken altijd dat als een slechte leider weggaat, dat mensen blij zijn dat hij gaat, want dan komt hij de nieuws. Ja, het is heel interessant om te ontdekken dat het helemaal niet zo is. Natuurlijk, hè, soms denken mensen wel van: wat een opluchting. Maar je bent altijd in onzekerheid van: wat komt er daarna?
0: Mm.
3: Dus ook een transitie. Dus ook dat rouwen over wat je verliest en het omarmen van wat er komt. Dat is iets wat ik heel bewust ben gaan doen, met name in dat afscheid van Opwekking. Met een coach erbij, van: laten we het goed voorbereiden. Laten we goed woorden aangeven. Maar ook voor mezelf, om wat moet je afsluiten? Wat laat je achter? Maar laat je het echt achter? He, want heel vaak nemen we dingen gewoon wel mee in onze broekzak. Niet in de laatste plaats toch wel een stukje trots. Kijk, je mag heel dankbaar zijn en misschien ook wel een beetje on-Hollands trots over dat God je dan gebruikt. Weet je, ik blijf toch een beetje dat jongetje die op blote voet ergens in de binnenlanden van Brazilië voetbalde en die dan ineens directeur van Opwekking is. Zo heb ik het wel ervaren. En natuurlijk is het niet ineens. He, want als ik terugkijk op mijn leven, want daar reflecteer je ook op als het gaat om leiderschap. Ik ben altijd leider geweest. Op school, in welke klas ik ook zat, ik was altijd klassevertegenwoordiger. Dus er was altijd iemand die opkwam om zaken in beweging te brengen. Qua opkwam voor de ander. Dus je leert ook wel een lijn daarin te zien. Mm-hmm. Maar ja, dat je dan opwekking mag leiden, dat is natuurlijk gewoon te bizar voor woorden. Ik bedoel, als je het hebt over genade, is dat wel heel tof.
0: En volgens mij heb je ook genoten van het podium.
3: Nou, weet je, dat is natuurlijk het mooie. Het paste me ook. Het paste me goed en ik was er op mijn plek. Ik had er ook geen druk over. Ook wel omdat ik vroeg had besloten en gekozen om mezelf te blijven. Dus dan hoef je ook niet, je hoeft niet te faken. Maar ook wel weten, ik bedoel, Henk Stolvogel zat in het bestuur, maar was ook altijd spreker. Ja, ik hing aan zijn lippen. Weet je, vind dat mooi dat mensen, want het zijn natuurlijk verschillende stijlen, dat mensen dat leuk vinden en mensen terugkijken van, oh, wat kon je mooi spreken, maar ja, zoals Henk sprak, dat kon niemand. Weet
0: beetje
3: je
0: wel. Starstruck, merk ik nog, ja.
3: Weet je, dus ik vond dat geweldig. Dus ook gewoon wel erkennen dat je bent onderdeel van een hele grote organisatie. Van 800 vrijwilligers die daar vast mee werkten. En in het weekend soms zelfs 5000. Nou, als je dat vertelt in het buitenland, dan denken ze al helemaal, wat is dat voor conferentie met alleen al 5000 vrijwilligers? Mm-hmm. Maar je bent deel van het geheel en tegelijkertijd ben je jezelf met de talenten die God je gegeven heeft. En het leren daarin te bewegen, dus als aanvulling of als puzzelstukje in de grote puzzel die God vormt, betekent dat je ook zorgt dat je eigen puzzelstukje passend is. Want die moet ook ergens tussen passen, dat je daar aan werkt. Maar dat je wel het besef blijft houden van ja, het hangt nooit van mij af. Ik ben maar een stukje in het geheel. En dat is prachtig om te doen. En maakt het aan de ene kant dus makkelijker om weg te stappen. Omdat je gewoon bewust bent van ja, God heeft gewoon fases in je leven. Dus je maakt die transitie gewoon mee.
0: En je bent dus heel bewust ook die tijd ingegaan om te reflecteren. Maar dan kan ik me voorstellen dat het soms een beetje te lang stil blijft. Ik bedoel, ja, in menselijker wijze,

0: Nou, dat was echt wel even van, oké, maar wat wil God hier dan mee? Nou, ik denk aan de ene kant dat, hè, dat verhaal van transitie, en ik vertelde al even over die school voor transitie. Ik heb ook school voor leiders gedaan bij Henk Stolvogel. Dus ik ben ook iemand die blijft ontwikkelen. Maar het helpt me ook om in de spiegel te kijken. Hey, wat voor leider ben ik? Wat voor leider ben ik geworden? Weet je, ik zeg wel eens mijn levenstekst, of misschien wel de belangrijkste. Er zijn twee lievelingsteksten in de Bijbel, maar de belangrijkste is voor mij misschien wel geworden, als Spreuken zegt, over alles waarover je waakt, waak er over je hart. Want het is de bron van je leven.
1: Waarom die tekst?
0: Nou, leiderschap is ontzettend mooi, maar ook ontzettend heftig. Je maakt zoveel mee. Winsten en verliezen, mensen die komen, mensen die je verlaten. Er zijn dingen waar je blij van wordt, zijn dingen waar je verdrietig van wordt. Mensen die zijn je vrienden of je vijanden. Het gewone leven. Maar ja, niet voor niks zeggen we, je wordt of bitter of beter. Maar het is wel een keuze die je constant moet maken. Want het is zo makkelijk om bitter te worden. Als je alles wat over je heen gegooid wordt, maar aan je laat plakken. En het is heel belangrijk, heb ik in mijn eigen leven geleerd, ook vandaar die ene week in januari, om die stickers er weer af te trekken. En dan denk ik van ja, maar ik wil, wat niet hoort, moet niet aan me plakken. Mm. Ik wil zijn wie God me gemaakt heeft. En ik wil daar echt leren om in genade in te leven, maar ook genade aan anderen te geven. Dus het betekent ook vergeving schenken.
1: Had jij gedacht nog weer zoveel te leren in deze periode?
0: Nou, ik denk altijd, je weet nooit van tevoren wat je allemaal gaat leren. Ik ben wel leergierig gebleven. Ik hou veel van lezen. Opwekking heeft jaren de GLS gedaan. Hebben wij ook nog wel eens samen gepresenteerd in de digitale tijd. Dat heeft Opwekking overigens na mijn vertrek losgelaten. En dat heb ik weer over mogen nemen met een aantal organisaties.
1: Dus, ja, wil ik het zeker nog even over hebben zo.
0: Maar wat voor mij belangrijk is, dat ik mag dan ieder jaar naar de GLS in Chicago, dat live meemaken. Ja, dat is voor mij ook een spiegel. Ik kan je van ieder jaar minstens één toespraak letterlijk navertellen. Omdat ik daar dan weer zat in het tussenseizoen van, dat was die conferentie klaar. Had je alles gegeven wat je had. Je zat echt, dan ga je echt even de put in, zeg maar. En dan zat je te denken van, ja, moet ik dan door of moet ik niet door? En ik weet zelfs nog bijvoorbeeld, dat is een goed voorbeeld, dat ik werd gebeld door een organisatie of ik nog zou willen overwegen om daar wat in leiderschap te doen. En zo zat ik daar een beetje. Er was ook over zo'n club waar ik al wat mee gedaan had. En toen kwam er een spreker, die kwam speciaal voor mij met één boodschap. Burn the ships, verbrand de schepen achter je en niet meer terug naar wat er was. En toen was voor mij het antwoord helder. Dus ik heb ook naar terugkomst gebeld van, nee, ik ga niks meer doen wat in het verleden was, in dit specifieke geval. Dus ik houd er ook van. Ik heb geleerd dat het belangrijk is om te blijven luisteren naar wat God nu spreekt in je leven. Dus blijf leren.
1: Leiderschap is een duidelijk thema dat bij jou hoort. En het is ook een thema dat ons allemaal raakt. Of je nu leider voelt of niet. Zometeen meer daarover. Ja, je hoort het al voorbij komen. De Global Leadership Summit is een thema en een onderwerp wat Ruben nog steeds dicht bij zich draagt. Dus ook dat laten we terugkomen. Na muziek van Mosaic Worship met Reni Kraaienoord. Ruimte.

0: Miss Lauren Daigle, je hoort haar met Turn Your Eyes Upon Jesus. Wat doe je als je duidelijk ervaart van God, dit is niet meer mijn plek, maar er komt nog niet iets nieuws? Ruben Vlag liet opwekking achter zich als directeur en zat een tijd lang in een tussenperiode. En nu ervaart hij dat hij weer verder mag trekken naar iets nieuws. Ja, Ruben, jij bent al heel lang geïnteresseerd in leiderschap. Je organiseerde met opwekking, je zei het net, de Global Leadership Summit. Voor mensen die dat niet kennen, wat is dat?
1: Ja, het is een live conferentie die in Amerika wordt opgenomen en dan in Nederland en eigenlijk 160 landen over de wereld in video wordt uitgezonden. Dus wij brengen in Nederland jaarlijks een paar honderd leiders bij elkaar die dan een dag lang naar toespraken kijken. En eigenlijk is het belangrijkste moment het moment na de video, want dan gaan we met elkaar in gesprek van wat leren we er met elkaar van en hoe passen we toe in onze eigen context.
0: Ja, en wat spreekt jou er zo in aan?
1: Nou, dat ik noemde net al van blijven leren, maar voor de GLS met name, omdat sprekers komen uit eigenlijk alle sectoren van de maatschappij. Hele bekende sprekers, maar soms ook hele verrassende sprekers. Ik weet nog een Zweedse spreker die vooral iets met creativiteit deed. Ja, die had echt een... Dus het is vooral de mix van ideeën. En bij de opening van de GLS zeggen ze ook standaard, met voldoende nederigheid kunnen we leren van iedereen. En dat heb ik echt bij de GLS gezien. Weet je, dat je, als je gewoon open staat voor, er zijn zoveel goede ideeën, zoveel nieuwe dingen of vernieuwende dingen. Ik krijg ook onze opmerkingen van, hey, dat zijn niet allemaal christelijke sprekers. Nou, met voldoende nederigheid kun je leren van iedereen. En dat is op de GLS dus zo.
0: Afgelopen editie, heb ik jou ook zien schrijven, was extra bijzonder.
1: Ja, omdat ik heb het... de opwekking liet het los en ik had toen al gezegd, joh, bel me even. Dus dat hebben ze ook gedaan. Ik heb toen wat nieuwe organisaties gezocht die mee wilden dragen. Dus de GLS is nu ondergebracht bij Agape en Compassion. En ik mag dat nu 2 jaar trekken, omdat ik gewoon veel ervaring heb. Dus ik wil dat best 2 jaar doen. Maar we hebben gezegd, ik doe het voor 2 jaar en dan laat ik ook dat echt los. Dus dat is weer een volgende stapje loslaten. En naar mijn gevoel, maar je weet eigenlijk nooit hoe het loopt. Maar het is goed als je je daar bewust van op voorbereidt. Was mijn laatste keer Chicago dit jaar. Dus dat was ook alweer een transitiemomentje.
0: Ja, voor iemand die daar elk jaar ook naartoe leeft en altijd weer zoveel eruit haalt. Oef, wat een hoop afscheid. De ontwikkeling van leiders, daar gaat het natuurlijk ook heel erg om bij die GLS. Waarom is die zo belangrijk?
1: Nou, dat is een hele diepe vraag. Hebben we nog een uur of hoe lang hebben we eigenlijk?
0: We hebben nog een paar minuten.
1: Ja, nog een paar minuten. Nee, nou ja, weet je, kijk, ik heb natuurlijk in mijn eigen leven ontdekt. Ik ben opgegroeid als zendingskind, onder zendelingen. En ik moet eerlijk zeggen dat toen ik denk tiener was, 17, 18... Ooit tegen mezelf zei, als ik ooit een boek schrijf, heet het Behind the Masks. Dat was natuurlijk niet zo'n hele positieve titel. Dat boek gaat overigens ook niet komen. Maar ik ben opgegroeid en ben onderdeel van ook een wereld waar heel veel gewoon misgaat in leiderschap. En dat hoort ergens bij het leven en ook weer niet.
0: En wat is dan misgaan?
1: Nou, je machtsmisbruik, om maar even wat te noemen. Ik vind toch dat we heel vaak de Bijbel gebruiken om onze zin te krijgen, om dingen door te drukken, om richting te geven. En dat zijn nou echt nog maar de lichte dingen. Er gaan dingen echt wel structureel mis in leiderschap. En dat vind ik heel heftig. Weet je, want de mooie kant van leiderschap is dat je heel veel invloed mag hebben. En de slechte kant is, als je die invloed verkeerd gebruikt, dat er ook heel veel schade is. En dat zien we gewoon ook veel om ons heen. Daarmee. Weet je, perfect leiderschap bestaat niet, maar lerend leiderschap. Als je het hebt over blinde vlekken die we allemaal hebben, durf je te erkennen dat je blinde vlekken hebt. En durf je dan ook je tegenspraak te organiseren? Toen Carlino bij Opwekking kwam werken als operationeel directeur.
0: Ja, Carlino Bus.
1: Het was een hele bewuste keuze. Hè. Wij hadden tot dusver, toen ik bij Opwekking kwam, moest ik het alleen doen. Hè. Dus hulde aan Joop, die echt knetterhard werkte als directeur alleen. Wel met een team, maar toch wel heel veel deed. En ik heb na 5 jaar gezegd, van, joh, dit kan niet. Ik kan dit niet blijven doen. Het werk groeit, de invloed groeit. Er moet iemand bij. Nou, aanvankelijk kwam daar een operationeel manager bij. En toen die wegging, stonden we voor de keuze, wat gaan we doen? En toen hebben we letterlijk op de ochtend dat de sollicitatiegesprekken begonnen, heb ik tegen het bestuur gezegd, nee, we moeten het anders doen. Ik wil gewoon een directeur naast me, iemand op hetzelfde niveau, die mij ook gewoon kan helpen om te groeien en te spiegelen. Dus zo begonnen we alle gesprekken op die ochtend met kandidaten. Van, joh, er is wat veranderd, dus een aantal haakten af, want die zagen dat helemaal niet zitten. En uiteindelijk werd Carlino werd mijn mededirecteur, mijn vriend, mijn collega, maar ook mijn sparringpartner als het gaat, wat doen we niet goed.
0: En durfden jullie zo eerlijk te zijn naar elkaar?
1: Ja, nou, ik weet nog dat hij dat was een van de dingen die hij ook noemde. Volgens mij in het eerste evaluatiegesprek, maar we hebben het vaak over gehad. Dat je gewoon echt een feedback vraagt aan elkaar. Waar doe ik het niet goed? Waar heb je last van me als ik communiceer of minder communiceer of niet goed communiceer? Of waar, ik heb laatst ook weer met een oudste team gezeten waar ik mag helpen. Ook tegen ze gezegd van, joh, ik wil jullie heel graag helpen, maar ik wil ook even vertellen wie ik ben en wat ik nodig heb. Want ik kan heel krachtig zijn. Ik kan echt wel dingen doordrukken als ik dat wil. Ben ik me van bewust. Dus ik organiseer in die blinde vlek mensen om me heen. Die zeggen van, oh, wacht even. Niet te snel. Dus ik moet mezelf aanleren en eigenlijk met mezelf de afspraak maken, maar ook met de organisatie waar ik ben, dat ik nooit alleen en zeker niet te snel keuzes zal maken. Want ik ben snel, ik reageer snel, maar daarmee is het niet altijd de beste keuze en ook niet altijd een samenkeuze.
0: Mooi dat je dat inziet, want een man met visie, ja, we vinden dat allemaal fantastisch. We gaan ook graag achter leiderschap aan. Maar als je dat inderdaad, als daar geen feedback op zit, dan kan iemand ook heel hard daar weer vanaf knallen, hè, ja, van het voetstuk. Ja.
1: Dus organiseer je tegenspraak. Dat is iets wat ik heb moeten leren. Maar goed, en de grap was, toen ik in Nederland kwam wonen, vertelde ik aan het begin, toen had ik dus alleen een mbo-diploma bijbelschool. En toen moest ik voor het werk waar ik ging werken, bij De Hoop in Dordrecht, moest ik een managementopleiding gaan doen. Nou, dat vond ik allemaal leuk, maar er zat één vak bij. Dat was het vak persoonlijk leiderschap. En dat was mijn vak.
0: Oh ja.
1: Daar ben ik in blijven hangen en daar ben ik op doorontwikkeld. Dus ergens begin jaar 2000 heeft John Maxwell in Nederland een grote leiderschapscursus ontwikkeld. Waar heel veel voorgangers naartoe gingen. Daar zat ik ook bij in die groep. En na twee keer stuurde ik een mailtje met wat opmerkingen van, jongens, het kan wel een stukje beter. En toen werd ik gebeld van, oh, maar wil je dan niet zelf meetrainen? Nou, dus zo ben ik er eigenlijk ingerold. Dus ik vind het fantastisch om gewoon vanuit een stukje ervaring wat ik heb te mogen delen hoe het is om leider te zijn. Maar het is niet zozeer kennis overdragen. Het is vooral mensen meenemen in je eigen levensverhaal en wat je allemaal geleerd hebt. Want we zijn nooit uitgeleerd.
0: Ja. Heeft dat ook iets te maken met de richting waar je op gaat? Want is er al zicht op iets nieuws?
1: Nou, kijk, ik heb de school voor transitie gedaan. Met name als het gaat om die opleiding heet Secure-Based Coaching. Ik kan er niet heel veel over zeggen, want het is ook te uitgebreid. Maar ik heb wel geleerd, ook weer een stukje meer, dat wij zeker binnen de christelijke wereld, als het gaat om de transities in ons leven, de hoogtepunten, de dieptepunten en met name wel misschien de dieptepunten, daar praten we ook wel te snel overheen. En gebed helpt echt en God geneest, geloof ik 100%. En ik ben blij dat ik God ken, dat hij me onderweg heeft meegenomen. Maar ik ben vooral blij dat hij er was op de momenten dat ik het echt niet meer zag zitten. En die momenten benoemen we niet zo snel. Waar ging het niet in je leiderschap? Waar heb je echt diepe pijn meegemaakt in je leiderschap? Waar vond je het moeilijk? Waar had je het gevoel dat je faalde? Of waar hebben mensen gefaald in jouw leven? Ja, daar hebben we het helemaal niet graag over. En met alle respect, weet je, ik ben ook van de muziek. Dan zingen we er weer een liedje overheen. En dan doen we weer een moment stilte. En dan danken we God dat hij ook spreekt in de stilte. En ik denk wel eens, hou gewoon eens je mond. Laat God gewoon eens spreken. Omdat genezing ontstaat door de tijd. God geneest soms instant. Maar het is zo interessant om te bedenken dat God het volk van God van Israël uit Egypte meeneemt. En dat ze eigenlijk in 40 dagen aan de overkant hadden kunnen zijn. En God heeft 40 jaar gebruikt om ze tot genezing te brengen. Want je kunt wel vrij worden. Je kunt wel uit de slavernij. Maar is de slavernij ook uit jou?
0: Je geeft ons heel wat om over na te denken. Terwijl ik eigenlijk dacht, we horen nog even welke kant gaat hij op. Maar wauw, dit laten we eventjes landen. Ja, ik ben daar toch wel benieuwd naar. Kunnen we je binnenkort ergens, nou, op een nieuwe plek verwachten?
1: Nou, kijk, sowieso ben ik als spreker heel actief. Dus ik ben eigenlijk iedere zondag wel ergens te zien als spreker. En ik vind het mooi om te delen. Ik ben ook feitelijk met wat ik allemaal geleerd heb wel leiders aan het coachen, aan het helpen om juist even deze reflectie te doen. Maar ik ben natuurlijk ook aan het kijken van wat wil God verder met mijn leven. Ik adviseer ook wat gemeenten in het land. Dus ik vind het prachtig om ook oudste teams te adviseren. En ik ben nu met de gemeente in gesprek om daar zelfs een stukje interim voorgangerschap te doen.
0: Oh.
1: Ik ben natuurlijk in het verleden ook voorganger geweest. En dat vind ik ook mooi. Weet je, ik hou van de kerk. Met alle gebrokenheid, met alles wat er goed en niet goed gaat. Ik geloof echt dat God de kerk, en dan is het niet per se het instituut, maar juist de mensen. Ik zeg altijd, de kerk is niet anders dan gewoon een groep mensen die samen Jezus volgen. Dus elkaar daarin ontmoeten. En dat het dan verschillende kleuren en stijlen. En dat is allemaal prachtig. Dus ik vind het mooi om de kerk te dienen. Ja, en als die kans zich inderdaad voordoet om gewoon ook een gemeente een stukje verder te helpen in te ontwikkelen in de vraag van, joh, maar hoe is het om kerk te zijn in deze tijd? Ja, zou ik dat ook prachtig vinden om te doen.
0: Ja, dan mogen ze jou bellen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en ik zit ook te denken, misschien lijkt er in deze vraag ook wel te zitten alsof jij nog ergens moet arriveren, maar je hebt gewoon die gigantische rugzak bij je en je bent al bezig. Als ik jou zo hoor.
1: Ja, zeker. Weet je, dus toen ik die LinkedIn-post postte waar jij je aan refereerde, had ik ook wel het gevoel van, joh, ik mag nu weer echt aan de slag. Ik mag gewoon weer actief ook gaan zoeken. Mm-hmm. Ja, want dat is ook die fase van, geef je ook aan dat je beschikbaar bent. Ik moest daar wel even doorheen, want natuurlijk zat ik op God te wachten en op mijn handen zo van, nou, wanneer komt er wat? En tegelijkertijd was er ook de schroom van, ja, dan moet ik op LinkedIn gaan zetten dat ik beschikbaar ben. Mm. Is er nog niks gekomen dan? Dus dat is ook even zo'n transitie in je eigen hoofd en je eigen hart van, nou, nu mag het.
0: Ja, dus, mooi. Je hebt ons een kijkje gegeven in je hart, wou ik zeggen, maar misschien zelfs wel in je ziel. Mooi om deze reis vanochtend een klein stukje met jou te maken. Ruben Vlag, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon. En er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Rise Again, je hoorde Trinity. En zometeen hoor je hem, Lucas Kramer.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Voel jij een beetje de spanning van iets nieuws dat gaat beginnen?
1: Ja, wel een beetje wedstrijdspanning inderdaad.
0: Ja, en dan hebben we het niet per se over de lunchroom, hè?
1: Nee, dat niet. Dat programma dat mag ik trouwens de komende 2 weken presenteren, omdat Daan Hartigers een heerlijke vakantie geniet in september. Heel goed gepland.
0: En welverdiend. Ja,
1: ja en ik ben volop in de voorbereiding voor komende zaterdag. Want dan gaat het allemaal van start. Een nieuw programma hier bij Gronings Radio. Een nieuw seizoen. Een nieuw programma, een zaterdagochtendshow. Het gaat De Nieuwe Zaterdag heten.
0: Ja.
1: En ik mag het presenteren. Ik heb er heel veel zin in. We hebben er hard aan gewerkt afgelopen zomer, afgelopen maanden zelfs al. En het gaat gebeuren komende zaterdag vanaf 6 uur in de ochtend.
0: Heel vet, Lucas. Ik ben er ook afgelopen zaterdag over begonnen. Gewoon eindelijk niet meer die stem op zaterdagochtend in 1 keer om 10 uur. Goedemorgen van mij. Maar dan ben jij gewoon al helemaal begonnen. En ik kijk daar echt naar uit. Ik vind het heerlijk om op de zaterdagochtend nog iemand te mogen verwelkomen.
1: Nou, we worden radioburen in die zin.
0: Ja, en zo zou ik niet anders willen, Lucas. Heel goed.
1: Heel gezellig.
0: Maar de komende 2 weken gaan we dus ook van jou genieten met de lunchroom. Zometeen hoor je hem. Eerst nog Charity Gayle van Rise Again naar Come Alive. Ja, veel duidelijker kunnen we het niet maken, toch? Geniet van je maandag.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is ja van Jumbo.
2: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
5: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
5: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP Nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Alarmcentrale Eurocross heeft de afgelopen zomervakantie ruim 10% meer hulpvragen gekregen dan vorig jaar. De meeste gingen over hondsdolheidsbesmettingen en kwamen van mensen die in Indonesië en Thailand verbleven. Verder trokken veel mensen aan de bel die op reis te maken kregen met natuurgeweld, zoals bosbranden. Premier Jette en zijn coalitiegenoten hebben weer een deadline gemist voor de begroting. Die zou nu worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar later vandaag. Er wordt nog altijd overlegd over de aanpassingen die nodig zijn om steun van de oppositie te krijgen. De begroting moet vandaag naar de Raad van State om alles op tijd klaar te hebben voor Prinsjesdag. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. Het beweegbare deel moet dringend op de schop omdat er scheurtjes in zitten. Fietsers en bromfietsers kunnen de brug gewoon blijven gebruiken, net als hulpdiensten. Over een paar jaar wordt de Zeelandbrug helemaal opnieuw geasfalteerd. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Die kunnen stevig zijn, daarom geldt code geel. Soms breekt ook de zon door en het is gemiddeld een graad of 19. En dat was het ANP Nieuws.
9: Groot Nieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Door een ongeluk net over de grens staat op de A67 vanuit Eindhoven richting de Belgische grens 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Eersel en België. 3 kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht.
14: Goedemiddag.
15: Hallo. Goed.
14: Ja,
12: Zometeen zwaaien de deuren van de lunchroom weer open en horen muziek van de Belonging Co. en Carrie Job.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we van weer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
19: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
20: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
21: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
24: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
27: De Lunchroom.
28: Met Lucas Kramer.
27: Het christelijke radiostation.

0: Duiven komen veel voor in de Bijbel. In het verhaal van Noach, waar een duif zocht naar een nieuw land waar het droog was. En een duif natuurlijk als beeld van de Heilige Geest. Je hoorde de duif. De Blonging Co en Carrie Job.
1: Welkom in de lunchroom.
2: Met Lucas Kramer.
0: Een hele goede middag. Het is maandag 31 augustus, 10 minuten over 12. Het is de dag dat het over en uit is met de pret. Ja, alle zomervakanties die zijn nu echt afgelopen. Ja, en het normale leven begint weer. Het werk, school, de oppas op de kleinkinderen, vrijwilligerswerk, noem maar op. Ja, we mogen echt weer even aan de bak. Ja, en dat kan elk jaar, ik weet niet hoe jij dat hebt, ook wel weer een klein beetje beangstigend overkomen. Dat je denkt van, oh ja, we gaan weer, we moeten weer echt weer aan het werk. Maar ja, als je gelovig bent, dan weet je ook dat je er niet alleen voor staat. Dat God met je meegaat, ook in het nieuwe seizoen. Nou, dat werd dit weekend op heel veel verschillende manieren duidelijk gemaakt. Nou, misschien is dat bij jou in de kerk ook wel gebeden voor scholieren en studenten. Of voor werkende mensen natuurlijk, of een zegen uitgesproken. Nou, bij mij in de kerk ging het er wel heel uitbundig aan toe. De priester die had scholieren uitgenodigd om hun schooltas mee te nemen naar de kerk. Nou, en helemaal aan het einde van de viering werden al die scholieren en ook docenten volgens mij en hun schooltassen gezegend met wijwater. Ja, en toen kwam daarna ook nog eens de normale zegen, zoals kerkgangers die elke zondag meekrijgen. Ja, alsof er iemand een extra reminder nodig had om te weten, je gaat echt niet alleen dit nieuwe seizoen in. Nou, ik vond het heel erg mooi. Nou, wij gaan ook als gezegende mensen de maandagmiddag in. Straks horen we een aantal woorden uit de Bijbel. Ik heb twee nieuwe lunchkaarten voor je, waar je uit mag kiezen. Ja, en deze zegen die is ook speciaal voor jou. Gezongen door Selah.

0: Ja, en dit lied wordt ook uitgesproken dat God het is die met je meegaat. Je hoorde The Long Way van Natalie Lane. En daarvoor Gods zegen voor jou van Sena.
1: De lunchboodschap.
0: Ja, deze week staan de dagteksten in het teken van genezing. Ja, bij God is genezing te vinden. Ja, dan lezen we in Psalm 147 een heel uitbundig loflied voor God. En daar wordt gezongen: Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. En dat is de dagtekst van vandaag. Psalm 147, vers 3.

Voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

voor je in de lunchroom en tot we thuis zijn. En ook Paul Baloch, dat was Paul Baloch inderdaad. En What Can I Do? Ja, zometeen het weerbericht en ook de onthulling van de lunchkaarten van vandaag. Maar eerst even een thema dat mij wel bezighoudt de afgelopen dagen. Ja, het zaadje daarvoor geplant is ook wel bij het concert van Josh Baldwin en For King & Country. Ja, als Jezus zoveel voor je betekent, zijn leven gegeven heeft, ja, dan mag het mij toch ook alles kosten. Nou, dat thema dat werd bezongen in een lied dat vorige week ook werd gezongen in Ahoy Rotterdam. Van Josh Baldwin, Your Word Everything.

een nummer dat op zijn nieuwste album komt te staan. Heel mooi lied van Joss dus. Ja, en dit lied zit echt afgelopen dagen behoorlijk in mijn hoofd. En meer nog, het thema ook. Ja, en dit lied van Hillsong Worship gaat over datzelfde thema. Over overgave aan Jezus. Lord, have your way in me. Zo klinkt dan het gebed in dit nummer. Van Hillsong Worship, dit is I Surrender.

0: Hillsong Worship met Thea. Je hoorde I Surrender. Maakt het 1:04. Het GrootNieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het deels zonnig, maar er trekken ook stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op veel regen. En het is ongeveer 20 graden. Nou, het goede nieuws, morgen wisselend bewolkt en dan blijft het droog en ongeveer net zo warm.
1: De lunchkaart.
0: Ja, het is ongeveer het tijdstip dat je in je broodtrommeltje kijkt en je afvraagt, ja, wat zit er vandaag in mijn broodtrommeltje bij de lunch? En naast een broodje is iets muzikaals naar keuze altijd meer dan welkom. Nou, ook vandaag weer twee muzikale lunchkaartjes met de vraag, ja, welke van de twee zou je graag willen horen zometeen op de radio? Ja, wat geeft net dat beetje extra energie om de middag, maandagmiddagdip voor te zijn? Nou, breng je stem uit via de GrootNieuws Radio WhatsApp. Ja, en dit zijn ze.
1: Menu A.
0: Met Reijer en Mirjam Kerkhoff, Aaron Schust en Joshua Aaron. En Phil Wickham en Crowder.

0: dat zijn ze. Twee hele verschillende lunchkaarten. Allebei, oh zo mooi. Maar welke wil jij horen? Dat is nu aan jou. Menu A met daarin Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Rijden samen met Mirjam Kerkhoff en Zegen. En Aaron Schusten, Joshua Aaron en Mountain of the Lord. En in menu B, Michael W. Smith, Your Love is a Flood. Joke Buijs met God is getrouw, zijn plannen falen niet. En Aaron Neville en Bridge over Troubled Water. Ja, welke mag het zijn?
1: Lucas Kramer.
0: Geef je keuze nu door via de Grootnieuwsradio WhatsApp. En zometeen het winnende menukaart. Straks ook Kate en Nicole. En dit is nieuwe muziek van Chapel Worship.
2: The Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: stellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag. Groot
2: Nieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Groot Nieuws Radio.

0: Katie Nicole hoorde je en In Jesus' Name. En daarvoor een hele leuke aankondiging voor een nieuwe zaterdagochtendprogramma. Ja, vanaf komende zaterdag dus op je radio tussen 6 en 10 uur in de ochtend. We gaan naar Evelien aan de telefoon. Evelien, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, het nieuwe seizoen is begonnen, ook voor jou.
1: Ja, nou ja, ook weer voor ons. De kinderen zijn vandaag weer voor het eerst naar school gegaan. En ik ben nog een beetje aan het rommelen thuis, maar eigenlijk begint voor mij weer.
0: Ja, is het dan, nieuwe seizoen begint weer? Of is het ook wel, de kinderen gaan weer naar school toe, de vlag gaat stiekem toch wel een beetje uit?
1: Nou, gisteren dacht ik echt, oh nee, help. We moeten weer terug in het puur. Maar ja, als je dan vanmorgen wakker wordt en de wekker gaat, dan denk je eigenlijk ook van, nou ja, als je helemaal in zit, dan gaat het ook wel weer en dan is het ook prima.
0: Ja, ja. Ja zo is dat. Heb je nog een tip hoe je goed in het ritme weer komt?
1: Sorry, wat zeg je?
0: Heb je nog een tip hoe je echt weer goed in het ritme komt?
1: Nou, vooral gewoon even doen.
0: Gewoon doen?
1: Dus gewoon, ja, eigenlijk gewoon doen. Je moet gewoon hoppakee je wekker zetten, eruit gaan, niet nog even blijven liggen. Maar gewoon denken van, oké, het is weer, we gaan de nieuwe dag beginnen en gewoon doen.
0: Gewoon doen. Nou, dat gaan we gewoon doen. Ja,
2: de lunchkaart.
0: En dat heb je ook gedaan door te stemmen op een van de twee menukaarten. Ja, menu A met Phil Wickham en Crowder, Reijer en Mirjam Kerkhoff, Aaron Schust en Joshua Aaron. Dat was eigenlijk echt een menukaart met allemaal duo's eigenlijk. En dan hadden we ook menu B met Michael W. Smit, Joke Buijs en Aaron Neville. Ja, dat is een wat rustiger menukaart, alhoewel dat eerste nummer kan natuurlijk ook wel flink uitbundig zijn. Evelien, neem me even mee in jouw overwegingen. Je vond het wel een moeilijke keuze, hè?
1: Ik vond het heel moeilijk. Ik hou van allebei. Ik hou van Phil Wickham, ik hou van Reijer. Ik vind die nummers echt heel cool.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben toch voor B gegaan.
0: Oh, maar hoezo ben je dan voor B gegaan?
1: Omdat ik eigenlijk al heel lang een soort van fan ben van Michael W. Smit. En ik vind Joke Buijs gewoon, ja, vind ik gewoon heel mooi. Dat nummer vind ik heel mooi. En ik denk, hoe kun je nou beter het seizoen beginnen met de trouw van God?
0: Hmm, ja, het is een heel oud gezang eigenlijk. Maar dan weer door Joke Buijs in een nieuw jasje gegoten. Maar de inhoud van dat nummer, dat blijft gewoon overeind staan.
1: Ja, nou, dat is het, hè. Dat is gewoon, of je nou nul bent of je bent 100. Maar ja, die woorden, die blijven gewoon. En als je dan zo'n het seizoen opnieuw mag beginnen en weet dat God trouw is,
0: ja,
1: dan kun je gewoon opstaan.
0: Mooi.
1: En in een nieuwe ritme komen.
0: Ja. Nou, misschien is deze menukaart wel gewoon dan gemaakt voor vandaag. Joke Buijs, we gaan er zo meteen horen met God is getrouw, zijn plannen falen niet. Aaron Neville komt ook voorbij, Bridge Over Troubled Water. Maar we beginnen. En jij bent een fan van Evelien, Michael W. Smit en Your Love is a Flood.
2: Your love.

0: Je hoorde Joke Buijs, Aaron Neville en Michael W. Smith in menu B. Vandaag het winnende menu met dank aan de stemmen van Jolanda, Judith, Elfriede, Klaas, Willy, Joël, Wanda, Jeroen, Roelie, Jannie, Jeanette, Harmke, Jacco en vele andere stemmen. Dankjewel voor het stemmen. En zometeen het nieuws van 1 uur.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Nog 309.000.
11: Oké, elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zitten muurvast met een overleg over de begroting, zeggen ingewijden. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond, ook omdat vicepremier Jessel-Gus tussendoor weg moet. Struikelblok zijn de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De Milieudienst Rijnmond heeft vanmorgen tientallen klachten gekregen over een gaslucht. Die kwamen uit Hoek van Holland, maar ook uit Den Haag en Naaldwijk, meldt de regionale omroep. De geur bleek te komen van olie aan boord van een schip in de Haagse petroleumhaven. De lading is overgepompt. In het bos tussen Dronten en Kampen wordt opnieuw gezocht naar sporen van een man die al 2 jaar wordt vermist, Mark Jaskulski. Hij vertrok destijds van huis in Dronten, maar alleen zijn fiets werd teruggevonden, meldt de media. Bij een zoektocht eerder deze maand werden botresten gevonden, maar die bleken van iemand anders te zijn. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat 4 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en Alblasserdam. De vertraging is een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda tussen Afrit Dordrecht Centrum en Knoopend Klaverpolder 9 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. N69 Veldhoven richting Neerpelt. 3 kilometer file bij de Belgische grens.
0: En zometeen deze van de Opwekking Band.

vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
3: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
2: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
6: Hé, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
7: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Groot Nieuws. De Lunchroom.
8: Met Lucas Kramer.
7: Het christelijke radiostation.

0: Stil, mijn ziel, wees stil. Je hoorde de Opwekking Band.
1: De Lunchroom
2: met Lucas Kramer.
0: Ja, goedemiddag. Het is maandagmiddag aan de start van een nieuw seizoen. Veel mbo's en hbo's die starten ook weer op. Ja, zo heeft prinses Ariana haar eerste dag vandaag aan de TU Delft. Ze gaat beginnen aan de opleiding lucht- en ruimtevaarttechniek. Nou, dan zeggen we natuurlijk heel veel succes erbij, prinses Ariana. Nou, zelf heb ik een heel andere opleiding gedaan. Ik heb journalistiek gestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Ede. Nou, het is ook alweer 10 jaar geleden dat ik ben afgestudeerd. Maar ik heb van dichtbij ook gezien dat je nooit te oud bent om te leren. Ja, mijn eigen vader die zit half in zijn pensioen. En zit ook half in een carrière-switch naar kerkelijk werken. Nou, daar is hij inmiddels alweer een aantal jaar mee bezig. Ja, brengt ons bij de vraag, ja, welke carrière-switch zou jij willen maken? Of naar welke opleiding ben jij benieuwd? Nou, misschien is het juist wel een thema, ja, als je dan na je vakantie weer terugkomt op je werk in een baan die misschien net niet helemaal goed past. Ja, en ook als je wel goed op je plek zit, leuk om daar gewoon eens een keer hardop over na te denken. Deel je gedachten gerust via de Gronings Radio WhatsApp. Dus welke carrière switch zou jij wel eens willen maken? Of naar welke opleiding ben jij reuze benieuwd? Nou, laat het me weten via een berichtje. Zometeen horen we Marcel en Lydia Zimmer. En we horen ook de plaat die Geertje raakt. Nou, welke dat is, dat hoor je zometeen. Hier is dit lied van Chris Tomlin. How

0: Timmer in de lunchroom. Aan uw voeten, hier, daar is de hoogste plaats. En daarvoor Chris Tomlin en How Good It Is. Ja, ik denk dat veel werkgevers niet blij zijn met de vraag die ik net stelde over de carrière-switch. Want er komt echt heel veel binnen aan reacties. Veel mensen die in zo'n proces zitten om na te denken van ja, wat moet ik nou met mijn werkzame leven? En moet ik niet iets anders gaan doen? Nou, daar gaan we zo meteen over doorpraten.
1: De plaat die je raakt.
0: Want eerst is het tijd voor muziek. Ja, we draaien behoorlijk wat muziek op deze zender. Nummers die raken. En in de lunchroom heel specifiek draaien we nummers die zijn aangedragen met een hele mooie motivatie. En vandaag is dat de plaat van Geertje. Die heeft Who Am I van Casting Crowns aangevraagd. Ja, in deze plaat, zo zegt ze, zegt alles over wat Jezus voor je wil zijn. En dat hij naar ons omziet. Ja, en er zit een heel mooi stukje tekst in dit lied die mij ook steeds weer raakt. Er wordt gezongen, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Het is een prachtige. En dankjewel Geertje voor het aanvragen. The Casting Crowns, deze maandagmiddag bij GroNieuws Radio. Dit is Who Am I?

0: allemaal grootnieuws radioklassiekers. Don Moen was dit en Your Love Never Fails. En daarvoor Who Am I van Casting Crowns. Maakte 2:58 het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag is het deels zonnig, maar er trekken ook stevige regen- en onweersbuien over het land. Ja, met kans op veel regen en het is ongeveer 20 graden. Ja, morgen wordt het ander weer, wisselend bewolkt en dan blijft het droog en het wordt ongeveer net zo warm.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Lucas.
0: Ja, vandaag start prinses Ariane met een nieuwe opleiding. Ze gaat lucht- en ruimtevaarttechniek studeren aan de TU Delft. Ja, en dat brengt ons bij de vraag, ja, welke opleiding lijkt jou nog eens leuk om ooit te gaan starten? En welke carrière-switch denk jij over na? Of heb je misschien een carrière-switch gemaakt? Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Lucas Kramer.
0: Ik zou zeggen, schuif aan en praat mee via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Zometeen muziek van Steph Slieder, Bye Bye. Nacela en Vreugde van mijn Hart.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijk

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon. En daar wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Marcela hoorde je en vreugde van mijn hart. En dit was Seth Sleeder en bye bye.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Lucas.
0: Ja, het is de dag dat prinses Ariane start met een nieuwe opleiding. Lucht- en ruimtevaarttechniek gaat ze studeren. Ja, en dat brengt ons bij de vraag van ja, welke opleiding zou jij nog graag eens willen doen? Of welke carrière switch? Ja, waar denk jij over na? Ja, ik zit zelf vaak wel te denken van ik zou ooit nog wel een keer een hele goede, leuke barista-cursus willen doen. Ja, niet om er dan gelijk ook in te gaan werken. Nou, misschien een dagje dat ik gewoon een dagje de studio verruil voor het maken van heerlijke koffies. Maar goed, dat vind ik wel leuk om te doen. Nou, er zijn nog veel meer mensen die ook denken aan een carrière switch of het starten van een nieuwe opleiding. Astrid is gestart aan de Kunstacademie. En ze was altijd lerarenopleider op het HBO. Was ook heel erg fijn, maar nu dus de Kunstacademie ook net gestart. Ja, Eveline heeft in februari de stap gezet om als verpleegkundige aan het werk te gaan. Ja, de opleiding duurt 4 jaar en het is werken en leren. Dat is goed te combineren met kinderen. Het is leerzaam en een prima salaris. Nou, Jacco zit ook hard op te filosoferen. Ja, als ik ooit een carrière switch zou gaan maken, wordt het van chauffeur naar de zorg. Ja, als chauffeur ben je de hele week van huis. En het wordt er ook niet leuker op de weg. Ja, en ik heb een dochter met het syndroom van Down. En de zorg die zij nodig heeft, ja, dat is prachtig om die zorg te kunnen geven. Ja, Wendy vindt het ook een leuk thema waar we over praten in de lunchroom. Hier net mijn gedachten laten gaan over de opleiding pedagogisch educatief professional. Lijkt me een ontzettend leuke verdiepende opleiding, maar door verschillende redenen nog niet gestart. Al blijft hij wel op mijn verlanglijstje staan, of wordt het toch de pabo, ik weet het niet. Of heeft de heren toch andere plannen voor ons leven? Nou, we leggen het allemaal in vertrouwen in zijn handen. Ja, en Jan-Willem heeft net een carrière switch gemaakt. Altijd met mijn handen gewerkt en nu werkzaam in de zorg. Ja, en God heeft het laatste zetje gegeven. Mijn onzekerheid over de stap werd door hem 100% weggenomen. En ik ben zo gelukkig nu. Daar waar mijn hart ligt, daar mag ik nu ook mijn werk doen. Mooi zeg. Ik heb Vrouwtje aan de telefoon. Vrouwtje, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, jij werkt nu in de zorg en je wil juist een andere baan misschien wel aannemen, of niet?
3: Nou ja, ik doe nu en dan voor mijn hobby wel eens iemand afleggen. En dat vind ik ook prachtig mooi werk. Daar zit ik ook wel eens aan te denken om daar een opleiding in te gaan volgen en daarin te werken.
0: Ja, maar wacht even. Iemand afleggen, wat bedoel je daarmee?
3: Nou, iemand de laatste zorg geven na het overlijden.
0: Oh ja, dat is eigenlijk een soort uitvaartverzorging dus.
3: Ja.
0: Ja, maar wacht even, is dat je hobby?
3: Dat is mijn hobby.
0: Hoe kom je bij die hobby, vrouwtje?
3: Omdat ik in de zorg heel fijn vind om de laatste zorg aan iemand te geven.
0: Ja.
3: Iemand er mooi bij te leggen en dat vind ik gewoon heel mooi.
0: Ja, dat is ook wel heel erg respectvol werk, denk ik.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Hey, en waarom? Wat weerhoud je ervan om die stap helemaal te gaan zetten? Dat je hobby ook je werk wordt in die zin?
3: Nou ja, je pensioen heb je opgebouwd. Dus ja, dan ga je naar een ander pensioenfonds. En je werkt nog onregelmatiger. Want ja, je moet op een telefoontje wachten als iemand overleden is.
0: Ja, en dat maakt het werk nog onvoorspelbaarder.
3: Ja.
0: Ja, ja. Denk je dat die stap er ooit nog van gaat komen? Of denk je van nou, ik zit eigenlijk ook nog wel goed waar ik nu zit? Tenminste, de zorg is ook wel onregelmatig, toch?
3: Heel toevallig heb ik vanmorgen wel weer even gekeken naar een cursus. Dus ik zit er wel heel sterk aan te denken. Okay. Dus,
0: kijk, nou spannend. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Als je een keuze hebt gemaakt, laat het gerust even weten, vrouwtje.
3: Ja, doe ik.
0: Hey, en mooi werken ook in de zorg natuurlijk. Hè. Dat is ook heel waardevol om dat te doen.
3: Dat is ook heel waardevol.
0: Precies, yes. Hey, dankjewel voor je reactie, vrouwtje. En succes bij het maken van de keuze.
3: Dankjewel. Graag gedaan.

0: Ja, veel mensen hebben ervan genoten. CC Winans vorige week in Ahoy, Rotterdam. Je hoort daar met Blessed Assurance. Ja, en dan de man die nou tot zeker tot zijn pensioen bij Gronings Radio blijft werken. Hans van Vuren, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lucas.
0: Ja, jij was er vorige week ook bij in Ahoy Rotterdam. Zeker. En ook heel veel artiesten gesproken, hè?
1: Ja, heel veel. Is er wat overdreven. Ja. Sisi niet. Maar voor King Country wel. En daar gaan we in het volgende uur alvast een fragmentje van horen. Uitgebreid gesproken over The Most Beautiful Colors, hun nieuwe album. Dat gesprek dat doen we op een later moment, als de plaat bijna uitkomt, nog wat uitgebreid. Maar een gedeelte straks alvast.
0: Kijk, leuk. Zometeen dus meer over For King & Country in Backstage.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
6: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En Hak ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht, net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man die terecht stond voor een plan om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Er was TBS geëist, maar de rechtbank vindt hem niet gevaarlijk. Hij is wel verward, maar dat is op zich niet strafbaar. De man dacht dat hij een geheime relatie had met Amalia of met Alexia. Dat maakte voor hem niet uit, zei hij. Het is heel spannend bij het begrotingsoverleg, zegt een ingewijde. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zijn het nog steeds niet eens over de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. In Zwitserland is een verdachte opgepakt na de fatale schietpartij zaterdagnacht op een dance-event in de stad Aarau. Een vrouw van 22 kwam om, 5 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt nog waarom er werd geschoten en gaat er intussen van uit dat er maar 1 dader was. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging aan de grens, 3 kilometer file. N69 Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische grens, 3 kilometer file en een kwartier vertraging.
15: Aandacht vandaag in Backstage voor King & Country. Afgelopen donderdag waren ze in Ahoy en ik mocht hen spreken. Gedeelte van dat gesprek hoor je vandaag. Ook horen we nieuwe muziek van zangeres Sterre van Manen. Eerst Waar Was Jij van Sierra Noah.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak.
13: Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Zoek jij werk dat ertoe doet? Waarmee je verschil maakt voor de mensen die het hardst nodig hebben? Bij het Leger des Heils staan we onvoorwaardelijk klaar voor de mensen die nergens anders terecht kunnen. We geven nooit op. We doen wat we geloven. Doe jij mee? Kijk op legerdesheils.nl/werk.
20: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
21: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
23: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Backstage
24: met Hans van Vuren.
23: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Waar was jij? Gebaseerd op Job 38 woorden Cyrano.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En zo dadelijk een gesprek met Joel Smallbone van For King & Country. Met hem kijk ik naar het concert van afgelopen week. En ik moet zeggen, en dat is eerlijk om dat aan het begin van deze uitzending te doen, ik zit hier ook een beetje met een dubbel gevoel. We hebben twee mooie concerten beleefd. We als muziekliefhebbers uit Nederland, CC Winans, Charity Gill afgelopen woensdag en dan donderdag voor King & Country en Josh Baldwin. Het waren twee feestelijke avonden in Ahoy. Op die woensdag is ook voor het eerst bekendgemaakt dat Big Church Europe gaat plaatsvinden. Een groot festival dat plaats gaat vinden volgend jaar in Landgraaf. En ik had voor vandaag een gesprek daarover gepland staan. Want wat is dat dan? Het is een groot Engels festival. Dat draait al 18 jaar. Er gaan ook veel Nederlanders naartoe. Veel mensen hebben er erg veel steun aan. Het versterkt hun geloofsbeleving. En nu zou het ook in Europa komen. Maar in het nieuws heb je het al voorbij horen komen. De Engelse editie is opgeschrikt door een dodelijk ongeval. Er is daar een bord omgevallen. Eén iemand is daarbij overleden. Meerdere zijn in het ziekenhuis terechtgekomen. Dat festival is gecanceld. En ik moet zeggen dat nadat ik die presentatie had gezien en ook zelf meer over dat festival te weten was gekomen, dat het me toch wel de hele weekend heeft bezig gehouden. Van hoe werkt dat dan? En hoe gaat dat dan? En wat nu? Nou ja, die vragen. Ondertussen was ook collega Nando Kok naar Engeland gegaan om daar ook interviews te doen met mooie artiesten die ze daar hadden. Lauren Daigle, Ann Wilson, Franny Cash. Goed, dat is natuurlijk allemaal niet doorgegaan. En dat is allemaal ondergeschikt aan het ongeluk en het drama wat daar heeft plaatsgevonden. Maar ondertussen toch ook, ja, dat gegeven dat we daar graag over hadden gesproken. Want volgend jaar gaat het, het schijnt... waarschijnlijk toch ook wel gewoon doorgaan in Nederland. Dat weet ik niet. De website is voorlopig even dicht. Maar het was iets moois, iets groots. Een zomerfestival met Hillsong United, Chris Tomlin, LZ7, Franny Cash, Ellie Limebeer. Dat was aangekondigd. Daar zouden we het vandaag over hebben. Dat gaan we dus niet hebben. En nou ja, dat gevoel dat toch iemand is overleden, dat houdt me bezig vandaag. Dat wilde ik even zeggen. Dit is Robbie Mark.

0: Deze van Laidja, we hoorden Robin Mark.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Nieuw uit Nederland, muziek van Sterre van Manen. Binnenkort, eind volgende maand, gaat haar eerste EP helemaal gepresenteerd zijn. Die heet Onze Vader Heel Dichtbij. En afgelopen maand is de titelsong daarvan al op de digitale platforms gedeeld. Maar eind september komt hij dus in zijn geheel uit. Vorige week hebben we al een klein stukje van de muziek van Sterre gehoord. En vandaag pakken we een van haar andere nieuwe singles erbij. Een Engelstalige, God of Hope.

0: voor elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Heerser over alle dingen. En daarvoor God of Hope, een lied van Sterren van Manen. In de uitzending van donderdag aanstaande zullen we nader met Sterren kennis maken.
1: Backstage Classic.
0: We gaan naar een Backstage Classic uit 2008. Een album dat verscheen op 25 maart en heet heel toepasselijk Spring. Ik heb het over het album van John Foreman, de zanger van Switchfoot, die zoveel creativiteit heeft dat hij ook buiten Switchfoot heel veel eigen albums maakt. En in 2008, in de beginjaren van Groot Nieuws Radio, hebben we regelmatig muziek van dat album gedraaid. En vandaag heb ik er gewoon weer eens een lied bijgepakt. Baptize My Mind.
1: Backstage Classic.

0: knows.
1: God Only Knows. Forgiving Country, hun uitvoering met Dolly Parton, die dus zojuist ook voorbij kwam in dit gesprek. En vol bewondering sprak Joel over haar en over de samenwerking. Hij zegt, het is bewonderenswaardig dat iemand met haar staat van dienst zo'n enorm compliment over je lied geeft en dat ze hem heel graag mee wilde zingen. Ze heeft er niets aan veranderd. Ze heeft haar gewoon haar deel in gedaan. En we hebben een klein promotietour gedaan rond dat lied. En hij zegt, ja, dat leverde hele mooie momenten. Op een gegeven moment zat ze ergens in een hoekje op een klapstoeltje gewoon 2 uur te zitten. Ja, dan wil je wel een gesprek, maar waar ga je met iemand als Dolly Parton over spreken? In ieder geval, hij zegt, ik heb veel over haar geleerd. Het kan wel eens zijn dat als je een tijdje met je muzikale idolen op mag, dat je denkt, oh ja, nou je valt toch een beetje tegen, maar dat moment heb ik zeker niet gehad. Ik zei het aan het begin van het uur al, we hadden eigenlijk gepland ook om in deze uitzending iets te zeggen over het de Big Church Festival, waar Forking Country afgelopen weekend ook speelde, zou spelen in Engeland. En over hoe dat volgend jaar ook in Limburg gaat plaatsvinden, dat er een groot nieuw festival zou komen. Maar nou, omdat die ontwikkelingen met dat ongeluk in Engeland zijn die ontwikkelingen nog even gaande en hebben besloten dat op een later moment te doen. Dus over een kwartiertje of 3 doen we nog een gedeelte uit dit gesprek. Nu muziek van King Amaan. We gaan luisteren naar het lied Uw Vleugels Over Mij. En aansluitend horen we Gateway Worship en Claire Smith met Who Else?

0: Who else? Claire Schmidt was dat samen met Gateway Worship.
1: De dagtekst.
0: Psalm 147 lezen we vandaag vers 3. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Psalm 147 vers 3. Hij geneest wie gebroken zijn en hij verzorgt hun diepe wonden. We gaan luisteren naar muziek van Lef. Naast je lopen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Pakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
9: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Oud-politicus Elko Brinkman is overleden. Hij was 78 jaar. Brinkman was in de jaren 90 even partijleider van het CDA... en werd later ook minister van Volksgezondheid. Daarna was hij voor het CDA nog fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Brinkman was kort ziek en overleed in het ziekenhuis in Leiden. Het is niet bekend wat hij had. Een verwarde man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren... krijgt niet de TBS die was geëist. De rechter vindt dat hij een obsessie had voor het koningshuis. Vooral voor Alexia en Amalia, maar dat is niet strafbaar. Hij bleek ook schizofreen en wil daarvoor behandeld worden... maar de rechter kan dat niet verplichten. De opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zonk bij Cyprus... is voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van nalatigheid. Ook de directeur van de veerdienst moest langs de rechter. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen het kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, maar nog niet iedereen is gevonden. Het weer van Weer Online? De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Je hebt een kwartier vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn bij Hoenderlo. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A10 Noord richting de A10 West tussen Landsmeer en de Koentunnel 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 naar Duitsland voor de grensovergang.
14: Straks nog meer aandacht voor King and Country. Ik krijg een paar leuke reacties van mensen die ook bij het concert waren. Die deel ik straks met je. We gaan eerst maar luisteren naar muziek van Franny Cash.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober... wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: beschikbaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
19: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
18: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
20: Kozijnshop.
21: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
23: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schept vertrouwen.
24: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
23: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schept vertrouwen.
25: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
28: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
29: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Backstage.
30: Met Hans van Vuren.
29: Het christelijke radiostation.

0: als je dat kunt zeggen, ook over je leven. Je kijkt terug en je denkt, wat is er nou precies ook veranderd in mijn leven? Inderdaad, het was Jezus. Jesus All Along hoorden we van Franny Cash.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Schmelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Met Hans van Vuren.
0: Ja, en met muziek van deze Albert Smelt, die van Trinity is en enthousiast ons begroeten aan het begin van dit uur. Want Albert Smelt, daar gaan we muziek van horen. We hebben ook aandacht overigens voor Project of Love. We hebben een nieuw lied van de serie in de playlist opgenomen. Jesaja 28 en Matthew 11. Dat lied heet Rest. Dat zijn twee bijbelgedeelten dus bij elkaar. Natuurlijk rond 4:30 ook een gedeelte uit het gesprek dat ik had met Joel Smallbone van For King and Country. En dan gaat het met name even over de kernboodschap van het nieuwe album. The Most Beautiful Colors. Maar zoals gezegd, eerst Albert Smelt heeft afgelopen zomer een eigen EP uitgebracht. Dus even los van Trinity, Zingen van het Leven. En daarop staat ook een versie van Daar Droom Ik Van. En als je Trinity wereldwijs gevolgd hebt, dan weet je dat lied dat hadden ze al. Maar dat werd dan door een nichtje gezongen. Nu zingt Albert het zelf.
7: Nieuw uit Nederland.
8: Groot.

ONA in the name of Jesus, Elevation Worship en Brandon Lake. En daarvoor hoorden we Albert Smelt met het lied Daar Droom Ik Van. Isaiah 28 en Matthew 11. Het lied Rest van Project of Love hoor je over 4 minuten. Want dit zijn Reni en Elisa.

0: I Will Give You Rest voor de Project of Love. We gaan luisteren naar de nieuwe single van 4King & Country. Het komt van het nieuwe album The Most Beautiful Colors, dat op 18 september aanstaande gaat verschijnen. En bij deze ook een belofte dat uiterlijk 17 september... het gesprek dat ik met Joel Smallbone daarover had, op de zender te horen zal zijn. Maar ja, er is een nieuwe single. Hij is ook gezongen afgelopen donderdag in Ahoy. Heet Allee. En Allee is een afkorting van Alleluia. Dat ga je straks wel in het lied horen. Natuurlijk moesten we het even over die nieuwe plaat hebben. En ja, ik viel maar gewoon in huis. Wat is de belangrijkste boodschap van dat album? The Most Beautiful Colors.
1: Optimism. Hope. That there's something really beautiful about life and living. Not a naive hope. Not a sweep your troubles under the rug type of hope, but an earned hope. Luke and I have said that we never could have written this record at any other point in our life, because it's taken all of our experiences, failures and successes, to lead us to this place as creatives. And so we're deeply proud to have written it, deeply proud to share it with the world. And obviously I don't want to put too much on it for the listener. I hope they decide what it is. But for me, it's an optimistic record.
0: De kernboodschap van The Most Beautiful Colors is optimisme, hoop. Dat er iets moois is in het leven. Niet iets naïefs, maar een onderbouwde hoop. Luc en ik zeiden tegen elkaar dat we deze nummers niet hadden kunnen maken zonder alles wat er in ons leven is gebeurd. Alles wat we hebben meegemaakt. De pieken en de dalen. En ik ben er trots op dat we deze liederen hebben kunnen schrijven. En ik wil de luisteraar niet vertellen wat zij moeten horen. Maar voor mij is het een optimistisch album. Ik vroeg hem, maar kun je dan toch nog iets meer woorden geven aan die hoop, die dus niet naïef is, maar wat voor hoop heb jij dan op dit moment in je leven? En hij zei, de meest pure vorm van hoop in je leven is de hoop die je als kind hebt. Daarna komen er allemaal lagen overheen en soms is dat ook nodig. Soms is het ego, maar soms is het ontwikkeling. Met wie trouw je? Wat voor persoon ben je? Wat geloof je? Ergens in je leven keer je weer terug naar je kinderlijke zelf, naar wie je echt bent. Een aantal van de mooiste mensen die je kent, zegt Joel Smallbone, zitten in de tweede helft van hun leven. Ze hebben zichzelf herontdekt. Ze hebben hun avonturen gehad, de bergtoppen, de diepe dalen, en dan komen ze op een gegeven moment weer thuis. En soms kijk ik naar onze teksten, ook van het nieuwe album, en dan denk ik, dit lied omschrijft de jonge versie van mijzelf. Niet dat ik die ooit kwijt was, maar toch heb ik hem weer teruggevonden.
1: The most true version of yourself is sort of the child version of yourself. And then you grow up and you put on all these layers, this sort of ego and... And some of it's necessary, sort of finding your way, who you're going to marry, what kind of person you're going to be, what kind of beliefs you have. But then somewhere along the way, you sort of start turning back and becoming your childlike self again. And some of the greatest humans I see is sort of in the second half of their life, or have sort of found their way back to themselves. They've gone out on their adventures and the mountaintops and the valleys, and then they sort of start coming back round. And what's interesting about this record is it feels a little bit like a return home. It feels like this is the type of ideas and thoughts that maybe the younger version, the little boy version of Joel would have had, the way he saw the world. And I'm really excited for that, because it feels like it hasn't been stripped away from me. I've actually sort of finding it again. And I think Luke would say the same thing.

0: moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag. Groot
2: Nieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Groot Nieuws Radio.

0: Loof de Heer, gebaseerd op Psalm 117. We hoorden Marcia en Lydia Zimmer. En daarvoor Allee van Forking & Country. Wilfred is helemaal enthousiast. Die zegt, die cd die gaan we uiteraard bestellen zodra hij uit is. Klinkt geweldig, de nummers die ik tot nu toe heb gehoord. Annemarie laat nog even weten dat het misschien leuk is om even te melden dat ze in Ahoy een nieuwe videoclip hebben opgenomen van een nieuw nummer. Ik denk dat het Thank God heet, maar goed, daar komen we op. Annemarie, dankjewel even voor doorgeven. Jantine zegt, ja, het was ook zo'n tof concert. Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Erg energiek, erg mooi gedaan. Dan nu een Backstage Classic. 1996 verscheen het album The Signs of Life van Steven Curtis Chapman. We kennen natuurlijk heel veel mooie liederen van die plaat. Maar nou zat ik hem laatst nog een keer te luisteren. Was al even geleden. En opeens viel mijn oor op Children of a Burning Heart. Over ja, ons kinderlijk enthousiasme. Over God. Het kinderlijke, of het jeugdige is misschien beter. Dat je als jong gelovige had, dat jij daar helemaal voor wilde gaan. Dat je dat soms dreigt weg te gaan. En Steven Curtis Chapman roept ons op, ga daar naar op zoek en ga er weer voor. En zoek je, herstel je eerste liefde, zouden Marcia en Lydia erover zeggen, denk ik. Maar bij Steven Curtis Chapman heet het Children of the Burning Heart.
1: Backstage Classic.

Holy Water. Opnieuw de stem ook van Franny Cash worden, We the Kingdom. En de Four Children of the Burning Heart van Stephen Curtis Chapman. Op de achtergrond hoor je al de eerste klanken van het lied Simpel Liefdeslied. Samenwerking van Javed en Shiva Bex in Zero Worship met Christian Verwoerd. Twilight Paris gaan we ook nog horen. En morgen dan is het tijd voor een gesprek met Josh Baldwin. Ook hij was afgelopen donderdag in het land. Ik sprak hem onder meer over zijn nieuwe album dat in oktober zal verschijnen. Ik wens je nog een mooie dag.

0: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone. Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer had tijdens de coronapandemie kritischer moeten zijn op het kabinet, zegt oud-SGP-Kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte, maar daarna had de Kamer kritischer moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis al voorbij. CDA-leider Henry Bontebal noemt de overleden Elko Brinkman een loyale man die zich veerkrachtig inzette voor het land. Brinkman overleed vandaag in het ziekenhuis. Hij was 78 jaar. In de jaren 80 was hij minister van Volksgezondheid en later een tijdje CDA-partijleider. Premier Jetten noemt hem een man van duidelijke standpunten. Na de overstromingen in Nepal wordt nu via satellietbeelden duidelijk hoeveel schade de vloedgolf heeft aangericht. Meer dan 2500 gebouwen zijn verwoest. In een plaats vlakbij de Chinese grens is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd. Er worden nog duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Het wordt langzaam drukker op de wegen. Er staat 130 kilometer file. Er zijn een paar bijzonderheden. De A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg heb je een kwartier vertraging. Door een pechgeval is de rechterrijstrook dicht. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A12 richting Duitsland voor de grens. En de A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en Woerden ook 15 minuten extra reistijd.
14: Goedemiddag. Ja, misschien wel pittig onderweg in de file. Nou, er is hulp onderweg met zometeen muziek van Toby Mac.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
18: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
17: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
19: Nog 309.000.
20: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
21: 7 stuurlingen.
20: Alcantara bekleding.
22: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
23: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
24: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
27: Coco. Telulu.
28: Gek.
26: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
25: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
29: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. De dag van vandaag.
30: Met Laurens van der Kraats.
29: Het christelijke radiostation.

0: de titel is denk ik ondertussen duidelijk. Maar als er een top 10 moest komen met liedjes voor onderweg, de ideale playlist, dan staat deze hoog voor mij. Hoor. We zijn begonnen hoor, een nieuwe middagshow op je radio. Het is 9 minuten over 4, de eerste van een nieuw seizoen.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van
0: der
1: Kraas.
0: Yes, goedemiddag. Het is de start van een nieuw seizoen. En dat ga je ook in dit programma merken, want er gaat iets veranderen. Afgelopen vrijdag al aangekondigd dat de Rode Draadplaat met verlof is gegaan. Die is met pensioen. We hebben er heel erg van genoten de afgelopen, uit mijn hoofd, 3 jaar. Maar het is tijd voor iets anders. En daar gaan we zo meteen meer over onthullen. Ja, en we beginnen het nieuwe seizoen met onder andere kans op tickets voor een van de belangrijkste nieuwe namen in de christelijke muziek van dit moment. Josiah Queen. Vorig jaar was de vraag zo mega toen die hier in het land was, dat ze in no time moesten uitwijken naar een grotere zaal. En nu komt hij dus terug naar Rotterdam Ahoy. Als jij tickets wil voor dat concert, ga even naar grootnieuwsradio.nl/actie. Wie weet dat ik je dan zo meteen in de uitzending ga bellen. Ja, en over live muziek gesproken, het is een van de hotspots om christelijke artiesten te horen en zien. Het Big Church Festival in Engeland. En je hebt waarschijnlijk het nieuws meegekregen wat daar is gebeurd afgelopen vrijdag. Er viel een groot decorbord op verschillende bezoekers. Eén man kwam ook te overlijden. Dit weekend deden steeds meer bezoekers hun verhaal. En daar zat ook wel iets tussen wat me als vader wel bijzonder raakte. Zo meer daarover. Ook Carrie Joe komt eraan met Forever na Laudate.

0: Mary Job op Groot Nieuws Radio met Forever. Het is de maandag na wat een fantastisch festivalweekend in Engeland had moeten zijn. Maar dat liep totaal anders. Vrijdagavond kwam ik thuis na de uitzending toen de eerste berichten binnen begonnen te druppelen vanuit het Big Church Festival. We are very sorry to inform you that today's show has been cancelled due to a serious incident. All day visitors must leave the site now, stond toen op hun Instagram, social media. Ja, meer was er op dat moment nog niet bekend. Later werd duidelijk dat er een groot decorbord was omgevallen. Nou, je volgt dan updates, je hoopt dat het meevalt, maar helaas werd al snel duidelijk dat de gevolgen ernstig waren. Naast meerdere gewonden bleek er ook iemand te zijn overleden. Onze collega Nando Kok die sprak op het terrein met Lambert Dekkers, voorzitter van Big Church Festival Europe.
1: Ik denk dat we een uurtje op het terrein waren. Alles kwam eigenlijk op gang. En opeens ging de muziek uit. En zagen we een helikopter in de lucht komen. En iedereen was eigenlijk aan het wachten van wat is hier aan de hand. Totdat alles werd afgezet en het de ene na de andere ambulance kwam. En toen wisten we, het is iets serieus.
0: Ja, de verslagenheid is onder de bezoekers natuurlijk groot. En ik zie het ook terug op de socials. Daar verschenen in de loop van dit weekend steeds meer reacties van mensen die er ook bij waren. Inmiddels is ook bekend wie de man is die om het leven kwam. Het gaat om de 41-jarige pastoor, predikant Robert Guanco uit Eastbourne. Hij is voorganger van een lokale kerk, echtgenoot en vader van een jonge dochter. Op Facebook lees ik verschillende berichten van mensen die zeggen dat ze er ook bij waren. En ze schrijven dat Robert op het laatste moment zijn dochter opzij zou hebben geduwd toen het bord naar beneden kwam en daardoor zelf dus die klap opving. Dat gaf me wel kippenvel, om dat zeker ook als vader te lezen. En ik denk wel dat iedere ouder wel hetzelfde zou zeggen. Als het moet, geef je alles voor je kind. Maar als je dat dan zo concreet hoort. Nou, het festival is inmiddels volledig afgelast en de autoriteiten onderzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren. Wat me daarnaast wel raakte was een bericht van bezoeker Zoe op Instagram. Zij schreef vrij vertaald: bij een tragedie zie je vaak dat de mensen massaal hun telefoon pakken om alles vast te leggen. Op dit christelijke festival legden mensen juist hun telefoon neer en hieven ze hun stemmen en handen op in gebed en aanbidding. Ik vond het een mooi beeld. Ben wel benieuwd hoe het verder zal gaan met het Church Festival. Ja, en of het gevolgen gaat hebben voor de geplande editie in Nederland volgend jaar. Dat is allemaal latere zorg. Voor nu zijn we in gedachten en gebed bij de nabestaanden van de overleden Robert en de andere slachtoffers. Ja, je moet ook denken trouwens aan de mensen die betrokken waren bij de opbouw en de organisatie. Ja, mensen die zich nu waarschijnlijk afvragen hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. Ook voor hen zal het waarschijnlijk nog lang nadreunen, dit allemaal. Het is 10 minuten voor 4:30 op deze maandagmiddag. Met zometeen onder andere muziek van Gerald Troost. En dit is de ene.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuwsradio geeft zich nu ook weer over aan het gewone leven. Hij deelt een zongebruinde selfie op Instagram. En hij zegt, ja, gewoon nu weer eventjes het nieuwe seizoen. Een broodje bal eten in de bibliotheek. Wat bekenden spreken in de sportschool. Praatje met de buurman, dat soort dingen. Ja, ik kan het ook wel weer waarderen. Blijkbaar is het gewone meer bijzonder dan ik me vaak realiseer. Je hoort hem op Groot Nieuws met Witte Vlag. Het is bijna 4:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de inzameling voor Nepal door het Rode Kruis is al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald. Giro 6868 is sinds donderdag open. Het geld is onder meer bedoeld voor eten en schoon drinkwater. 3 mannen zijn veroordeeld omdat ze betrokken waren bij de rellen op het Malieveld bijna een jaar geleden. 2 kregen 3 maanden celstraf, nummer 3 kreeg een taakstraf. En de tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductieweek van een hogeschool in Breda hadden het norovirus. Omroep Brabant komt daarmee. Het norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Ja, gezegend zijn zij die een straaltje zon weten te pakken vandaag. Want er trekken vele stevige regen- en onweersbuien over met kans op veel regen. 20 graden vandaag. Morgen ongeveer dezelfde temperatuur, maar dan blijft het wel vrijwel droog. Situatie op de weg krijg je van de ANBB.
2: De avondspits komt op gang. Er staat op de A2 al file vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een klein kwartiertje vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. A4 naar Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Ben je 15 minuten extra kwijt. En dat geldt ook voor de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elden en Presikhaaf.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Dit lied is ondertussen vertaald in meer dan 110 talen. En de boodschap is eigenlijk simpel. Tel je zegeningen in plaats van je zorgen. Heritage in de middagshow. Dit is Count Your Blessings.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Raad.

0: Future Blessings. En Eveline is dat al goed aan het doen, hoor.
1: Ja, mijn woord is ruitensproeien vloeistof.
2: Bering, incontinentiemateriaal.
3: Woord van vandaag.
0: Stuurt een appje naar de studio, zegt: ik heb het gewaagd om mijn was buiten te hangen. Net droog binnengehaald en daarna begon het heel zachtjes te regenen. Nou, lekker bezig. Het zijn die kleine dingen. Dankjewel, Eveline. Ja, het is maandag 31 augustus en vandaag de dag dat op alle scholen ook in het land de vakantie erop zit en het nieuwe seizoen van start gaat. Dus het woord seizoenstart schrijf ik hier op de pagina van deze maandag. Misschien betekent dat voor jou ook wel dat je weer aan het werk gaat. Of misschien vandaag aan iets nieuws begonnen en was het de eerste dag daarvoor. Bij ons was vanmorgen wel even een momentje om onze kids allebei naar de nieuwe groep te brengen voor het eerst van het seizoen. Onze oudste naar groep 3. Zo, die zag ik niet aankomen om dan zo in echt een klaslokaal in te lopen ineens. Ik bedoel, dat is toch, ik denk dat het voor mij als vader en voor mevrouw als moeder nogal meer een ding was dan voor haar zelf. Maar gewoon om haar dan ineens achter een bureautje te zien en met een echte etui en zo. Ja, het voelt als toch wel als een hele grote stap ineens. Ja. Gelukkig gaat het stap voor stap, dat hele ouderschap met kinderen en zo. Heel benieuwd hoe jouw dag vandaag was en hoe je dat dan in één woord zou samenvatten. Laat het weten en app dat naar de studio van Groot Nieuws Radio. En dan kunnen we misschien zometeen meenemen. Dus jouw dag in één woord, daar ben ik heel benieuwd naar. App jouw woord van vandaag. Voor het ADEM-project is dat vandaag. Halleluja.

0: Grand Collective, Counting Every Blessing. En zojuist al Count Your Blessings van Heritage. Dus we zitten er goed in. Mello die zegt, ik raak de tel helemaal kwijt van het tellen van al die zegeningen. En Danielle die heeft het woord van vandaag hier gedeeld. En dat is een beetje een blessing in disguise, denk ik. Ze zegt, stofzuiger is mijn woord van vandaag. Hij is namelijk stuk, maar heb op 1 maand na nog garantie. Dus geluk bij een ongeluk. Ruben, goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
1: Ja?
0: Ja, wat is jouw woord van deze maandag?
1: Dagje uit.
0: Dagje uit. En waarom? Wat heb je gedaan?
1: Ja, ik ben van mijn baas door en toen ging een dagje uit naar Amsterdam.
0: Ja, en ik hoor dat je nog onderweg bent ook. Je bent lekker naar Amsterdam geweest omdat je een verrassingsdag hebt gehad. Wat is dat precies, zo'n dagje uit, verrassingsdag? Waarom heb je dat?
1: Ja, ik ben van mijn baas doorgegaan en dan is het zo... Ja, je gaat naar de stad en dan
0: doe
1: je gewoon iets van die stad.
0: En dat organiseer je ouders of wie hebben dat geregeld?
1: Mijn ouders.
0: Oh, nou wat leuk dat je ouders dat doen. Hey, en dat is wel even een momentje natuurlijk, hè? Zo'n tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Maar wat heb je gedaan precies vandaag? Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar.
1: Ja, dus eerst naar het museum en Bouw geweest. En toen zijn we naar het Ajax-stadion geweest.
0: Ja. Ja. Lukt het om de telefoon misschien iets dichter bij je mond te doen, dat we iets beter kunnen verstaan? Want ik kan nog net horen dat je bij een museum bent geweest en bij het Ajax-stadion. En dat was het laatste, het hoogtepunt, het Ajax-stadion?
1: En dat door de grachten
0: varen. Oh, door de gracht heb je ook nog gevaren. Ja, ja, lekker. Nou, zo klinkt het ook nog wel een beetje alsof je door de grachten aan het varen bent. Hey Ruben, dankjewel en goed om te horen dat jij ook een blessing hebt gedeeld eigenlijk van jouw dag van vandaag. Een verrassingsdag in Amsterdam. Superleuk en heel veel succes bij het avontuur van de middelbare school die eraan gaat komen voor jou.
2: De dagtekst.
0: Vandaag lichten we Psalm 147, vers 3 uit. Daar staat, hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Psalm 147, vers 3.

0: En Breathing Jordan met Mar en Ellie Limeberg in de middagshow. Zo meteen naar 5 is het tijd om lekker...
1: Lekker meezingen! Ja.
2: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer. Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
3: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Coco? De Lulu? Gek!
7: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
9: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor noodhulp in Nepal. Donderdag werd daarvoor Giro 6868 geopend. Het geld is nu vooral voor eten en schoon drinkwater in het rampgebied. Later wil het Rode Kruis ook helpen met mobiele ziekenhuizen en de bouw van nieuwe huizen. Meer dan 6000 huizen zijn verwoest. Opnieuw zijn er een paar mensen veroordeeld die bijna een jaar geleden betrokken waren bij de rellen op het Malieveld in Den Haag. Een protest tegen het asielbeleid liep toen helemaal uit de hand. Er zijn nu 3 mannen veroordeeld. 2 kregen 3 maanden cel voor onder meer het vernielen van een politieauto. Nummer 3 kreeg een taakstraf. De tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda waren besmet met het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep. Hoe het virus zich onder de studenten heeft verspreid, weet de GGD niet. Dat kan via voedsel of direct contact zijn gebeurd. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
13: Er staan net geen 270 kilometers aan file. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 25 minuten vertraging. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen staat 10 kilometer door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. A9 Alkmaar tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En de A12 Utrecht-Arnhem voor het knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door een auto met pech. Ook 10 minuten langer onderweg ben je op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredome en Presikhaaf.
0: Goedemiddag, misschien wel weer onderweg naar je eerste werkdag na de vakantie. Nou, heel veel sterkte om even rustig bij te komen. Opladen met lekker veel muziek. Bijvoorbeeld een hele fijne van Need to Breathe komt er zo aan. En meezingen met de Opwekking Band zometeen.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog geëdit. Level 48 gehad.
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger.
19: Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
20: Nog 309.000.
21: Oké. Elektrisch en garantie?
22: 7 sturen.
21: Alcantara bekleding. En,
23: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
23: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
28: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
29: Groot nieuws.
28: De dag van vandaag.
29: Met Laurens van der Kraats.
28: Het christelijk

Groot Nieuws Radio meezinger. Misschien wel in de keuken, tijdens het koken of onderweg naar huis. De opwekking bent met Kinga Baan en Prachtige God. En daarmee is het alweer 10 minuten over 5. De dag van vandaag. Goedemiddag. Misschien merkt je het vandaag ook wel op het werk. Iedereen weer terug op de post. Vakantieverhalen bij de koffieautomaat. Het nieuwe seizoen is begonnen. En dan merk je ook wel vaker dat dan die agendas weer vollopen. En dan kan het best wel een trein zijn die dan doordendert richting het einde van het jaar. Het is wel belangrijk om af en toe even ruimte te maken voor wat quality time. En daarom dachten we het concert van Josiah Queen. Eind september, Ahoy Rotterdam. Daar willen we graag luisteraars naartoe gaan sturen. Dus deze hele week maak je in de ochtend en middag kans op kaartjes voor dat concert. Meedoen kan je doen door te gaan naar grootnieuwsradio.nl/actie. En beschrijf dan even in het formulier met wie jij daar naartoe wilt en waarom.

0: Kees Kruijnoord en dezelfde Jezus. Ook hoorde je Need to Breathe en The Long Surrender.
1: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Josiah Queen.
0: Ja, volgende maand gaat het gebeuren. Eind september, Ahoy Rotterdam. Vorig jaar was er een concert en dat werd gepland op een locatie. En dat ging zo hard, het was zo snel uitverkocht, dat in no time er opgeschaald werd. En ook dat ging ontzettend hard. Dus een grotere locatie dit jaar. En ik heb zo'n idee dat die ook uitverkocht gaat worden. Maar niet voor jou is dat relevant, want misschien heb jij wel meegedaan met onze actie. We geven deze hele week in de ochtend- en middagshow kaarten weg voor Josiah Queen. En het kan zomaar zijn dat ze naar jou toe gaan. Hou je telefoon even goed in de gaten op het moment dat jij hebt meegedaan, want hij kan zomaar bij jou overgaan nu. Spannend. Waar in het land, bij wie?
2: Met Cor.
0: Cor, goedemiddag met Lauwens van de radio.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Storik, heb je even?
2: Ik heb zeker even. Ik leg net de stofzuiger neer. Dus,
0: Heel goed. Gelukkig kwamen we er bovenuit. Dat is goed om te horen. Hey, jij hebt meegedaan met onze actie voor het Josiah Queen kaartjes, hè?
2: Klopt inderdaad, ja.
0: Met wie wil je er graag mee naartoe en waarom?
2: Nou, ik zou er heel graag met mijn vrouw naartoe willen. We wonen toevallig vlakbij Ahoy. Dus dat zou heel mooi zijn. En nu nog kan, omdat wij een traject zijn gestart om richting Rio de Janeiro te verhuizen. Voor zendingswerk eigenlijk. Dus voordat we daar zijn, is het nog wel leuk dat we hier nog een concertje mee kunnen pakken.
0: Tjonge Cor, je zegt toch al wat. En ik lees hier ook een 6 maanden oude dochtertje hebben jullie ook, hè?
2: Klopt inderdaad.
0: En dan gaan jullie dus dikke plannen maken om naar Rio de Janeiro te gaan, om daar in Sloppenwijken te gaan werken. Wat een stap.
2: Ja, dat is niet hoe je je leven uitdenkt van tevoren, zeg maar.
0: Nee, jullie hebben dat ook niet zo bedacht. Hoe is dat gegaan?
2: Nee, ja, dat is eigenlijk begonnen met vrijwilligerswerk, wat we hebben gedaan daar zo. Dus mijn vrouw is daar 4 keer geweest en ik ben het afgelopen april, vorig jaar april, sorry, daarvoor het eerst geweest. En toen we terugkwamen, toen heeft Brazilië ons niet losgelaten. En toen zijn we toch wel flink gaan nadenken over ons leven en ook in gesprekken met God, gesprekken met andere mensen om ons heen.
0: Ja, want wat voor indruk maakte Rio de Janeiro op jou toen jij daar vorig jaar was?
2: Ja, dat is natuurlijk een bizar verschil met wat wij hier in Nederland zijn gewend. Ik bedoel, het verschil daar tussen rijk en arm is ontzettend groot. Je werkt in de sloppenwijken daar. Die kinderen die wonen super dicht op elkaar. Die wonen in hutjes. Sommige huizen zijn nog net aan waterdicht, sommige net niet. Dus het contrast is gewoon heel groot.
0: Ja. Wat doet dat zien van dat verschil dan met jou?
2: Ja, dan doe je dus echt beseffen hoe goed je het hier in Nederland hebt. Ik bedoel, wij hebben dan net zelf een huisje gekocht en daarna gingen we daar naartoe. Ja, dan ben je zo ontzettend dankbaar met het nederige stulpje wat je dan hier hebt.
0: Ja, ja.
2: Wat
0: drijft jullie dan om er toch voor te kiezen om dat op te zoeken? Want wat jij zegt inderdaad, we hebben het hier in het Westen gewoon ontzettend goed voor elkaar. En deze beelden die jij net beschrijft zijn voor ons relatief ver weg natuurlijk. Jullie kiezen ervoor om dat wel echt op te zoeken. En wat drijft jullie daar?
2: Ja, nou, kijk, uiteindelijk is het gewoon heel fijn om te weten dat het niet onze eigen keuze is geweest.

0: tijdje in heeft gewerkt. En hij ons duidelijk heeft laten zien dat we er niet alleen naartoe gaan en dat het niet onze keuze is, maar dat het zijn wil is. En ja, daar willen we gewoon heel graag naar luisteren. En nu kunnen we ook niet meer omheen.
1: Nee. Hoe heb je dat ervaren, dat je dat zo zeker kan zeggen?
0: Ja, dat is toch het stukje roeping, denk ik. Hè? Dus ja, als ik alles moet gaan opnoemen, dan zijn we nog wel even bezig. Maar dat zijn gewoon stukken in je leven of gebedsverhoringen. Dingen die toevallig lijken, maar eigenlijk geen toeval zijn als je erom vraagt. Ja, dat is gewoon heel bijzonder om te zien hoe God op die manier werkt.
1: Ja.
0: Ik was altijd vroeger altijd benieuwd hoe mensen een roeping ervaren. Nu heb ik het zelf ervaren, dus dat is natuurlijk ook helemaal bijzonder.
1: Ja. Hey, jullie zijn druk bezig met taallessen, heb ik begrepen. Hè? Om dan vervolgens naar Rio de Janeiro te gaan. Om daar dus in de Sloppenwijk ook kinderevangelisatiewerk te gaan doen. Hoe gaat het met de taallessen? Zitten er al wat woordjes in?
0: Nou, we gaan over 3 weken starten.
1: Oh, en dan start je echt. Ja.
0: Dan start je echt officieel. Maar we zijn al flink via Duolingo flink wat woordjes aan het oefenen. Maar er moet nog aardig wat geleerd worden. Willen we echt Portugees, vloeiend Portugees gaan spreken.
1: Ja, doe eens even een klein beetje.
0: Nou, dat gaat bijna niet. Ik ken een paar losse woordjes, maar...
1: Het is nog werk aan de winkel, hoor ik. Ja, goed bezig. Nou, Cor, je mag wat mij betreft dankjewel zeggen als dat lukt in het Portugees. Want de kaartjes zijn voor jullie.
0: Nou, obrigado.
1: Ja, heel goed, heel goed. Super, hey, heel veel plezier. Jullie kunnen het goed gebruiken. Nog even lekker wat leuks doen met z'n tweeën en dan die kant op. Heel veel succes met alle voorbereidingen voor jullie evangelisatiewerk. Geniet van de kleine meid. En dankjewel voor het meedoen. Veel plezier, hè, eind volgende maand.
0: Heel leuk nieuws. Dank voor het bellen.
1: Mooie dag, hè. Doei, Cor. Succes met stofzuigen. Hoi, hoor. En dit is de man waar het allemaal om gaat. Doe mee via grootnieuwsradio.nl/actie als je nog kans wil maken. Josiah Queen.

0: Chris Tomlin, I Will Rise in de middagshow. Daarvoor Josiah Queen and the Prodigal. En Jorian stuurt een berichtje. Nou, of als je al tickets hebt voor Josiah in Londen. Nou, dat is ook gaaf. Laat even weten hoe het was ook. En als je nog geen tickets hebt, ga naar grootnieuwsradio.nl/actie. Want deze hele week geven we nog tickets weg. Het is 5:55. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De drie vermiste Nederlanders in Nepal zijn nog altijd niet gevonden. Er is wel begonnen met zoeken op de plekken waar ze waarschijnlijk waren toen ze werden verrast door de overstroming. Het aantal tentenkampen waar daklozen zitten groeit snel en niet alleen in grote steden, heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden. En in Maastricht is de opening van het nieuwe studiejaar verstoord door pro-Palestina-demonstranten, meldt L1. Er werd met een megafoon geroepen en er werden folders uitgedeeld. Na een tijdje gingen ze zelf weg.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Gezegd zijn zij die tussen 2 buien doorlopen vandaag. Want er trekken er veel over het land. Regen en onweersbuien met kans op veel regen dus. Ja, 20 graden vandaag. Morgen ongeveer dezelfde temperatuur, maar dan blijft het wel vrijwel droog. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. De A9 naar Alkmaar bij Akersloot, 10 minuten extra. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoppet Waterberg doe je er een kwartier langer over. Het komt door een auto met pech.
0: Nou, het valt me mee qua spits sinds het, aangezien het nieuwe seizoen vandaag weer begonnen is. Dat geeft de burger moed.
3: Laurens van der Kraat.
0: Het was de laatste editie van de Rode Draadplaat afgelopen vrijdag. En er gaat weer iets nieuws komen zometeen. Wat hoor je zo? Eerst Martijn Bewalda. Bijna zeker.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: van God.
1: Martijn Buwalda. Hij weet ook bijna zeker dat het een druk seizoen gaat worden voor hem. Want over 3 weken verschijnt zijn nieuwe album De Rest Mag Je Hebben. Met daarop volgend een theatertour met inmiddels al 58 voorstellingen gepland. Het is zover, Luc.
2: Het is zover.
1: Afgelopen vrijdag is er een strik omheen gedaan. Of een strik ingedaan in de Rode Draad.
2: En waar hoofdstukken gesloten worden, is het ook weer tijd voor een nieuw hoofdstuk.
1: Er gaat weer een deur open, een raam open, hopen we. We hebben lang gebrainstormd, heel lang gebrainstormd. Wat gaan we nou doen? Wat gaan we doen? Het is leuk om iets met muziek te doen. Het is leuk om iets met een verzoekplaat te doen. Wat gaan we daar nou bij bedenken?
2: En toen kwam jij dus ineens met een grandioos idee. Een vondst. Het was dus eigenlijk een soort van schat wat opnieuw opgegraven is.
1: Dames en heren. Terug van weg geweest, introduceren we...
3: De muzikale grabbelton.
1: De muzikale grabbelton is terug, mensen. Ja, ooit werd geïntroduceerd in Lauwens Lunchroom. Het was 6-7 jaar geleden. En toen op een gegeven moment ben ik de middag gaan doen en heeft Daan Hartgers hem een tijdje nog geadopteerd in de lunchroom. En toen stond hij hier ons weer aan te kijken op de redactie. En we dachten, ja, maar die is van ons.
2: Die is te leuk. Dat kunnen we eigenlijk niet laten liggen.
1: Jij hebt volgens mij het eelt nog op je vingers, of niet?
2: Ik heb dus vanmiddag allerlei topics bedacht. Nou, en dat opgerold in balletjes gedaan. En dat de ton, die zit tot een nok gevuld.
1: Met allemaal categorieën waar de liedjes aan mogen voldoen die aangevraagd mogen worden. Zullen we ervoor gaan?
2: Ja.
1: Dan mocht het voor het eerst horen, gaat het zich van zichzelf uitwijzen. Ik grabbel een balletje uit de ton.
2: Dit is dus wel leuk, want dit is dus voor ons ook een verrassing. Ja. Wat er nu uit gaat komen.
1: Zo, dat heb je ze hard dichtgedraaid. Als dit elke dag zo gaat. Zo, dus die hard dicht. Zo, dit is wel draaien. Nou goed, even kijken. Vandaag hebben we een lied dat jou doet herinneren aan een preek. Een lied dat je doet herinneren aan een preek. Dus misschien heb je het een keer, bijvoorbeeld aan het eind van de preek, doen veel sprekers ook, hè, dat er een bepaald lied achteraan komt. Misschien is er wel een preek die een keer heel veel indruk op jou heeft gemaakt. En waar een bepaald lied ook in terugkwam. Of wat in de dienst ook werd gezongen, wat jou meteen weer daaraan doet terugdenken.
2: En dat kan wel een dienst zijn van lang geleden. Maar misschien heb je gisteren wel een dienst meegemaakt, ja, waar ook een lied aan gekoppeld is.
1: Ja, als het maar te linken is aan de preek, aan de boodschap van die dienst. Laat van je horen, welk lied kun jij daarbij bedenken? Je mag het nu appen, titel en artiest, naar de studio van Groot Nieuws Radio. En wie weet gaan we hem zo voor jou draaien. De muzikale gast.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk heel vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie. Sometimes.

0: Passing Over, Lift Me Up in de middagshow. Hij is terug.
1: De muzikale Rabbelton.
0: En het eerste balletje van het seizoen is eruit gehaald. En daar stond op dat je vandaag een lied mag aanvragen dat je doet denken aan een preek. Nou, en Arjan, 40 jaar uit Breda, heeft wel een idee. Goedemiddag, Arjan.
2: Goedemiddag.
0: Waar moest je aan denken?
2: Ja, ik moest denken aan het lied Nineveh van Brook Lickerdwood.
0: Ja, voordat we hem gaan draaien, wel even benieuwd. Want jij bent nog niet heel lang gelovig, hè?
2: Nee, klopt. Ik ben afgelopen 24 augustus ben ik een jaar gelovig.
0: Zo, hoe is dat gegaan?
2: Ja, eigenlijk door een diep dal heen en niet meer weten hoe en wat je het leven moet aanpakken. En ik had eigenlijk als laatste op mijn lijstje de Heer staan. Oh. Ik denk, probeer hem eens aan te roepen. En mijn gebeden werden verhoord eigenlijk.
0: Ja, maar dus je had hem laag op je lijstje. Wat je gebeden werden verhoord. Je vertelt het ook zo lekker luchtig of zo.
2: Ja, ik wil het ook niet al te zwaar maken.
0: Nee. Maar je zegt, je had op een gegeven moment gebeden naar God. En wat gebeurde er toen?
2: Ja, ik werd ineens aangeraakt op een manier dat er een heel warm gevoel over me heen kwam. Een enorme rust. Mijn gedachten werden stil. En ik had echt zoiets van, yo, wat is dit? Ik ken dit niet.
0: Nee. En toen dacht je, hier moet ik misschien toch iets mee?
2: Ja, ik had ook echt zoiets van, ja, hier moet ik iets mee. En dit kan maar één ding zijn. En ik had zoiets van, nou, maar dan moet ik ook gaan eren. En dan ga ik ook naar de kerk.
0: Ja. En dat bracht je dus afgelopen 2 weken bij een kerkdienst en een preek over het verhaal van Jona, wat je dus nog nooit eerder had gehoord. Hoe was dat verhaal voor jou om te horen?
2: Ja, het was wel echt heel mooi en heel bijzonder ook wel. Ik ben vaak op de verkeerde kant op gelopen, zeg maar. Of eigenwijs geweest van, nee, ik ga niet doen wat u zegt. En dan is het toch mooi dat je dan hoort dat je dan toch een tweede kans krijgt. Dat God er toch voor zorgt dat je het juiste pad op gaat.
0: Prachtig verteld, Arjan. Dank je wel. En welkom bij de club, zeg ik nog maar even.
2: Yes, dank je.
0: We gaan hem draaien voor je.
2: Yes, super.
0: Dank je. Ja, de eerste van dit nieuwe seizoen in de muzikale Grabbelton is er een voor Arjan uit Breda. Brook Lickerdwood. Dit is Nineveh.

0: Sela, alles wat adem heeft. Daarvoor de eerste in de muzikale grabbelton. En dat was een lied van Brooke Ligertwood. Iets wat je niet zo vaak van haar hoort hier op de radio. Nineveh was dat. Zo meteen dansend de maandagavond in met Martin Smith.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smin.
13: Boost yourself.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 6 uur.
18: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het kabinet gaat vanavond dan eindelijk praten over de begroting. De eerste ministers zijn gesignaleerd bij het ministerie van premier Jette. Het is allemaal op het laatste nippertje, want vanavond moet de begroting bij de Raad van State liggen. Vandaag hebben de leiders van de coalitiepartijen nog gepraat over de laatste pijnpunten. In ons land zijn steeds meer tentenkampen te vinden waar daklozen zitten, heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden. Je vindt ze niet alleen in Groningen en Maastricht, maar ook in Horen en Barendrecht. Gemeenten weten soms niet dat er een tentenkamp is. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar de 3 vermiste Nederlanders. Volgens de autoriteiten wordt er wel gezocht in de gebieden waar ze waren tijdens de overstroming. Het Rode Kruis is donderdag een inzameling gestart voor noodhulp in het getroffen gebied. Dat heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgeleverd. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
11: Groot Nieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 130 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Een klein kwartiertje extra reistijd tussen Noorderloos en Werkendam.
21: Welkom op de maandagavond met zometeen een after dinner tip. Nieuwe muziek dat we aan je willen voorstellen. En het is vandaag een genre waar nog niet zo heel veel van is in Nederland. Zo meer.
22: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
24: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
23: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
25: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
26: Kozijnshop.
27: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
25: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
26: Kozijnshop.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
29: nu
28: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
29: Nu halen, dus niet straks.
30: Fans van Voodoo.
28: Aldi.
31: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
29: nu
28: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
30: Fans van Voodoo.
28: Aldi.
32: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
33: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
34: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
11: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. De dag van vandaag.
35: Met Laurens van der Kraats.
11: Het christelijke radiostation.
36: Heel Nederland, hallo. Jullie mogen allemaal meegaan dansen.

0: Even voetjes van de vloer in de keuken, misschien wel met Martin Smit, Got to Ride Dance Floor.
1: De dag van vandaag.
0: Welkom op de maandagavond. Misschien wel de eerste werkdag van het nieuwe seizoen dat er ook voor jou op zit. Na de vakantie misschien even inkomen. Maar je hebt het weer overleefd hoor. Goed dat je erbij bent. En lekker opladen nu met lekker veel muziek. Op maandagavond altijd de after dinner type. En vandaag ga ik er even iemand voor bellen. Want dit is aanstormend talent, kan je wel zeggen. Iemand die een heerlijke mix maakt van jazzmuziek met het geloof. En ze heeft een EP uitgebracht afgelopen vrijdag met heel veel fijne liedjes erop. En ze is ook nog maar net geland in Ierland, als ik het goed heb begrepen. Dus we gaan er zo even bellen en kijken hoe ze geland is. En alles weten over haar muziek natuurlijk.

0: Quarantin op de maandagavond van Groot Nieuws Radio.
1: De After Dinner Tip.
0: Jazz en Jezus, dat zijn volgens zangeres Jiska de twee woorden die haar het beste beschrijven. Afgelopen vrijdag verscheen haar allereerste EP waarop jazz, gospel en geloof samenkomen. En laat haar dan ook net nu verhuizen naar Ierland voor een vervolgstudie in de muziek. We spreken haar terwijl de koffers waarschijnlijk nog niet eens helemaal uitgepakt zijn. Jiska, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, je bent net geland in Dublin, hè? Zijn de koffers eigenlijk al uitgepakt? Of is het allemaal nog een beetje...
2: Nee, we staan allemaal nog... Ik ben binnengekomen lopen en ik heb de telefoon opgepakt.
0: Ja, dus zo straks zitten we op, hè? Dat is Groot Nieuws Radio. We zitten er bovenop. Hey, superleuk om je even te spreken, want jij gaat dus helemaal voor een master in jazzzang in Ierland dus aan de slag. Waarom heb je ervoor besloten om dat helemaal in het buitenland te gaan doen?
2: Na mijn eerste opleiding op het conservatorium eigenlijk een beetje zoekende geweest wat ik daarna wilde gaan doen. En afgelopen jaren natuurlijk veel bezig geweest met het jazz en Jezus combineren.
0: Ja.
2: En op zoek geweest naar een school waar ik echt verder kon ontwikkelen. En zo ben ik uiteindelijk in Ierland uitgekomen bij een school waar ik onder andere... Ja, ook met een gospelkoor kan samenwerken als masterstudent. En gewoon heel veel mogelijkheden liggen die ik daar in Nederland eigenlijk niet zo vond. Dus vandaar hier.
0: Ja, en die combinatie van jazz en Jezus, waarom heb je daarvoor gekozen? Wat spreek je daar zo in aan?
2: Ik ben zelf opgegroeid in de kerk en ook met die kerkmuziek. Dus dat zijn liederen die heel veel voor me betekenen. En tegelijkertijd ben ik de afgelopen jaren jazz geschoold. En hou ik ook heel erg van die jazzmuziek. En wat ik hou van die jazz is dat er heel veel ruimte is voor creativiteit, voor de inbreng van muzikanten. En dat echt gewoon de muzikale talenten die God geeft volop tot uiting kunnen komen, tot het gekste aan toe.
0: Ja.
2: En die kerkmuziek vind ik juist zoveel betekenis in die teksten en die oude melodieën ook. Dus ik dacht, kunnen we niet het beste van beide werelden nemen en het combineren?
0: Ja. En je wil iets van de kerk naar de jazzclub brengen en iets van de jazz naar de kerk, hè? Wat mis je soms in beide werelden dat je dan met jouw muziek dat probeert samen te brengen?
2: In de jazzclub kan het af en toe vooral gaan om een virtuositeit en om hoe mooi mensen kunnen spelen. En ik hoop daar heel erg een stukje betekenis te kunnen brengen. Heel veel mensen die natuurlijk naar zo'n kroeg gaan en op zoek zijn naar wat geeft betekenis aan mijn leven. En dat vind ik heel mooi om daar met mijn muziek over mijn geloof te kunnen delen als ik in zo'n kroeg speel, in zo'n jazzclub. En tegelijkertijd zou ik wel wat meer van de jazzmuziek natuurlijk op zondagochtend in de kerk willen horen.
0: Ja.
2: Dus dat mag ook zeker meer.
0: Ja, want veel christelijke artiesten die kiezen toch wel bewust vaak ook om echt op de christelijke tour te gaan. Hè? Dus alleen in kerken te spelen. Jij zegt van nee, ik wil ook gewoon lekker in de jazzclub iets van mijn christelijke jazz laten horen. Waarom besluit jij daarvoor? Omdat toch wat meer die wereld ook open te houden?
2: Ja, vooral omdat ik... zelf teksten schrijf die vertellen wat Jezus voor mij heeft gedaan en wat ik ervaar in mijn geloof. En dat is een boodschap die, denk ik, buiten de kerk meer gehoord nog moet worden dan binnen de kerk. Dus toen ik voor de eerste keer mijn nummer Love is a Person speelde live, is me heel erg bijgebleven, kwam een meisje daarna naar me toe. Het was midden in een jazzclub en het was 1:00 s'nachts. Dus ze komt naar me toe en ze zegt, jij zingt over een liefde en waar vind ik die? En zo'n tof gesprek met haar gehad, nog echt tot een uur daarna over Jezus en wat hij heeft gedaan in mijn leven. En enkel en alleen omdat ik ervoor had gekozen om dat nummer daar te spelen. En dat vond ik echt...
0: Dan ben je eigenlijk ook niet eens alleen dan de artiest en de zangeres, maar dan ben je ook eigenlijk ineens een soort pastoraal medewerkster als je dan dat podium afstapt. Hoe ga je daarmee om?
2: Weet je... God vraagt ons om de wereld in te gaan en over hem te vertellen. En ik ben blij dat hij mij een stem heeft gegeven om dat te doen. En dit is voor mij de mooiste manier om dat te doen.
0: Ja, wat heb je haar toen verteld?
2: Dat ik volmaakte liefde heb gevonden in Jezus. En dat we heel erg kunnen zoeken naar wat vervult ons en wat maakt ons heel. En dat gewoon puur door elke dag tegen hem te praten en echt een vriend voor het leven te hebben, dat ik echt volmaakte liefde ervaar. Mm. En ik heb haar ook uit mogen nodigen om een keer naar de kerk mee te komen. Dus dat is gek. Ik weet niet of zij uiteindelijk nog een keer gegaan is, maar hoop van wel.
0: Hopelijk wordt dat nog vervolgd. Mooi.
2: Ja.
0: Vandaag wil ik jou graag draaien, Jiska, in de After Dinner Tip met iets van jouw debuut-EP. Afgelopen vrijdag uitgebracht. Ja, ik ga een cover draaien. What a Friend. Ja, er staan wat eigen...

0: ik wil dat het echt een moment is waarop ik zeg, mijn stem is ook gewoon ja, om te zingen van Gods liefde. En ik wil me ook overgeven aan die liefde. En ja, dat is eigenlijk wat heel erg centraal staat op deze EP, Dancing's My Soul. Dat echt mijn ziel en mijn mond zullen zingen van Jezus.
1: Mooi. We gaan luisteren naar een nummer van jouw debuut-EP afgelopen vrijdag dus verschenen. Jiska, dankjewel en heel veel succes met je studie in Ierland. Dit is Jiska en What a

0: Sugar met Nieuw Leven op Groot Nieuws Radio. Daarvoor de afternoon tip van Jiska. En What a Friend. Ja, daar gaan we nog meer van horen, denk ik. Het is 7:01. Ik heb de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de valreep hebben de coalitiepartijen toch nog een begroting rondgekregen. Vanavond gaan de ministers er nog over praten. Dan kan die nog net voor de deadline naar de Raad van State. Het aantal tentenkampen met daklozen in Nederland is in een paar jaar meer dan verdubbeld, heeft RTL uitgezocht. Ze staan niet alleen in de grote steden, maar ook in bijvoorbeeld Tilburg en Apeldoorn. En Lionel Messi gaat niet meer voetballen voor Argentinië. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen en de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond vannacht trekken de buien naar het oosten weg en wordt het wisselend bewolkt. Het wordt 13 graden in het noordoosten tot 16 aan zee. Morgen wisselend bewolkt en 's ochtends kan in het noord- en zuidoosten nog een bui vallen. Verder blijft het overal droog met ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag, 21 graden. Nou, geen files zie ik. Dat scheelt weer.
2: Laurens van de Kraat.
0: Zo breekt een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel. Ook Edien Snel komt er nog aan met Alpha en Omega naar Oslo Gospel Choir. I'm so glad Jesus lifted me.
3: De dag van vandaag.
2: Het christelijke radiostation.

0: word je blij van. Oslo Gospel Choir, I'm so glad Jesus lifted me.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Het was vorige week Gorinchem in Zuid-Holland dat de klok sloeg. Maar we zijn flink op reis geweest, want de Doorgeefbijbel komt weer een stuk meer richting het midden van het land, richting Veenendaal. Volgens mij zijn we in de buurt van Scherpenzeel. We gaan eens even kijken bij wie precies. Woudenberg. Ergens daar in de buurt.
2: Goedenavond, met Jannie Ruitenbeek.
0: Jannie, goedenavond met Laurens, Groot Nieuwsradio.
2: Hallo.
0: Hai, goedenavond. Hoe is het leven?
2: Nou, goed.
0: Mooi.
2: Druk, bezig, maar verder gaat het goed, zeggen we dan altijd.
0: Toch een beetje de eerste dag van een nieuw seizoen voor heel veel mensen vandaag. Is dat voor jou ook zo? Of ja, zat je al in een bepaald ritme?
2: Nee, geen seizoen. Mijn werk gaat gewoon door. Ik heb natuurlijk wel een keer vakantie, maar niet zozeer als zijnde een hele zomerperiode.
0: Nee. Wat voor werk doe je?
2: Ik ben palliatieve zorgverpleegkundige bij Cura Domi. Oh. En daar begeleid ik, ondersteun ik mensen in de laatste fase van hun leven.
0: Alright. Wat een intensieve baan lijkt me dat.
2: Ja. Dat is het zeker.
0: Ja, dat is het ook wel. Maar toch kies je ervoor om dat te doen.
2: Ja.
0: Wat drijft jou?
2: Ik ben bijna 40 jaar verpleegkundige. Ik ben ooit de overstap gemaakt van het ziekenhuiszorg naar palliatieve zorg. En dat is ook wel een keuze, een bewuste keuze om mensen in de laatste fase van hun leven, een goede tijd te bieden en te ondersteunen in dat wat er wel mogelijk is in de tijd die er nog is.
0: Ja. En wat geeft jouw werk zeg maar betekenis voor jou? Wanneer is een werkdag voor jou geslaagd?
2: Ja, dat kan op allerlei fronten zijn. Wanneer het voor mij echt geslaagd is, is dat je voor de mensen die in de laatste fase van hun leven zitten en hun naasten, toch het idee hebben van we leven nog, we kunnen iets bieden om het leven draaglijk te maken en ook vooral het gesprek erover voeren. Normaal, ja, in het dagelijkse leven of gewoon denk je van, nou, heel vaak stel je de vraag van hoe is het met iemand en dan zeg je dat het goed is. Maar juist ook in deze fases extra aandacht te hebben en door te vragen wat er echt aan de hand is, wat er echt nodig is. En dat is palliatieve zorg, zeggen we altijd.
0: Ja. Is er iets geweest, een bepaalde wens van een cliënt waarvan die jou echt wel is bijgebleven, waar je iets in hebt kunnen betekenen waarvan je denkt, oh, dat is echt wel heel mooi geweest?
2: Nou, dat is eigenlijk wel mooi, want ik ben ook vrijwilliger bij de Stichting Ambulancewens. En ik doe dus ook die wensen. Ik stuur vanuit mijn werk mensen op wensen. Maar ik vervul die wensen ook vanuit mijn vrijwilligerswerk.
0: Oh, dus de cirkel maak je rond zelf zo?
2: Ja, soms wel. Ik heb ooit een keer een wens gedaan van een vrouw die wilde heel graag naar het Krullenmuller Museum in Arnhem. Hmm. En het duurde echt heel lang voordat ze een beetje stabiel was, comfortabel was. Dat ze denkt van, nou, volgens mij moet ze deze wens niet doen. En dat was eigenlijk heel mooi. Het was in haar leven was het een krachtige vrouw die onderwijs gaf in de zorg. Uiteindelijk ook geestelijk verzorger was. En zij wilde graag een beeld in het Krullenmuller Museum zien van een hele corpulente dame, zeg maar, een beeld. Mm-hmm. Ik denk dat ze daar zichzelf aan wilde refereren. Zo van, nou, dit was ik en nu lukt het me niet meer. Of nu ben ik dat niet meer. En dan denk ik van, nou, wat voor mij daar is dat, ja, dat je lichaam wel aftakelt, maar dat je dus in je hoofd gewoon nog bent wie je altijd was. En dat vergeten wij wel eens als we kijken naar mensen van, oh ja, die is ziek of die is dit of die is dat. Maar er zit altijd nog een mens achter de ziekte. Er is altijd nog iemand, zeg maar. Hmm. In plaats van, en dat vinden we ook wel eens lastig, hè, dat we vooral over iemand gaan praten in plaats van met iemand. Hmm. Dat er soms ook wel eens bepaalde eenzaamheid is in deze laatste fase. Hmm. Omdat mensen niet meer kunnen praten over dat wat ze echt bezighoudt. Hmm. Omdat ze voor de ander moeilijk is. Oh, en dat is heel begrijpelijk, hè? Dat is ook zo. Maar dat is wel wat ik vaak zie.
0: Daar probeer je dan ook een verschil in te maken zelf.
2: Ja.
0: Hey, we gaan wat mij betreft de Bijbel openslaan, Jannie. Want jij mag een tekst met ons gaan delen vanavond die voor jou uitspringt. Zou je hem willen voorlezen?
2: Ja, dat is een tekst uit 2 Korinthe 1, vers 3 tot 4. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
0: Wat betekent deze tekst voor jou?
2: Nou, het stukje dat God er is. Er staat geprezen de God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En de Vader die over ons ontfermt. Dus hij ontfermt ons over ons allemaal. Maar juist ook degene die mensen die lijden, die troost nodig hebben. Waar ik hier dan uit haal is dat God mij wil troosten in mijn ellende. Zodat ik ook er voor de ander kan zijn om de ander te troosten. Dus een stukje van Gods liefde doorgeven aan mijn naasten.
0: Ja, en dat doe jij zeker. 2 Korinthe 1, vers 3 en 4 vandaag gearcheerd in de Doorgeefbijbel. Door Jannie uit
2: Scherpenzeel.
0: Scherpenzeel, ja. Hey, dankjewel voor je inspirerende verhaal. En ik wens jou heel veel succes met de wensambulance. En het mooie werk wat je doet in de palliatieve zorg. Mooie avond, Jannie.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Tot ziens. Dag.

0: moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Hub Worship. God doet iets nieuws.
1: De Luisterwijzer.
0: En ook na 7 uur weer van alles nieuws te horen. Bijvoorbeeld muziek bij Daan Olthoff op 7FM. De reguliere programma's gepresenteerd in de avonturen. Die gaan weer van start in het nieuwe seizoen. En Daan die presenteert zo meteen Nafsky en Galaxy. I look to the... Groningen Radio non-stop. Eline samen met Reijer en Veilig. En hier op het hoofdkanaal en het Groot Nieuws Radio Blijde Klanken hoor je zo beide hetzelfde programma, namelijk Wens met Tim Hendricks en het Groot Nederlands Jongerenkoor. Dit was hem, de middagshow voor deze maandag 31 augustus 2026. Morgen vanaf 4 uur zijn we er als het goed is gewoon weer bij. Dan hoop ik jou ook weer te spreken. Dit is Lauren Daigle en O Lord.

0: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
2: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
5: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
4: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
3: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
12: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaat. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
4: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Dagen later dan de bedoeling was, ligt er dan toch een begroting van de coalitiepartijen. Ook vandaag hebben de 3 partijleiders er nog over gesteggeld en vanavond moeten de ministers zich erover buigen. Net op tijd, want de Raad van State moet de begroting vanavond binnen hebben. Op Prinsjesdag worden de details bekend. In Nederland zijn steeds vaker tentenkampen te zien waar daklozen wonen, heeft RTL uitgezocht. Sinds begin vorig jaar waren ze te vinden in 13 gemeenten en dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Maar misschien zijn er nog veel meer, omdat gemeenten het soms niet eens weten als er een tentenkamp is. In het noorden van India is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij vielen zeker 11 doden, onder wie 8 kinderen. De meeste slachtoffers vielen in huizen vlak naast de fabriek. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar het gaat vaker mis in India omdat mensen zich niet aan de veiligheidsregels zouden houden. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 130 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En op de A27 van Utrecht naar Breda... een klein kwartiertje extra reistijd tussen Noorderloos en Werkendam.
13: Zometeen
4: wens. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl,
15: Je verdient het.
6: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
19: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
20: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
21: Koekoek.
20: Telulu.
21: Gek.
20: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
22: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
23: Zoek jij werk dat ertoe doet? Waarmee je verschil maakt voor de mensen die het hardst nodig hebben? Bij het Leger des Heils staan we onvoorwaardelijk klaar voor de mensen die nergens anders terecht kunnen. We geven nooit op. We doen wat we geloven. Doe jij mee? Kijk op legerdesheils.nl/werk.
24: Nog 309.000.
25: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
26: 7 stuurlen.
25: Oh, Alcantara bekleding.
27: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
28: Kijk eens, gevonden.
27: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
29: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Elke avond vanaf 7 uur.
30: De mooiste kerk- en koormuziek.
29: Het christelijke radiostation.

Het openingslied voor deze uitzending gezongen door het Groot Nederlands Jongerenkoor. Daal neer, almachtig God, wilt u tot ons komen? Heer, in aanbidding buigen wij voor u. En zo is dit de maandagavond op Groot Nieuws Radio, 7 uur geweest. En je weet dus wat dat betekent. De liederen die op de afspeellijst verschijnen dit uur hebben een extra persoonlijk karakter. Ze zijn met de grootst mogelijke zorg en liefde uitgezocht, bevatten stuk voor stuk warme zegenwensen voor de ander. De mooiste liederen op jouw verzoek. Tot opbouw van elkaar en tot eer van onze goede God en Vader. Laat me je allereerst van harte welkom heten. Fijn dat je er bent. We zijn er met de wensen van 31 augustus 2026. Misschien heb jij ook een plaat aangevraagd of ben je nog van plan dat te doen. Als je wat wilt, dan kun je naar grotnieuwsradio.nl/wens gaan en daar ook jouw wens bij ons bekendmaken. We beginnen vandaag in Sliedrecht. Want Marianne, een lied voor jou vandaag. Verzoek van Alexander, Alexander Verhoeven. Alexander zegt, lieve Marianne, van harte gefeliciteerd met jouw 38e verjaardag. Ik wens jou een hele mooie en gezegende verjaardag toe. En speciaal voor jou heb ik Psalm 34 aangevraagd, de uitvoering van Tenera Sturm, te alle tijden loven. Ik hoop dat het liedje jou mag raken en dat het je mag bemoedigen voor het nieuwe levensjaar. Dit is voor jou, Marianne, namens Alexander.

prachtig liedje van Tanira Sturm, geïnspireerd door Psalm 34. Het heet Te alle tijden loven en is van haar nieuwste cd met dezelfde titel, Te alle tijden loven. Vanavond vindt het lied zijn weg naar jou, Marianne in Sliedrecht. Van harte gefeliciteerd, ook namens ons allemaal, met je 38ste verjaardag. Yes, en dan een lied dat lang niet meer geklonken heeft, maar vanavond wel. En Gerry van Bezooijen Schouten, uitloop ik. We draaien het speciaal voor u. Mannenkoor Eiland Urk met avondzang. Dat is het verzoek van uw kinderen, van uw kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze zeggen, geliefde ma, geliefde oma en overgrootoma, van harte willen wij u feliciteren met uw 93ste verjaardag. 2 september, dan is het officieel. Maar hier vanavond een lied speciaal voor u. Een lied waar u heel erg veel van houdt. Het is uw gewoonte in de avond deze liederen te horen en de zegen mee te mogen nemen voor in de nacht, nadat u ons allen bij God hebt gebracht in uw gebed. Dit is geweldig voor ons te mogen weten. En wij bidden dat God u ook draagt en u nabij bent in deze uren. We bidden en wensen u toe dat u de kracht en liefde mag ontvangen voor elke nieuwe dag die God u geeft. We verheugen ons op de dag dat u jarig bent en deze met u te vieren. We houden van u. Namens uw dierbare, het lied Avondzang Mannenkoor Eiland Urk onder leiding van Gerrit Schinkel.

0: En zo, Gerry van Bezooijen Schouten, vieren we uw leven met het draaien van het lied Avondzang, speciaal voor u gezongen door Mannenkoor Eiland Urk.
1: De dagtekst.
0: Voor we naar het volgende lied gaan, eerst deze tekst, Psalm 147, vers 3. Ik lees de NBV-vertaling. Hier staat: Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Psalm 147, vers 3. Inspiratie voor vandaag. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. En toen dacht ik aan dit lied, dit stuk uit Oratorium tot leven geroepen. Heeft u hem al ontmoet? De God die wonderen doet.

luisteren bij jou nou misschien een lied naar boven? Of misschien wel meerdere liederen? Laat het even weten, dan kan ik ze voor je draaien. En misschien mag het lied ook een speciale bestemming krijgen. Wil je er een boodschap aan toevoegen? Een zegenwens of een beterschapswens? Of misschien een andere soort wens? Ga naar groningsradio.nl/wens om jouw lied aan te vragen. Jouw wens aan ons door te geven. Is dat binnenkort hier te horen op de zender. Dit is een lied voor Tante Pita uit Assen. Aangevraagd door Harmen en Anjo. Lieve Tante Pita, via deze weg willen wij u bedanken voor uw hartelijke ontvangst afgelopen zaterdag. Het was gezellig en we hebben ervan genoten. En we willen zeggen, we bewonderen u om wie u bent. En we wensen u langs deze weg de zegen van de Heere toe in uw leven. Met het volgende lied. Daar ruist langs de wolken. Dit is Johannes de Heer nummer 33, een christelijk dameskoor Laus Deo Urk. Met liefs van Harmen en Anjo.

Vanavond ook het Dirkslands Mannenkoor in actie in Wens. Onder leiding van Dinan Struik zongen zij Eens zal op de grote morgen. En daarvoor heeft u hem al ontmoet, uit oratorium tot leven geroepen. Komt er tijdens het

0: Wil je iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Ga hiervoor naar grootnieuwsradio.nl/wens.
2: En zo staat er vanavond ook een groot cadeau in het midden van de kamer. En Cor Zwart uit Rijns-Aterwoude, u bent vast benieuwd wat erin zit. We gaan hem samen uitpakken bij deze. Het is een cadeau namens Marianne van der Bos. Laten we daarmee beginnen. En zegt Marianne, lieve Cor, gisteren hebben we je 92ste verjaardag gevierd. Nog van harte met deze leeftijd en ook Jannie, gefeliciteerd. Ja, en dan nu het cadeau. Dit is namens Marianne, de Heer is mijn herder. Psalm 23 met zangvereniging Fox Jubilans onder leiding van Pieter Stolk.

0: Hopelijk heeft u van het moment genoten van deze mooie uitvoering van De Heer is mijn herder door Volksjubilans. En het gebaar van Marianne van den Bos namens haar dit cadeau via de radio. Het is maandag en dus mag ik je voorstellen aan het nieuwe Blijde Klanken Koor van de Week. En ja, je kent ze ongetwijfeld, want je hoort ze vaker voorbij komen hier op Grootnieuws Radio. Het is Christelijk Gemeenkoor Immanuel uit Katwijk, waar we deze week extra veel van gaan horen. Het koor werd in 1993 opgericht. Hij heeft vaak in samenwerking met andere koren van dirigent Peter Burger mooie projecten uitgevoerd, zoals Alpha en Omega, Jozef en De Weg Weer Vrij in de Doelen van Rotterdam. In 2008 verscheen Immanuel's eigen cd De Weg Weer Vrij. En na de zomer gaat het koor aan de slag met het oratorium Noach van André van Vliet en Margreet Ras van Sloten. En dan in november zal het samen met Christelijk Regiokoor Adoramus uit Hazerswoude en Interkerkelijk Koor Nieuwpoort-Langrak worden uitgevoerd. Het koor staat sinds 2006 onder leiding van dirigent Peter Burger. En je hoort ze vanavond in actie met het lied Heer, wij komen voor uw troon. Johannes de Heer, nummer 253.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Christelijk Gemengd Koor Immanuel uit Katwijk.

De toon gezet door het blijde klanken koor van deze week. Immanuel Katwijk zingt Heer, wij komen voor uw troon. En wij brengen elkaar voor Gods troon. Wij brengen in het bijzonder ook Pieterke Bolt-Vos uit Zoutkamp voor Gods troon. Want, zegt Roelof Elsinga, lieve Pieterke, schoonzus, ik wens jou ontzettend veel kracht en zegen in deze moeilijke tijd van ziekte. Je bent een kind van de Heer en dat is een geweldig iets. Hij zal jou nabij zijn. Hij zal jou vasthouden. En namens Roelof draaien wij het lied Een toekomst vol van hoop. Gevraagd ook om deze uitvoering van het Urker Mannenkoor. Halleluja.

Luister naar de wind. Het liedje dat Elise Manna hier zong. Ja, mooie liedjes. Mooie kooruitvoeringen. De mooiste psalmen. Geliefde gezangen. Andere geestelijke liederen. Je kunt ze hier aanvragen in dit programma. En ik zou zeggen, maak daar lekker gebruik van. Wat kan ik voor je draaien? Welk lied is speciaal voor je? Waar word je blij van? En waar maak je een ander blij mee? Laten we met de muziek ook samen danken. Vieren wat er goed en mooi is. Laten we elkaar bemoedigen. Laten we naast elkaar staan. En misschien wil je met een lied iemand laten weten, ja, hoe speciaal, hoe belangrijk die persoon voor je is. Ik zou zeggen, geef zoveel mogelijk hoop en liefde door met de liederen die je aanvraagt in het programma Wens. Wij zijn er klaar voor jouw verzoekplaat te ontvangen en vervolgens te draaien. Laat maar weten aan welk lied jij denkt en wat de bestemming van het lied mag zijn. grootnieuwsradio.nl/wens. En laat me je nog even herinneren aan de gemist servers die wij bieden. Het zal je maar gebeuren dat je net je verzoek mist. Of dat je het maar half meekrijgt. Ja, dat is vervelend, maar geen paniek, want we hebben dus de gemist service. Je gaat naar grootnieuwsradio.nl/gemist. Ja, en ook de luisterapp die je kunt installeren op je telefoon of op je tablet, ook dat werkt echt perfect voor het terugluisteren. Dus dan is er dus geen probleem. Zoveel uitzendingen van Wens als je maar wilt, kun je terugluisteren. En straks na achter staat ook de uitzending van vandaag online. Dus grootnieuwsradio.nl/gemist. Handig om die even scherp te hebben. Wij spreken elkaar hopelijk morgenavond weer. Ik wil graag afsluiten deze uitzending met Psalm 30, de verzen 3, 6 en 8. Gezongen door Laudate Deum Apeldoorn onder leiding van Arie Kortleven. Geniet van het lied, geniet van je avond. Heel graag tot morgen en bedankt voor het luisteren.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
8: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
0: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu de partijleiders van D66, VVD en CDA een akkoord hebben over de begroting, zijn de ministers aan zet. Zij moeten er vanavond tijdens een extra ministerraad nog een klap op geven. Bij het begrotingsakkoord hebben zich geen oppositiepartijen aangesloten. En dat betekent dat er geen meerderheid is in de Eerste en Tweede Kamer. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. Na overstromingen in het nationale park van Grand Canyon in Amerika is nog een lichaam gevonden. Het tweede. 15 mensen worden nog vermist. De overstromingen waren zaterdag. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Vandaag wordt er veel regen in de Grand Canyon verwacht, wat tot nieuwe overstromingen en puinstromen kan leiden. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 130 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En op de A27 van Utrecht naar Breda, een klein kwartiertje extra reistijd tussen Noorderloos en Werkendam.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
19: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
21: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we ook alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
25: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
26: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
27: Groot nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
5: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP nieuws van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Om steun van de oppositie te krijgen voor de begroting hebben de coalitiepartijen water bij de wijn gedaan. We doen een flink aantal handreikingen, zei premier Jette, nadat het kabinet de begroting voor volgend jaar had goedgekeurd. Jette vertelde er niet bij op welke punten de begroting was aangepast om de oppositie te paaien. De brand in een hoogspanningsstation in het Groningse Meeden is eindelijk uit, meldt RTV Noord. Zaterdag begon de brand in ondergrondse ruimtes, waar ook veel koelolie was opgeslagen. Daar kon de brand weer moeilijk bij komen. De brand was in het grootste stroomstation van Groningen, maar mensen zaten niet in het donker. De man die was opgepakt nadat van het weekend een vrouw in Eindhoven van een balkon was gevallen, is weer vrij. De politie heeft de zaak onderzocht en het blijkt dat de vrouw is gevallen en niet geduwd. Ze werd zwaar gewond in een steegje gevonden. Volgens de politie gaat het slecht met haar. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuwsradio Verkeer.
12: ANWB.
13: Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 130 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Een klein kwartiertje extra reistijd tussen Noorderloos en Werkendam.
14: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
18: Aldi.
19: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
12: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
21: Coco.
22: De Lulu.
21: Gek.
20: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
23: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
25: Anders grijp je mis.
26: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
27: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
26: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
28: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
29: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
30: Grootnieuws. Grootnieuws Radio Muziekavond.
29: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de nieuwe morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuur.
9: Alcantara bekleding. En,
11: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de nieuwe begroting die het kabinet heeft goedgekeurd zit voor alle partijen in de Kamer wel iets, zegt financiënminister Eelco Heijne. Dat moet ook wel, omdat de coalitie bij andere partijen steun moet vinden om een meerderheid te krijgen. Jesse Klaver van Pro vindt dat geen sterk punt. Het kabinet maakt geen keuzes, zei hij bij Eva. Bij een metaalbedrijf in Eindhoven is salpeterzuur vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Dat is sterk bijtend en erg gevaarlijk. Er zijn gele rookwolken te zien en er mag niemand in de buurt van het gebouw komen. De brandweer kan ook nog niet naar binnen omdat ze geen beschermende pakken hebben. Na 2 dagen blussen is de brand in het hoogspanningsstation van Meeden geblust, meldt RTV Noord. De brand werd zaterdag ontdekt in het grootste stroomstation van Groningen en was moeilijk te blussen. Die woedde in een kelder waar ook veel koelolie was opgeslagen. Het kan in de omgeving nog wel een tijdje stinken. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 130 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Een klein kwartiertje extra reistijd tussen Noordeloos en Werkendam.
19: Zometeen
20: levenswoorden.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
19: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
21: Nu halen, dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Nu naar Al. Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
19: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
22: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
12: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Levenswoorden.
21: Met Daan Olthoff.
24: Een hele goede avond. Waar liggen jouw prioriteiten in tijden van verandering? Maar als ik naar mezelf kijk, dan is dat voornamelijk bij zorgen dat alles weer gaat voelen als normaal en daar alles aan doen. Maar hoe zit dat met God? Waar liggen zijn prioriteiten? En heeft hij prioriteiten in tijden van verandering? Daar denken we zo meteen verder over na met Nathan van Boven van het Evangelisch College, nadat we hebben gelezen uit het Bijbelboek Psalmen. Daar, in Psalm 147, vinden we de dagtekst van vandaag. Vers 3. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.

0: Sela, je hoorde You Raise Me Up. Er is niet zo veranderlijk als het leven. Maar waar leg je dan je prioriteiten in tijden van verandering? Daar gaan we over nadenken met Nathan van Boven van het Evangelisch College.
1: Wanneer heb jij voor het laatst een grote verandering meegemaakt in jouw leven? Een verhuizing, een nieuwe baan, het opstarten van werk na een grote vakantie? En hoe ging je dat moment in? Vol goede moed, met voornemens over hoe je het deze keer anders zou gaan doen? Zeker wanneer zo'n verandering anders uitkeert dan wij verwachten, laat hoe we daarop reageren veel zien over wat we werkelijk belangrijk vinden. In het boek Haggai zien we hoe het volk Israël omgaat met zo'n keerpunt en hoe God daarop reageert. We lezen in het boek Esra hoe de Israëlieten na 70 jaar terugkeren naar hun land van oorsprong, vol enthousiasme om de tempel te herbouwen en Gods wet weer op de eerste plaats te zetten. Laten we in het Bijbelgedeelte van vandaag kijken hoe God nu zo'n 50 jaar later terugkijkt op hoe dat gegaan is. Ik lees Haggai 1 vanaf vers 2. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monde van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen, en dat terwijl mijn huis nog een ruïne is. Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten, bezin je op de weg die jullie zijn ingeslagen. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Bezin je op de weg die jullie zijn ingeslagen. Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mijn luister tonen, zegt de Heer. Wat is er aan de hand in dit gedeelte? Om de keuzes van de Israëlieten en Gods mening daarover te begrijpen, moeten we eerst even uitzoomen om het hele verhaal te zien. De Heer had hen in het land dat hij aan Abraham beloofd had gebracht. Zolang de Israëlieten zijn wet zouden houden en hun levens zouden inrichten naar zijn principes, mochten ze in dat mooie land blijven. Maar keer op keer besloot het volk om zich van God af te keren. De prioriteiten van de Israëlieten lagen bij wat zij zelf wilden, niet bij Gods verlangens. En na de zoveelste kans besloot God om hen voor een tijd weg te sturen uit het beloofde land. In de jaren na deze nachtmerrie bouwden sommige ballingen een nieuw bestaan op. Dat beviel hun zo goed dat ze ook bleven nadat de Israëlieten terug mochten naar hun land. Maar een andere groep besloot al die nieuwe rijkdom achter te laten, om terug te keren en Gods wet weer centraal te stellen. Maar in het boek Esra lezen we hoe de teruggekeerde groep haar enthousiasme verliest. De financiering voor de herbouw van de tempel viel weg en omliggende volken verzetten zich tegen het plan. Het nieuwe leven in het geruïneerde land was al moeilijk genoeg zonder een groot bouwproject. En toen vielen de oogsten ook nog eens tegen en stortte de economie in. Was alle goede moed nu voor niks geweest? Laten we even blijven hangen in die wanhoop. Wij weten dat Haggai zegt wat God hiervan vindt. Maar daarvoor had de tempelbouw al 10 jaar lang stilgelegen. Een lange periode om na te denken over je keuzes. Was die verandering waar jij zo naar uitzag dan toch allemaal voor niets geweest? Maar je had toch geen andere keuze dan om jezelf en je gezin te redden door te focussen op wat echt moest gebeuren. Wat mij opvalt is dat God in dit boek niet de pijn van de Israëlieten overschreeuwt. Geen donderstormen, bliksemflitsen of vuur uit de hemel, maar een eerlijke oproep. Bezin je op de weg die jullie zijn ingeslagen. Kijk naar al je harde werk om te overleven, al die relaties, prestaties en buffers waar je zoveel tijd en moeite in hebt gestoken. Heeft dat alles je echt veiliger gemaakt? Heb je je leven nu echt op de rit? God laat zien dat de ballingen met al hun moeite om zichzelf te redden vergeten zijn aan hem te denken. En dat terwijl hij toch de enige is die alle problemen in hun leven kan oplossen. Hij is het die de oogsten kan laten lukken. Maar dan moeten we wel bij hem komen voordat we zelf alles proberen op te lossen. Hoe vaak neigen wij er niet naar om eerst alles te doen wat wij nodig denken te hebben en de tijd die dan nog overblijft aan God te geven? Ben jij op zoek naar zekerheid in een nieuwe situatie in je leven? Laat dan eerst eens alles liggen wat geregeld moet worden. En zoek eerst God, die als enige alles onder controle heeft.

0: Cela, maar dan naar Nederland dit keer. Je hoorde Breng ons samen. Daarvoor het eerste gedeelte van De Overdenking. We luisteren vandaag naar Nathan van Boven van het Evangelisch College.
1: In het vorige deel hebben we gezien hoe de teruggekeerde Israëlieten worstelden met teleurstelling en tegenspoed. In plaats van hun originele plan om de tempel te herbouwen, focusten ze op wat ze zelf dachten nodig te hebben om te overleven. En dat bleek ook niet genoeg te zijn, omdat wij nooit ons hele leven in onze hand hebben. Alleen God kan ons door onverwachte tegenslag heen dragen, als wij eerst op onze knieën gaan en hem zoeken. Verderop in dit hoofdstuk lezen we ook hoe de Israëlieten luisteren naar Haggai. Zerubabel en Jozua, de leiders van het volk, nemen het voortouw om de tempelbouw weer te hervatten. En ze houden vol. Binnen 4 jaar zal de tempel herbouwd zijn. Wat bijzonder dat het volk in de Bijbel eens naar God luistert. In de rest van de geschiedenis van Israël zien we toch vooral dat ze zich afkeren van God en zijn profeten. Wat maakt nu het verschil bij Haggai? Wellicht geeft een andere profeet hier een antwoord op. In Jeremia 24 zien we hoe God de Israëlieten die niet in ballingschap gegaan zijn beschrijft als verrotte vijgen. De goede vijgen zijn juist de mensen die wel alles hebben verloren en nu in Babel zitten. Hoe kan deze vernedering ooit iets goeds veroorzaken? In de ogen van het volk was dit een volledige verspilling van tijd. God had hen toch het land van Abraham, Isaac en Jacob beloofd? Wat voor nut kan een verandering hebben wanneer het je alleen maar verder brengt van je doel? Die vraag herken ik persoonlijk ook. Om mij heen zie ik veel studenten uitvallen in hun studie of worstelen met mentale problemen. En ik ben zelf ook een van hen. Voor ons voelt de studievertraging of andere noodsituaties

De droombaan die je voor je zag, waarin je echt mensen kon helpen, lijkt dan verder weg dan ooit. Maar die noodgedwongen pauzes kunnen ook heel gezond voor je zijn. Zo voelen ze zeker niet. Als je in de put zit, wil je absoluut niet horen dat het je zal vormen. Maar dat doet het achteraf gezien wel. Als we ons daarvoor openstellen, tenminste. Zo waren er Israëlieten die zich in Babel juist gingen richten op wat God nou echt van hen vroeg. Zij zouden bijvoorbeeld nooit meer neerknielen voor afgoden, zoals de generaties voor hen. Op die manier hielp de vernietiging van hun droombeelden bij het realiseren van hun werkelijke bestemming. Maar er waren ook Israëlieten die vast bleven houden aan dat vroegere ideaal. Zij verzetten zich tegen de werkelijkheid en de overheid en kwamen dus in opstand. Of er waren Israëlieten die zich neerlegden bij hun pijn en wanhoop en dan maar opgingen in de cultuur van het overwinnende Babylon. Toen de periode van het wachten over was, bekenden de verschillende groepen kleur. Zij die zich vernederd hadden, God hadden gezocht en zijn originele plan voor het volk wilden volgen, keerden als nieuwe hoop terug naar het land. En hoewel we gezien hebben dat zij ook niet perfect waren, luisterden ze toch toen een profeet van de Heer hen riep. Zo vormt God dus een volk dat eindelijk bereid is om naar hem te luisteren. Door hun verkeerde beeld van zichzelf en de toekomst weg te doen, maakt hij ruimte voor zijn doel. God weet mijn moeilijkste uur te gebruiken om mij uiteindelijk op een plek of positie te brengen waar ik eerst helemaal niet klaar voor was. De keuze aan jou en aan mij is alleen of we bereid zijn om God daarin zijn gang te laten gaan.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Joke Buijs, de stad met paarlenpoorten. Daarvoor de artiest waar Hans een tijdje geleden mee sprak, Nathalie Lane. Ze is met van alles en nog wat bezig. Wat precies, dat hoor je volgende week hier op Groot Nieuws Radio. Je hoorde een van haar nieuwste liederen, The Long Way. Zometeen Reni en Elisa naar de Casting Crowns.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk heel vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Filippenzen 1 uit de Basisbijbel. Iets over dit boek. Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in de stad Filippi in Noord-Griekenland. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Zo was hij ook in Filippi geweest. Op het moment dat hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis in Rome vanwege zijn geloof in Jezus. Paulus' gebed voor de gemeente in Filippi. Deze brief is van Paulus en Timotheus, dienaren van Jezus Christus. Wij doen de groeten aan alle mensen in Filippi die in Jezus Christus geloven en aan hun leiders. Ik bid dat God, die onze Vader is, in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Elke keer als ik aan jullie denk, dank ik mijn God. Altijd als ik voor jullie bid, ben ik blij over jullie. Want jullie hebben het goede nieuws geloofd vanaf de eerste dag dat jullie het hoorden. En jullie geloven het nog steeds. God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven totdat Jezus Christus terugkomt. Het is voor mij heel vanzelfsprekend om zo over jullie te denken. Dat komt doordat jullie en ik heel veel van elkaar houden. Want ik weet dat de liefde van God die in mij is, ook in jullie is. Want jullie zijn één met mij nu ik gevangen zit en ik mij bij de keizer moet verdedigen en ik moet uitleggen wat ik precies geloof. God weet dat ik er met de liefde van Christus naar verlang om jullie weer te zien. Ik bid dat jullie liefde aldoor zal blijven groeien, want daardoor zal ook jullie wijsheid groeien. Dan zullen jullie de dingen van God steeds beter begrijpen. Jullie zullen steeds beter gaan zien welke dingen werkelijk belangrijk zijn. Daardoor zullen jullie zuiver en volmaakt zijn op de dag dat Christus terugkomt. Dan zal aan jullie te zien zijn hoe God jullie heeft veranderd sinds hij jullie heeft vrijgesproken van schuld. En dat allemaal dankzij Jezus Christus. Daardoor zullen de mensen God eren en prijzen. Het nut van Paulus' gevangenschap. Broeders en zusters, het is niet erg dat ik gevangen zit, want door alles wat er met mij is gebeurd, heeft het goede nieuws zich nog verder kunnen verspreiden. Want alle mensen aan het hof van de keizer hier in Rome en alle anderen hebben gehoord waarom ik gevangen zit, namelijk vanwege mijn geloof in Christus. En doordat ik gevangen zit, hebben de meeste broeders en zusters nieuw vertrouwen in de Heer gekregen. Ze zijn niet meer bang om in de gevangenis te komen. Ze durven zonder vrees het woord van God aan de mensen te vertellen. Sommige mensen vertellen de boodschap van God alleen maar omdat ze er jaloers op zijn hoe God mij gebruikt. Ze willen het beter doen dan ik. Maar andere mensen doen het met goede bedoelingen. Zij vertellen uit liefde over Christus, omdat ze weten dat het eigenlijk mijn taak is om het goede nieuws te brengen. Maar die andere mensen vertellen uit eigen belang over Christus. Ze hebben oneerlijke bedoelingen. Ze willen mij jaloers maken. Ze willen het mij extra moeilijk maken dat ik in de gevangenis zit. Maar wat maakt het uit? Want of het nu met eerlijke of oneerlijke bedoelingen is, het gaat erom dat de mensen het nieuws van Christus te horen krijgen. En daarom ben ik er blij over. En ik zal er ook blij over blijven. Want ik weet dat die blijdschap mij goed zal doen. Ook jullie gebeden en de hulp van de Geest van Jezus Christus helpen mij. Oproep om vol te houden. Ik verlang en hoop vurig dat ik niets zal doen waarvoor ik mij zal hoeven te schamen. Ik hoop dat ik, zoals altijd, vol geloof en zonder vrees voor mijn geloof zal durven uitkomen. Ik wil dat Christus altijd de eer zal krijgen. Dat kan zijn door mijn leven, maar dat kan ook zijn door mijn dood. Leven betekent voor mij leven voor Christus. Maar als ik sterf, betekent dat voor mij nog iets veel beters. Want dan ben ik bij de Heer. Als ik blijf leven, kan ik werken met goed resultaat. Ik weet niet wat ik liever heb. Alle twee zijn aantrekkelijk. Ik wil graag uit dit leven vertrekken om bij Christus te kunnen zijn. Dat is voor mij het allerbeste. Maar nog blijven leven is beter voor jullie. Daarom vertrouw ik erop dat ik zal blijven leven. Dan kan ik bij jullie zijn. Dan kan ik jullie helpen om verder te groeien in geloof en blijdschap. Als ik weer bij jullie kan komen, zullen jullie reden genoeg hebben om God voor mij te danken in Jezus Christus. Maar jullie moeten leven op een manier die past bij het goede nieuws van Christus. Het moet niet uitmaken of ik naar jullie toe kom of dat ik hier blijf. Ik wil van jullie horen dat jullie één zijn met elkaar en dat jullie je samen inspannen voor het geloof in het goede nieuws. Laat je niet bang maken door de mensen die jullie tegenwerken. Want als jullie niet bang zijn, zal dat die mensen duidelijk maken dat zij verloren gaan. Maar voor jullie zal het een teken zijn dat God jullie heeft gered. Want God is goed voor jullie geweest. Hij heeft jullie niet alleen de kracht gegeven om in Christus te kunnen geloven. Hij heeft jullie ook de kracht gegeven om voor hem te kunnen lijden. Want jullie zullen dezelfde strijd hebben die jullie bij mij hebben gezien. En waarover ik jullie nu schrijf.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint.
8: Boost yourself.
9: Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen. Dat zei hij bij de HJ Schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met Pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en hij droeg een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Groot Nieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 130 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Een klein kwartiertje extra reistijd tussen Noorderloos en Werkendam.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Oh baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
3: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Coco.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
9: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
10: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
9: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu hier nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
10: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in Oldenzaal zijn 2 mensen gewond geraakt, meldt RTV Oost. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in een bedrijfspand. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De brand is inmiddels geblust. De gemeente Tiel moet zo snel mogelijk 2 wethouders benoemen, zegt de commissaris van de Koning. Eerder dit jaar zijn alle wethouders opgestapt nadat de vorige burgemeester werd beschuldigd van strafbare dingen. Maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen is er nog geen coalitie en doet de burgemeester alles in zijn eentje. President Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van zijn balzaal in het Witte Huis, heeft het Hoge Rechtshof besloten. Er loopt een rechtszaak tegen de bouw en een lagere rechter zei dat zolang de zaak loopt, er niet verder gebouwd mag worden. Het Hof zet daar een streep door, de bouw mag tijdens de rechtszaak gewoon doorgaan. En dan nu het weer van Weer Online? Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vandaag nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog buien. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
9: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit je dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. There was a time.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op Times Square in New York zijn twee mensen neergestoken. Een vrouw liep bij een souvenirwinkel met twee messen te zwaaien. Ze is neergeschoten door de politie. Zij en de slachtoffers liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. Onderzocht wordt of de vrouw psychiatrische problemen heeft. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. De kans dat er windmolens in Amsterdam-Noord komen is erg klein. De gemeente Amsterdam wil al jaren windmolens neerzetten in de buurt van knooppunt Koenplein, maar de provincie is tegen. Vooral rechtse partijen zijn tegen. Ze maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Volgende week wordt er in de provincie gestemd. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Grootnieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.